0: President Macron meldt dat de natuurbrand bij Biscarrosse in het departement Landes onder controle is. Dat noemde hij goed nieuws voor heel Landes tijdens een bezoek aan een crisiscentrum in het naburige Gironde. Daar woedt een veel grotere brand die tot op enkele kilometers van Bordeaux is genaderd. Tienduizenden mensen werden al geëvacueerd. Boeren overhandigden bij het gemeentehuis in Borculo een brandbrief aan het college. Honderden agrariërs verzamelden zich met trekkers en omgekeerde vlaggen tegen de stikstofplannen. Aanleiding is een brief van minister Van Essen die de ammoniakuitstoot in 2030 met 23% tot 25% wil verlagen en melkveehouders vanaf 2035 maximaal 2,6 koeien per hectare toestaat. De vier vermiste Nederlanders op het Malawi-meer zijn gevonden, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken maandag. Ook de drie lokale bemanningsleden zijn terecht en krijgen medische hulp. De groep vertrok zondag vanuit Tanzania, maar arriveerde niet in Malawi, waarna een zoekactie volgde. Mogelijk kreeg de boot een mechanisch defect.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht trekt de laatste bui uit het oosten weg. De temperatuur daalt naar 10 tot 17 graden en het blijft droog. Morgenochtend start het noorden met bewolking, maar in het zuiden schijnt de zon, waarna overal zonneschijn ontstaat en het al 22 tot 27 graden wordt. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Omroep Zeeland non-stop.

0: tonight.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De rechtbank Midden-Nederland blijft dwangsommen opleggen aan de dienst toeslagen, ondanks een eerdere beslissing van de Raad van State om daarmee te stoppen. Volgens de rechtbank verliezen gedupeerde ouders anders een belangrijk drukmiddel. De uitspraak heeft directe gevolgen voor 3 ouders die bij vertraging alsnog geld krijgen. President Macron meldt dat de natuurbrand bij Biscarrosse in het departement Landes onder controle is. Dat noemde hij goed nieuws voor heel Landes tijdens een bezoek aan een crisiscentrum in het naburige Gironde. Daar woedt een veel grotere brand die tot op enkele kilometers van Bordeaux is genaderd. Tienduizenden mensen werden al geëvacueerd. Boeren overhandigden bij het gemeentehuis in Borculo een brandbrief aan het college. Honderden agrariërs verzamelden zich met trekkers en omgekeerde vlaggen tegen de stikstofplannen. Aanleiding is een brief van minister Van Essen die de ammoniakuitstoot in 2030 met 23% tot 25% wil verlagen en melkveehouders vanaf 2035 maximaal 2,6 koeien per hectare toestaat. De 4 vermiste Nederlanders op het Malawi-meer zijn gevonden, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken maandag. Ook de 3 lokale bemanningsleden zijn terecht en krijgen medische hulp. De groep vertrok zondag vanuit Tanzania, maar arriveerde niet in Malawi, waarna een zoekactie volgde. Mogelijk kreeg de boot een mechanisch defect.
3: Het weer tot slot.
2: Vannacht trekt de laatste bui uit het oosten weg. De temperatuur daalt naar 10 tot 17 graden en het blijft droog. Morgenochtend start het noorden met bewolking, maar in het zuiden schijnt de zon, waarna overal zonneschijn ontstaat en het al 22 tot 27 graden wordt. En tot zover het nieuws.

nieuws uit Noordwest-Friesland vind je op omroepzeelt.nl en in de Omroep Zeelt app. De streekomroep voor Noordwest-Friesland.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De rechtbank Midden-Nederland blijft dwangsommen opleggen aan de dienst toeslagen, ondanks een eerdere beslissing van de Raad van State om daarmee te stoppen. Volgens de rechtbank verliezen gedupeerde ouders anders een belangrijk drukmiddel. De uitspraak heeft directe gevolgen voor 3 ouders, die bij vertraging alsnog geld krijgen. President Macron meldt dat de natuurbrand bij Biscarrosse in het departement Landes onder controle is. Dat noemde hij goed nieuws voor heel Landes tijdens een bezoek aan een crisiscentrum in het naburige Gironde. Daar woedt een veel grotere brand die tot op enkele kilometers van Bordeaux is genaderd. Tienduizenden mensen werden al geëvacueerd. Boeren overhandigden bij het gemeentehuis in Borculo een brandbrief aan het college. Honderden agrariërs verzamelden zich met trekkers en omgekeerde vlaggen tegen de stikstofplannen. Aanleiding is een brief van minister Van Essen die de ammoniakuitstoot in 2030 met 23% tot 25% wil verlagen en melkveehouders vanaf 2035 maximaal 2,6 koeien per hectare toestaat. De 4 vermiste Nederlanders op het Malawi-meer zijn gevonden, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken maandag. Ook de 3 lokale bemanningsleden zijn terecht en krijgen medische hulp. De groep vertrok zondag vanuit Tanzania, maar arriveerde niet in Malawi, waarna een zoekactie volgde. Mogelijk kreeg de boot een mechanisch defect.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht trekt de laatste bui uit het oosten weg. De temperatuur daalt naar 10 tot 17 graden en het blijft droog. Morgenochtend start het noorden met bewolking, maar in het zuiden schijnt de zon, waarna overal zonneschijn ontstaat en het al 22 tot 27 graden wordt. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

Non-stop de lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt Non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De rechtbank Midden-Nederland blijft dwangsommen opleggen aan de dienst toeslagen, ondanks een eerdere beslissing van de Raad van State om daarmee te stoppen. Volgens de rechtbank verliezen gedupeerde ouders anders een belangrijk drukmiddel. De uitspraak heeft directe gevolgen voor 3 ouders die bij vertraging alsnog geld krijgen. President Macron meldt dat de natuurbrand bij Biscarrosse in het departement Landes onder controle is. Dat noemde hij goed nieuws voor heel Landes tijdens een bezoek aan een crisiscentrum in het naburige Gironde. Daar woedt een veel grotere brand die tot op enkele kilometers van Bordeaux is genaderd. Tienduizenden mensen werden al geëvacueerd. Boeren overhandigden bij het gemeentehuis in Borculo een brandbrief aan het college. Honderden agrariërs verzamelden zich met trekkers en omgekeerde vlaggen tegen de stikstofplannen. Aanleiding is een brief van minister Van Essen die de ammoniakuitstoot in 2030 met 23% tot 25% wil verlagen en melkveehouders vanaf 2035 maximaal 2,6 koeien per hectare toestaat. De 4 vermiste Nederlanders op het Malawi-meer zijn gevonden, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken maandag. Ook de 3 lokale bemanningsleden zijn terecht en krijgen medische hulp. De groep vertrok zondag vanuit Tanzania, maar arriveerde niet in Malawi, waarna een zoekactie volgde. Mogelijk kreeg de boot een mechanisch defect.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht trekt de laatste bui uit het oosten weg. De temperatuur daalt naar 10 tot 17 graden en het blijft droog. Morgenochtend start het noorden met bewolking, maar in het zuiden schijnt de zon, waarna overal zonneschijn ontstaat en het al 22 tot 27 graden wordt. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dadelijk Friesland van de Moor. Dit is Omroep Friesland. 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Zes uur, Lars Militsen met het NOS-journaal. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Het meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning en ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. De grote brand bij het Franse Biscarrosse is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Londe is 3600 hectare afgebrand. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Wel blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen verspreiden. Het wordt heet en droog. Boeren hebben op verschillende plekken in Nederland gedemonstreerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs wegen en viaducten. De boeren willen dat minister Van Essen de plannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden. Het kabinet wil dat de stikstofuitstoot in 2035 drastisch is verlaagd. De politie heeft 3 verdachten in beeld voor de schietpartij in de Amerikaanse stad Seattle. Daarbij kwamen gisternacht 3 mensen om het leven. De politie ging eerst uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Maar nu blijkt dat er nog een 3e verdachte is. 1 van hen zit vast, het is een jongen van 15. Er zou sprake zijn geweest van bendegeweld. Wielerevenement Daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die 2e werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok 1000 bezoekers. Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer droog met hier en daar wat wolken. Het is een graad of 14. Later vandaag is het overal zonnig en het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland van de Moor. My Erie.

0: Wax and Bridge to Your Heart.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: My Erich Seijers.
3: Fantastisch. Helemaal geweldig. Dat, ja, ik heb hun voor. Skitteren.
0: En moosjes bij de jouwer naar de eerste die-overwinning in het scootstation. Deskijs, daar gaan we door vanzelfs. En we hadden ik hoor het keertsen, want de topfavorieten van de PC, die killenkoor al betie treffen moorn.
4: En dat betekent dat er petoren binnen die naar de PC gingen, die normaal sprutsen net zo volle winnen, nou maar de gedachte komen kennen. Nou, de soel voor u is wel eens een hele mooie die ontsteen kennen.
0: Goeiemorgen en welkom bij Friesland van de Moorn. Ik zag dat Jouten, de vakantie is voorbij van Jouten, stuurt hij. Dat de lijn tretje joert op de bus vanzelfs. En Jilke en Tjalkje, die sturen weer een mooie plaat in. En Jaap en Tjalkje, die zeg ik beide goeiemorgen. En ik goeiemorgen. Fijke Wouda.
5: Ja, goeiemorgen. De Amerikaanse president Donald Trump die is een stuk positiever over zijn collega Zelensky van Oekraïne. En in Frankrijk weer onder een natuurbrand een bijzonder fenomeen te zien, een vuurstorm.
1: Om het Jochen horen.
2: Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moorn.
0: Een afwisseling van wolken en zinnen. Het bloot droeg joort. En een zuidwestenwind, een west-zuidwestenwind zit er. 24 graden op de thermometer, kun je het verwachten. Nou, dat is toch lekker ongedaan. Tijd voor muziek van Bluff. Dit is beter.

0: In september, daar staan ze weer in Jerit Noorden. In Grijns staan ze dan, het stadspark. En hoop ik dat ze de topografie een beetje op water gaan. De eerste keer in Ljouwt gaat natuurlijk wat mis. Toen zei Pascal Jacobs, dankjewel Groningen. Ljouters, ja, dat gaat mis natuurlijk.
1: Om het nieuw genoeren, Friesland van de Moor.
0: Er komt morgen bij de PC geen finale tussen twee topfavorieten. De drie Batouren, dit hier een vrij vermaasje partij Woenhaar, die zitten alle keer in de pop als de helft van het schema. En dat betekent dat de Batouren van Swieten en Bergsma elkaar al in de tweede omloop treffen kunnen. Mocht dat gebeuren, dan treft de winnaar in de hele finale mogelijk het Batour van Johan Sipma. En collega van de Goonshavers, commentator Geert van Thun, die wie bij de lotting.
2: Ja, het hier best wel een beetje een bjusterbaarlijke lotting. Die lotting van de 100 treien zondags de PC. Want alle treien toppentoeren die zitten in de bopperste acht. En dat betekent dat de onderste acht daarvan vrijwaard bleun binnen. En dat betekent weer dat de toeren binnen die naar de PC gingen, die normaal splitsen net zo volle winnen, nou maar de gedachte komen kennen. Nou, de soel voor u is wel eens een hele mooie dag ontsteen kennen. Martin Bergsma en Menno Versvieten zullen mekaar en hij alle gedachten in de tweede omloop al treffen. En als dat dan clear is, dan zullen ze naar alle gedachten oorinnen in het toer van Johan Sipma en Samatte die drie toppentoeren, voordat de finale ontstaande is, de zaak al uitknokt hebben. Het wordt dus hoe dan ook een bijzondere finale. Nou ja, een van de mannen die in dat toppentoer zit en uiteindelijk er in slag in het oorroende weekend om één keer te winnen van de toer van Menno Versvieten, dat is Hessel Postma. Hij zegt die lotting aan en hij constateerde ook, dit is eigenlijk best wel een bijzondere lotting.
3: Nou ja, als je de hele splits op een ranking, die zitten wel boven in de list.
4: Nee,
3: dus ik denk dat wel iets bijzonders moest hem brengt.
2: Dat mag je absoluut zeggen. Dit is net was het ook graag won, hier stink ik. Maar misschien zou ik wel van, nou ja, het was een omloop, Arem, pak me zeggen, het was een omloop.
3: Nou ja, als sabbisjes dan...
2: Ik rop me wat.
3: Nee, ik rop maar nee. Op zijn PC dan maak ik het net zo voluut wanneer je de toppentoeren treft. Dus nou ja, dat dit nou zo is, nou, ja. Heb het mooi te doen.
2: Nee, de Hester mooi te leven, inderdaad. Nou ja, ik zit even rond te zien naar dit weekend. Je trobrek op een prachtige, werkelijk prachtige manier in Sijsbjerm de Ban. Dat moet een geweldige boost, jongen, hebben.
3: Absoluut. Als je dat we het hele seizoen... Nou ja, het zijn hun opboksen matten en dat je nou, soms dichtbij zit en soms wie het ook, nou, kansloos. Dan is het gewoon zo lekker dat je de nou gewoon een keer rond langs aan loopt. Ja. En misschien ik de vieze wereld, dan ik me overtuigend.
2: Nou, dat is zeer overtuigend.
3: Ja, inderdaad. Dus dat jouw wel enorm

0: we staan op het heegste treetje. Steen waar zit trouwens ook op het heegste treetje Menno.
1: Ja, dat hopen we wel. Ja, dat is mooi wezen.
0: Kwam het nog goed uit dat je hem dit weekend beide keren verleden?
1: Dat is gewoon achteraf zien. Je doet maar om te winnen, maar dat slaat het weekend net naar kleed.
0: Maar deze lading, ben je daar blij mee? Want ja, het waren heel dit niependere dingen. Al die patronen die kwamen bij me, kwamen zo'n beetje in de bobbers te hel. Dan dat zie je er haast niet, hè?
1: Ja, het gebeurde zo. Er was sowieso al direct al patronen die vertimmeren moesten, zeg maar. He, dus weinig verdeeld in die zin.
0: Onze blok is allemaal vuld.
1: Ja, dat ik. En ja, dit is de eindstand. Ik zou kreeg Jim Bestuur, het belooft een heel mooi feest te worden.
0: Ja. Dan begin je misschien de patroon van routinier Sjoerd de Jong, zeg ik maar even. Ja, maar is toch altijd oppassen, hè?
1: Natuurlijk. Ja, Joris slaat het hele hier vliegend op. En Jan Balstra is vliegend ontwikkeld dit hier. Dus nee, opletten.
0: Ja, want sommigen hier het gevoel, Adwix Jessen die een keer pakken in Menno, dan moet het in de eerste loopbare. Van een mindere patroon.
1: Ja, dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Dat weet ik niet. Dat ben we.
0: Is dat ik les dat je maat nog direct los? Is dat ik het les?
1: Dan al is het wel vrij lang dat je een wasje maakt. Dus dat is wel weer een voordeel van de tweede helft. Hè. Dus als de onderin de list is, dat is dan al relatief trokkeert zijn kist. Ach jongen, elk plak heeft zijn voordeel, heeft zijn nadeel. Het maakt het al niks uit.
0: En wat hebben we geleerd van dit decoy?
1: Een heel soort. ja, heel soort. Ja,
0: dat het toch nog ietsje scherper maakt dan.
1: We hoeven het niet over te evalueren. Het slagen gewoon net. En dat is dan prima.
2: De media van de morgen.
3: En dat ben ik dus bij Fijke met Nijs Utoren Media. Jazeker, Irit, kerst die dit nog herinner je?
4: I don't think you'd be a tough guy without the United States. And your people are very brave. But you're either going to make a deal or we're out. And if we're out, you'll fight it out. I don't think it's going to be pretty. But you'll fight it out. But you don't have the cards.
3: You don't have the cards. Dat die Trump die president Zelensky haast vernederde in de White House. Zelensky weer daar in Amerika om steun te vragen voor de oorlog tegen Rusland. En hij kreeg de wie van voren. Want Donald Trump die schoot in 24 uur wel even oplossen. Dat hele conflict. Het is nog heel ziek in de verschels. Maar hij staat nu in een heel stuk positiever tegenover Zelensky. Trump. Oh. Hij is omdraaid. En dat heeft er alles mee te krijgen met de ontwikkelingen on het front. Want ja, Oekraïne, die slaat nou weer om. En hut ik, in Rusland ben nou duistig. Grote ontploffingen, raffinaderijen en die grote winkels die in de brand stien. En Trump die heeft wel bewondering voor mensen die winnen. En bloot een zakenman natuurlijk. En dus hij is een beetje ontverorgen in zijn gedachten, Zelensky.
5: Dat is een dijkoers natuurlijk bij hem. Maar,
3: het is een dijkoers, dus absoluut. En wat Zelensky erom hersel, het laatste kwartlien heeft hij nog een deal sletten, hè, met Amerika en Oekraïne. Dat zei die Patriots meidje meien in Oekraïne. Dus er zit wat een lietse oren wien weiter uit Washington bij. Zelensky is Jood in Washington. Hij is bij de bedenkingschange van de verstorene senator Lindsey Graham. En Graham, dat wie een man die zette hem heel bot in voor Oekraïne. En naar verwachting zal de senaat Jood ik stemmen over sancties tegen Rusland. Graham die hem daarvoor inzet. En dan willen er importheffingen van 400% hebben voor God, uit land die het Russische olie en horen groenstoffen keepje. Dus dat liep het erop. Zoeken Hassisse. Dat doet echt wel zeer in Rusland. Ja, dan heb ik het mezelf een beetje dreig maken, Erit.
5: Nou, nemen ze tussen neus en lippen krijg ik een term en ik toch niet. Ja. Wacht, dat heb ik ergens op de radio juist. Ja. En ik geef voor bewondering van degene die dat uitspreekt.
3: Ja, een Piero Cumulo Nimbus.
5: Precies.
3: Nou, die dus. En we hebben het dan over. Dat is een vuurstwarm. En dat is een bijzonder fenomeen. Komt eens neer voor. Of haast neer voor. Alleen nog in Amerika. Met hele grote natuurbrand. Hebben ze dat meemaken. En één keer jeder in Portugal. Bij een hele grote brand. Dat ben ik zien het al meestal toen bij omkwam. Maar nou in Frankrijk, bij Bordeaux, is ik zo'n Piero Cumulo Nimbus ontstien. En dat binnen wolken en die ontstien toch een bosbrand. En dan is het zo extreem warm toch die bosbrand. En daarom nemen ze dus een vuurwolk. Dan gaat de germ met de reek een enorme hoeveelheden energie en warmte in de loft in. En daarbij is de loft op de grond zo heet en droog. En dan ontstiet er dus een vuurwolk. Bijzonder fenomeen. Het vocht wat er dan nog is, dat condenseert en dat warmt een

0: wolk. Die wolken kunnen wel weer tonger veroorzaken. Ik een soort wien. Maar rein valt er dan weer net. Tja, dat zou dan wel weer goed wijzen. Want dan is misschien ik blust. Maar dat is dan wel weer spietig. Maar dat bijzondere fenomeen, dat zei wat. Hoe de extreme bron die het nou in Frankrijk en deels ik in Spanje natuurlijk gingen er binnen.
1: Ik moet zeggen, het klinkt ik wel vrij onzagwekkend.
0: Ja.
1: San, wat is dit ook alweer?
0: Dan maak ik hem nog een. Piro Cumulo Nimbus.
1: Onthoud dat.
2: Zis het maar.
1: Ja, de eerste koffieplaatjes, die kom je tussen alweer binnen. Ik zag dat Jilke de Sound of Silence onverregeld van Simon & Garfunkel. En Chalk, je wil graag de Bird share, maar you ain't going nowhere. Als je nog ideeën hast van een mooie plaat, die zal jij worst om deze daar lekker uit te zetten, stuur die maar even terug naar 0620 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

0: and don't walk away.
1: Omroep Friesland. Scootsie Siel.
0: Ja, het scootsie van de Jouwer had zijn eerste overwinning van dit SKS-kampioenschip binnen. Op de Hegemermar bij Woudzijn zielden de Jousters soeverein naar de finish. En dat klonk zo.
2: En dat zal nou het finishkot klinken van Rinus de Jong en de bemanning van de Oeraltus. Dit het feestje vieren. En of dat wat losmakkert, bij de bemanning een heel soort pleertskip. Ze bin. De Jouwer wint de wedstrijd op het wetter van de Hegemermar bij Woudzijn. Jenne Woudzijn als tweede finishje en daar heeft de Sjurvang Striet om het derde plak.
0: Ja, dat derde plak wie uiteindelijk voor Akrum, maar dat wie dus vier achter het winnende Jouwster scootsje van Rinus de Jong. Slagjouwer Arjen de Boer die zocht de winnende skipper op.
2: Rinus, lokweenske, maar die eerste dag succes. Hoe voelt dit?
3: Ja, fantastisch. Helemaal geweldig. Ja, ik heb hun voor. Schitterend.
2: Was de bril op. Zit, wat wetterig eegjes.
3: Mooi, oh, liefstrentje.
2: Daar komen die emoties bij.
3: Nou ja, overal. We hebben alles beleefd. En nou, we hebben drak me gehad om het zwaal erbij te krijgen. En we hebben vanmorgen even heel hard aan de gang geweest. En een beetje over erop zetten en vertand erin te rennen. En, nou ja, de start die eigenlijk hartstikke geloten. Dus het ellende eruit moest stuurboord voort. Nou, en dat weer de slag.
2: Ja, maar dat pakte wel geweldig uit.
3: Ja, helemaal geweldig. Fantastisch. En toen kon er even voor bloeien.
2: Ja, dus, precies. Waar je ook duidelijk van, ja, heel mooi kon je eigenlijk niet wel bellen. Zet de barbecue maar aan, hè?
3: Ja, eigenlijk wel, ja. En even door de boeien naar de helm. Dat we een extra slagje doen moesten, toen kwamen ze even dichterbij.
2: Ja. Op het einde trouwens ook, want Jim hier een geweldige vastpunt op Jenne Woord. Ja. Maar op het einde, ja, doet je over de finish kwamen ze echt nog wel stiekem een beetje wat dichterbij.
3: Ja, dat is verder windshield, hè. Dan krijgen de achters en krijgen we ineens. En dan komen ze even dichterbij. Maar dan heb ik al een tijl benauwd waar dat die dat voorbij komen zoeren. Nee.
2: Het is natuurlijk een fantastisch succes, maar eventjes over het klassement. Ja, Jim wint natuurlijk, ja, Jim, dat noemen we trei van vorig jaar. Hast nou het podium uit de holle zet of denkt dat stiekem nog wel een beetje, jongen?
3: Ja, in achterrollen zit het zeker nog. En ik geloof dat er een PR helemaal achterin zit van de top.
2: Oh, neem dat maar voor mij, hoor. Ja, ja. Jere Vinsa, Bisa.
3: Ik ken net vol achterhoms, jongen. Maar ja, dat ook. We verschillen gewoon zat roos over naar door. En dan zit de druk er wel wat oud. Dat scheelt natuurlijk een heel oude in. Dus, nou ja, dan shuffelt wel.
2: De druk is er ook bedoeld van, ja, toch een aantal minder resultaten. Het is wat wisselvallig.
3: Klopt. Maar ja, dat shuffelt het wel. Dan kan van alles kunnen gebeuren en verhoor je. Dus ja, natuurlijk is een podium nog mogelijk, maar
4: dat is ook even
3: een wel.
2: Zet de bril maar gauw weer op.
3: Ja, dankjewel.
2: En lang weesje. Dankjewel.

0: Black Rose en Hard to Handle.
1: Omroep Friesland.
2: Alles wat er spiekt. Het is Wessafier. In Onri naar de 123ste PC komen wij weer drie keer live vanuit de bocht van Guinea en Frenscher bij PC Café. Sneeuw 24, snij 26 en Tuesday 28 juli. PC Café, met hilarische verhalen, prachtige anekdotes, scherpe columns en live muziek van de Bluesbusters, de Suskus en Wiebe van Dijk. In het weekend van Alphen en Tal van Maas en op de Tuesday jongens van Sijzen en Zon. Kom naar de bocht van Guinea of stem al op
3: PC Café. Dit is Omroep Friesland.
1: 92.2
0: FM. Hey Alphenzoon. Fijke, goeiemorgen.
4: Een goeiemorgen. Op woonplakken in Friesland hebben boeren juist jong protestacties houden in de voorstellen van landbouwminister Van Essen om het stikstofprobleem aan te pakken. Langs Sneldieken en op Viaducten bij Jesterwoude, Haas en Ter Wispel kwamen demonstranten bij elkaar om zien te letten dat ze het net eens binnen met die voorstellen. Op woonplakken waar het goed in de brand stutsen, daarvoor moest de brandwacht uitrieden. Verkeer op de N381 bij Alde Terp moest ik rekken houden met de reek. De acties worden georganiseerd door Farmers Defence Force. Landbouworganisatie LTO stiep het de acties net. Bij een boerenpleets in Jestermar had de brandwacht juist de verskate besten rijden uit een donkput. De brandwacht kreeg daarbij help van een specialiseerde donkteam van de brandwacht uit Gruttegast. Met speciale pakken konden ze de besten via het mixergat bevrijden. Hoe de besten in het donkput te landen kwamen binnen is net bekend. Neffens streekomroep RTV NOF had de besten geen verwoningen om het incident oorholen. Er is een bijzonder beeld uit Ronne Wiekein. 8 jonge wasbeerhoen in de grijde bij Dokken met Nije Sielen. De besten, die gewoon bij schouw binnen, lieten haar geduldig fotograferen. Maar hoe leef ze er ik uitjoggen? Het best is een invasieve exoot en dat betekent dat er hier van nature net voorkomt. Dochs verwacht het zaakkundige Harry Bosma dat de wasbeerhoen in Friesland bloot, want uw provincie is tierig geschikt voor de besten.
5: Zij horen toch wel van moerassen en wierde gebieden. Het binnen kikkersfredders, het binnen verder slakken en natuurlijk kadavers. En vandaar dat ze toch geregeld ik deer in de worden of zo, omdat ze het vlak bij de Rijkswaai trekken. Weer vooral jonge beesten die nou zelfstandig beginnen te worden of zo, en die hun heel makkelijk snel zitten en maar ja, okay, de wereld wat ontdekken willen.
4: De 123ste PC liep het morgen tieren waar medische te worden, met temperaturen van mogelijk boppen de 30 graden. De organisatie had daarom het Jette-protocol in werking gesteld. Dat betekent dat er overal de tribunes in het wetterpunt stingen. Er wordt zinnebrandcrème uitdeeld en er binnen vrijwilligers onwijzig op de tribunes om te helpen wat je net goed wordt door de warmte. De gastentribune stiet vol in de zinnen. De organisatie riep meestal daarom om een pet mee te nemen. Paraplu's binnen het tas stingen op het terrein. Ik net chin de zinnen, want ja, dat blokkeert het zicht vanzelf.
6: Dat is zo. En nou zit er eigenlijk een sintje nog dat we eventueel nog vragen kunnen hoe dat komt met het waar. En dat Jitske Wiebe kan dat vertellen, kind.
4: Ja, dat vind ik benijd.
6: Zullen we dat sintje even uitspreken?
4: Ja.
6: Hoe dat komt met het waar, dat vertelt Jitske Wiebe. Jitske Wiebe, goeiemorgen.
7: Ja, een hele goede morgen, man.
6: Hoe ben je deze dag uiteenzet?
7: Nou, droeg, mooi. Wel maar wat bewolking, maar de skin te zinnen al heel mooie trahinnen. En ze krijgt al even het zin de onderkant aan. Dus dat smiet ik nou alleen een paar leuke plaatsjes op, maar wat kleuren. En verder, ja, qua temperaturen, zeggen we die vanuit het westen wel behoorlijk het oprinnen. Ja, en dat komt omdat deze bewolking, dat jet eigenlijk bij een heel zwak warmtefront. En achter het warmtefront er zit warme lucht. Nou, dat litten de temperaturen dan. Ik zeg maar de heetste temperatuur op dit stuit in Laaksum 18,7 graden der. Al Vlieland 18,6. In Dwaim is het een zontje 6. Dan wordt het 16,1. Akrum is het dan weer 16,8 graden. En in Frieske Pjellen, daar is het echt nog wel een stukje frisser. Maar krek 15 graden op de thermometer. Ja, wat we merken zullen is dat zagende wij de komende oeren de warmte verder verspreiden zullen oer de provincie heen. Dat zal heel stadig gewoon gebeuren. En dan zeg je, waar de mand hier, dan is het eigenlijk op de meeste plakken al 20 of 21 graden. Nou, we hebben nog wat te krijgen, maar wat wolkenveld. Nou, die loeken de komende oren. Ik richting het eerste tafut. En dan hebben we van een beetje, eigenlijk om heel soort plakken, echt wel volop rond te verzinnen. Een stapelwolkje zo erbij komen kennen. En verder de wien, ja, die heeft nou echt al het zuidwesten te pakken. Is zwak ontmatig. Wien krijgt vrouwen, die het nou nog op de waardeiland. Nou, die zakken van de morgen in de rin van de morgen. Tiet tijdelijk even oud, maar dan stiet er van een beetje, ik werd een zwak ontmatige zuidwestelijke wien. Ja, en mijn volop zinneskien waar. Hebben juist de temperaturen van 24 en 26 graden. Just hadden we nog zo'n jochentje rond 21 graden als maximum temperatuur. Maar daar komen juist dus echt wel enkele graden bovenop. 24 en 26 dus. Nou, en dan joen, dan valt de wien heel even fut. En dan is het rond de klok van Jochen ik nog zo'n 23 graden. Noffelijk boeten zitten waar dus. En vannacht, ja, dan is die wien alweer zuid-eerstelijk worden, zwak ontmatig. En het zorgt ervoor dat die temperatuur vannacht toch wel een stukje heger uitkomt zelfs dat er nou is. Of vannacht wie als minimum en dat zal stikje bloe op zo'n zontje graden.
6: En we hadden niet gekregen al een hitteprotocol in Frenchermoorn, dat belooft ja. Wat. En ik in de rest van de provincie natuurlijk.
7: Ja, ja, zeker. Ja, die temperaturen die rinnen morgen heel vlug op. Ja, waar de man die dan al zo'n 24 graden. Ja, het wordt een op- en top simmerdij. Volop romte voor de zinnen. We hebben wien uit het zuiden wij aan. Dat er wordt en droegere lucht onviert. En warmere lucht vanuit het zuiden van Europa. U's kant op. Nou ja, we weten een beetje hoe de toestand binnen in het zuiden van Europa. Met alle branden en alles wat erbij heeft. En de hege temperaturen. Ja, die warmte ken u's dus ik berikken. Zal het bij u maximaal 32 graden worden. Ja, dus op een heel soort plak morgen de 30 graden. Dus de tropische temperaturen in de provincie. Nou, de wien is eerst zuid-eerst. En in de media wordt er wat meer zuid-ont-zuid-eerst. Zwak ontmatig. En dat zwaar het dus voor die hege temperaturen.
6: En halver het een beetje verste dagen daarna ik? Of is het naar morgen weer even kleren?
7: Nou, het skaalt heel, heel stadig om wat op. Toen zie ik nog altijd een 23 tot 28 graden. Maar ja, die 30 die ben we dan voor eerst wel weer kwijt. Nee, wat we merken is dat we eigenlijk tussen hege drukke bieden inkomen. Nou, dat betekent dus dat er wat ruimte is voor wat lichte steurentjes. Nou, dat merken we op Tongsje en Vreet onderhand van dat er wel wat meer bewolking is. Zeker op Vreet, benamen in de midden, weer wat ruimte voor de zinnen. Nou, op Vreet is al zo'n 21 rond 24 graden en op sneeuw. Ja, dan eerder ik weer een heel soort ruimte voor zinnen. Misschien waar komen we onder invloed van een nijhege drukke bied. En mij een wat en wat eerstelijke streaming dan ik zo'n 22 rond 24 graden. Dus ja, die warmtepiek, die hebben we echt mooi te pakken. Tonsje, ik nogal aardig onder de hege kant. En daarna, ja, dan krijgen we weer wat ongenamere temperaturen. En liek het verder droeg te bloeien. Maar benamen op sneeuw weer een heel soort ruimte voor de zinnen.
6: Kitkap, dank u wel.
7: Heel onthaasend, hè?

0: Jovan Bersma, wie dat, en Romte.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: De Akkermerjolde houdt woord. Het is een houten sielskip en dat dreigt te verdwijnen. Het is een vrij platte, brede boot die haast 100 jaar lang ontworpen is om in ondiep water te varen. Doet iets binnen zo'n 450 van die Jan Bout. De stichting tot behoud van de Akkermerjolde neemt het cultureel erfgoed van Akkerm en is dan om de vloot zo vol mogelijk op het water te houden. Tom Gerritsen van de stichting die vertelt hoe zo'n Akkermerjolde nou elke krekt uitschut.
3: Het is een heel mooi houten scheepje met een fraaie lijn. Hij is 5 meter lang. De breedte weet ik niet precies, 1,30 meter of zo, 1,35. Hij weegt met kiel, dacht ik, ongeveer 300 kilo. Het zeiloppervlak is iets van 12 vierkante meter. En een kuip waar je makkelijk met ook 4 volwassenen nog wel een dagje in kan zitten.
4: Je hebt daar nog een lukje? Kun je daar maar de boeien zien?
3: Ja.
4: Dit is voor de onderkant als.
3: Dat is al de onderkant, dus je kan zien dat het een heel diep scheepje is.
4: Hij leidt net in het wetter, maar op het wetter.
3: Ja.
4: Joost Eno, in een jol zelf, hoe zie je dat dit een Akkermerjol is? Wat is er zo speciaal aan een Akkermerjol?
3: Het is een knikspandje met een vlakke bodem. En dan heeft hij overnaadse zijkanten die ook genageld zijn. En dat is eigenlijk redelijk uniek.
4: En hoeveel denk je dat er binnen nog?
3: We hebben er op dit moment zelf in de vloot dus 9. Maar er liggen in bij een aantal mensen die nog mee varen nog denk ik een stuk of 20. Maar het zou me niks verbazen als er nog meer dan 100 jollen ergens in een loods liggen en waar nog een bestemming voor gezocht wordt.
4: We hebben het onder 124 en ja, hoeveel binnen makken doet iets?
3: 550 jollen zijn er ooit gemaakt, is het verhaal. Rond 1930 heeft Albert Wetman daar verderop, hier aan de Mijnensloot, in een werf, is hij begonnen met de bouw van deze boten. Eerst met allemaal verschillende maten, maar rond 1950 kwam er een behoefte aan standaardisatie. En toen hebben ze een 4 en een 5 meter, en dit is de 5 meter boot. En de 4 meter is bedoeld voor de jeugd. Die hebben ze toen ontwikkeld en die werden op mallen gebouwd. Dus toen werden ze meer hetzelfde en was ook het wedstrijdzeilen meteen veel eerlijker.
4: Het is tijd om op te tjoegen, denk ik.
3: Jazeker, mooi weer. Lekker windje. En daar zijn die boten voor.
4: Oh, denk hebben. Ik geef die weer bij los.
5: Ik ga achter in mijn nekje.
4: Dit shit hoort het wetter, hè?
3: Ja, het scheepje loopt echt heel erg makkelijk en licht. En het is ook heel wendbaar. En een oude rot aan het roer, dan helemaal geweldig.
4: En moet ik kijken, uit zijn voor de geek of komt hij nog net?
3: Nee, die komt nog niet.
5: We houden het helemaal in de gaten, de kun je net in halen. Dan wist we de gast. En gasten mij passen. Als toen nog zei, we wel graag in met die terrein om de polen heen, dan ben ik er wat naar bereid.
4: Ja, maar een radioreportage duurt vaak maar een minuut of vier.
5: Ja, nee, dat is duidelijk. Ja, nou, we gaan nou even scheven de wind, hè? Twintje, dat draait nou wat, jongen.
4: Nog één keer steken, denk ik.
5: Ja, we moeten één keer steken en dan hebben we rommelslag, hebben we de haven in.
4: En daar is die Tom Kleer, hè? En daar is die Tom Kleer. Is dat een leuke kerel?
5: Tom is een geweldige man. Hij is zeer enthousiast. En hij zet al zijn tijd in voor de vereniging. En dat vind ik zo mooi.
4: Tom Wintema, waarom moet de Akkermerjol behouden worden?
6: Nou ja, de Akkermerjol is echt een stukje Akkermercultuurgoed. Dat is in 2030, of de 1930, ik ben de eerste makker. Al je terug houtje van de houthandel. En terug Oost en Sivagongers als je naar de werf. Dus het is echt iets wat in Akkerm maken in ons tien is.
4: En hoe wil je hem dat behouden? Hoe doe je hem dat?
6: Wij willen eigenlijk proberen om een aantal Akkermerjolen, dat we die behouden om je maar te zielen door Akkermers of mensen die hier in de omgeving zijn.
4: Maar ben je ook bang dat als je hem niks doet, dat hij heel nog verdwijnt?
6: Nou, ik denk dat er bijna verdwijnt weer, want er waren bijna net weer mezield. En nu ben er in ieder geval weer. We erop praten en het is zichtbaar hier in Akkerm.
4: Maar komt elke keer dan ook maar, ik heb nog wel een jol voor je?
6: Nou ja, op een gegeven moment hier we er zo vol of zijn we stopje er nog maar. We hebben nog een jochen, een grote jol van 4 meter, hè, die jol die hier achter zuggen. En we hebben 12 liter jolen. En dat is even op dit moment genoeg. Maar het is nou zijn dat ik maar vat word.
4: Ik heb er nooit genoeg geweest.
6: Als het net bevaard wordt, dan heeft het net volle zin. Want dan doen we dat in feite voor, net om hem uit te varen, maar dan doen we dat gewoon voor de winterberging, zeg precies. En dat is net dus de bedoeling.
4: Waar moet je dat al je maar varen?
6: Nou, als je zielen kennen, dan kan je er maar varen. We hebben op dit moment de mogelijkheid om voor 124 euro in het jaar maar de jol te varen. Zolang de voorraad strekt, precies. Dus als er meer belasting is, heb ik meer jol in het Wetterdwaan. En de meeste jol hebben over het onderhoud nodig. Dus wij moeten ik nog aan de bak als je juist aan het onderhoud van de jol.
1: Friesloo van de Moorn.

0: Hij verhoorde zien dat hij staat naar mijn CeeLo Green. Ah, we kennen misschien wel beter als Gnarls Barkley. Crazy wie dit.
1: Friesland van de Moorn.
0: Maar Mats Petersen en Richard Carapaz had de 44e editie van de profronde van Sluis-de-Veen twee truiwinners uit de Tour de France naar Friesland. De winnaars van de Groene en Balsjes trui die starten hier om zo'n oren. Maar er is hier volle meter dan vanzelfs in Sluis-de-Veen. En daarom nou aan de telefoon Erik Jager van de organisatie. Een goeie morgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoe zit het ervoor? Ben je een beetje clear of moet er nog een soort puntjes op de i zetten worden?
2: Nee, we zijn er wel clear voor. We gaan vaker niet in. Dus dat komt helemaal goed. En we hadden een heel soort zin aan. En in de vakkant altijd een hele grote wille aan. Dus dit moet helemaal goed komen. En prachtig mooi wagen als eerste zijn op Radio BM. Dus het moet goed komen.
0: Ja, en dan is het daarvoor net het hoogtepunt. Dat is om zo'n oor heen natuurlijk. Maar ik zei het al even, er is meer te doen dan. Wat is er te doen dan, zoals te vinden?
2: Nou, we beginnen midden om hier in oor. We beginnen met de braderie in het centrum. Dus de meeste kennen op het hier richting Sluis-de-Veen. Dan hebben we medisch om 12 uur de dikke bandrace. Inmiddels al 130 varingskreeuwers, dus dat is op zich hartstikke best. En toen ben je tussen 12 en 12 hier. Ken die zeg ik gewoon melden in Sluis-de-Veen, maar dan kennen ze nog mij aan. En om 11 uur hebben we elite en beloften. En klasse en junioren, die rijden dan. Dan beginnen we om 6 uur hebben we de reclamecaravaan. En om 11 uur zo, dan beginnen we met het vaststellen van de renners uit de Tour. En alles wat verder mij docht. En op zo'n oren hebben we dan de start van de 44e proefronde van Sluis-de-Veen om de Gouden Fiets.
0: Ja, ik zou zeggen, wat je het weet, is het echt zo'n oren natuurlijk.
2: Ja, zeker.
0: Nou lees ik links en rechts dat het heel die dreiger wordt om het fietsers naar Friesland te helpen. Wel lijkt dat krijgt dan eigenlijk?
2: Nou, net alleen in Friesland, in het algemeen is dat wat lastiger. Ik heb het van de week alleen bij je op radio zijn. Het had er maar te maken zien dat die man die gaan een stevig programma. Die ben al een heel set van hoers. En die willen dan graag een hoers. Of zijn horenplan. Ja, of het past echt net in hun trainingsprogramma. Ja, en dan wordt het lastig om ze, nou ja, oer te helden, zeg maar, om richting Sluis-de-Veen te komen en naar Friesland.
0: Hoe kent dan dat het een boslag is om meerdere van die publiekslokers om die dan toch naar Sluis-de-Veen te krijgen? Maar maak je die dan een setje aan, een trilke aan, een beetje ja, lekker meid? Nou, hoe gaat het zo?
2: Hebben we jou al horen, het is de 44e editie, dus we hebben best wel een naam ik in die fietsverhaal en ik bij die props. En men weet wel hoe goed of we ze eigenlijk in de watten lezen. We doen wel echt even best, zeg maar, om ze te. Nou ja, te grieven en tevreden te houden. En dat is ik met management van die jongens, is dat eigenlijk gewoon bekend. En die zeggen dan, ja, jongen, hey, je kan straks niet naar hem heen. Die meesten doen er een product voor. Misschien is het wel goed als het even een Sluis-de-Veen is. Nou, en dat is eigenlijk een beetje de reden. dat wisten we kregen. Maar ik was zeggen, het weer was weer.
0: Ja, maar met Jeff van der Poel, die wie er het gevoel ervoor?
2: Nee, met Jeff van der Poel hadden we een heel hoofdprogramma. En die denkt ik aan de motorbike. Dus die zei van, hartstikke leuk. Ik haal een keer biermest. Ik sla dit keer oor.
0: Ja. Dus dat. Ja, uiteindelijk bepalen ze het zelf natuurlijk kijken. En dan kun je de uitnodiging natuurlijk versturen. En dan afwacht je. Want dat, die keuze, die leidt bij harden natuurlijk.
2: Klopt.
0: Betekent mij, het had vakken hier een ekels lastig geweest. Of het regen geweest om de beveiliging voor elkaar te krijgen. Daar ben ik wat taken voor school toen. Hoe dat is, editie? Heb je dat al goed voor elkaar? Maar de beveiliging, de vrijwilligers?
2: We gaan heel soort vrijwilligers beveiligen hoe de meeste rente in te zetten. Dat heb ik gewoon fantastisch regelen. Daar toch heb ik Stiepe van onze gemeente, die Terry, mijn short en mijn dochter. Dus dat is echt fantastisch regelen. En was toen juist een heel soort vrijwilligers. Dus dat houdt dus eigenlijk wel op een been. Je hoort er 100 mensen niet actief binnen om te kennen fietsers, is maar in Sluis-de-Veen. En die meesten doen dat van niks. Dus daar ben ik heel grutsig bij zijn. En ben ik natuurlijk dat ze dus elke keer weer bijstienen.
0: Alle reden om je even Sluis-de-Veen om te doen. Dat het programma dus om 1 uur al begint met de braderie. En om zo'n uur vanzelfs de start. Erik Jager van O, Tiegetank.
2: Ik bedankt.

0: James Morrison en A Wonderful World.
1: De media van de morgen.
0: Fijke, de Ormedia.
2: Ja, ik zou haast zeggen, wie maar sa een wonderful world. Want ja, hoe is dit tijd te keren? Dat dit voor op het AD. Het asieldebat in Nederland verhardt verder. Waar AZC-protesten eerder gericht waren tegen de overheid, richt de agressie zich nu ook op andersdenkende buren. De grimmigheid moet eruit, de nuance erin. Ja, in Engelen, daar binnen huizen van vaststanders van AZC, van de komst van AZC, die binnen bekladden. Ja, mijn leuzen die ik je net op radio verhel je. Dat is verschrikkelijk. En in Geesteren, daar is een auto van een Syrische familie in vlammen opgingen. Het gezin werd al langer belaagd. En mij intimiderende en bedriegende briefjes. En ik, nou, Stien, die we dan zien de ruten smieten. Schroot het AD de zoe en ik, de Volkskrant, had er een verhaal over. AZC haat Engelen spat van de muren. Ja, het is de meest recente uitering van grimmitig verzet. Tegen de komst van een lidskalig AZC voor minderjarige asielziekers. En ja, de bewenders van de bekladde huizen die binnen platgewalst en lamgeslagen. Ik had nooit gedacht dat ik zo zou reageren, maar ik loop met een achterdochtig gevoel door het dorp heen. Dat zei de bewenster van een van die huizen die dus bekladde is. Dus ja, en bij de krant zeg ik van het regeren, maar nou echt wel onder slag is ontzet. Dus ja, dan ja, heel oren verhaal. Want zelf sleutelen aan meterkast riskant. Ja, dat kwam juist niet nice, dat er meer meterkasten in de brand vliegen. Dat komt ik omdat ze, ja, ze was zwitter belast natuurlijk. Mijn zinnenpaneel, het opladen van auto's, elektrisch eten sieren, mijn elektrische kookplaat. Nou ja, dus die meterkasten die hield iets slimmer te verduren. En, maar ja, hield iets meer Nederlanders, die sleutelen je dus zelf om hun meterkast. Maar ja, dat kan levensgevaarlijk wijzen. Want dat docht maar blikken dat het aantal incidenten in meterkasten is de oude 144 behoorlijk omheen gingen. Van 106 naar 166. En ja, een groot deel van die steuringen ja, heb ik brand als gevolg. En ja, het is werk van net erkende installateurs opvallend vaak de oorzaak. En ik, ja, dat zelf prutsen om die meterkast is dus...
3: Hey,
0: ja. Dat idee, hè?
2: Ja, dat idee, inderdaad. Dus ja, tinnen kabels, betreding die het verkeerd online is. En ja, dat laat oververhitting, kwartsluiting en brand. En ja, ik omdat meestal zo'n corona vaker thuiswerkje, neemt ik de belasting van de stappenkast. Neemt ta. Dus ja, begin daar net zelf om te prutsen. Het is, ik bedoel, Hennies kreeg, Kwartlien zelf, ik een nieuwe meterkast kregen. Nou, had ik zo wat de installateur daar al je werk ontdien had. Ik moet er sowieso net om denken. Ik denk dat ik al lang een beste skok kregen hier. Dus begin er maar net om.
0: Don't try this at home. Fijke, dank u wel.
4: Oh, de klapper.
1: Kijk, dit is zien we binnen ze er weer.
5: Arjen en Geert zien mij de podcast. Oh, wat een klapper.
6: Valt er altijd wel wat te praten, een scootjesjoen?
7: Tuurlijk.
1: Bij het SKS Scootjesjoen.
8: Net serieuze podcast. Dus de kerstjaars.
1: Alle wedstrijddagen.
6: Een stukje Jim Go.
1: Te vinden op Spotify.
6: Dit is good night, jongens.
5: Mijn favoriete podcast app.
6: Je verwacht je dat.
1: En omroepfriesland.nl.
4: Oh, de klapper.
5: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de omroep app en 92.2 FM.
9: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De bestrijding van een bosbrand in de buurt van de Franse stad Marseille heeft het leven gekost aan een 38-jarige brandweerman. Hij kwam volgens Franse media om het leven bij het tanken van een groot blusvoertuig. Door de bosbranden in het departement Gironde hangt er een dikke rookdeken boven de stad Bordeaux. Veel inwoners dragen een mondmasker. Sinds woensdag heeft de brand ruim 40.000 hectare dennenbos in de as gelegd. Tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. En de grote brand bij Biscarrosse, iets ten zuiden van Bordeaux, is inmiddels onder controle. Een jaar nadat drie rijksinspecties alarm sloegen over de omstandigheden in jeugdgevangenissen is er nog nauwelijks iets veranderd. Dat constateert de inspectie Justitie en Veiligheid. Door jarenlang personeelstekort stapelen de problemen zich verder op, zegt redacteur Flip Linsen van Nieuwsuur.
10: Ze krijgen soms niet elke dag school, terwijl ze dat wel zouden moeten krijgen. Zij hebben minder contact met hun familie. En dat resulteert ertoe dat in sommige gevallen die jongeren eigenlijk het grootste deel van de dag alleen zitten op hun cel.
9: De vrees is dat de jongeren daardoor niet goed voorbereid terugkeren in de samenleving. Boeren hebben op verschillende plekken gedemonstreerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs wegen en viaducten. De boeren willen dat de plannen worden ingetrokken. Het kabinet wil dat de stikstofuitstoot in 2035 drastisch is verlaagd. Wielerevenement Daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Timen Arensman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers.
3: Ik kom elk jaar hier naartoe, vind ik hartstikke leuk.
7: Ze zijn ook heel benaderbaar. Hè? Ja, dan sta je dus tussen de beste wielrenners ter wereld. En ik zit zelf ook graag op de fiets en dan voel je af en toe ook even wereldkampioen. Ben je niet, maar...
9: Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer droog met hier en daar wat wolken. Het is een graad of 14. Later vandaag overal zonnig, dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: En Carapaz, die kan wel op de fiets. Nee, is Rus de Vinta. Maar de Ridder de Jong natuurlijk komt er in actie. Aansen, dan hadden we het scootsjesiel en over het keertsen en... En Madonna komt er aan, My Into the Groove.
12: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
13: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
14: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
15: Hè? Nu alweer?
14: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
15: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
14: Ook dan moet je aangifte doen.
15: Nou, goed dat je het zegt.
14: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
15: Handig?
14: Ja, van de Belastingdienst.
16: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
17: Oma! Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
18: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
19: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
20: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
21: Friesland van de Moor.
22: Maar Erik zei...

0: noem maar het kamp op nummer 1 in het Verenigd Koninkrijk. Maar wat dan hij van de troon steert, toch een onnummer. Ik van Madonna. Holiday. Ja, zo succesvol kan ik wezen.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moon.
3: Fantastisch. Helemaal geweldig. Daar heb je hun voor. Schitterend.
0: Ja, succes weer direct op een jouwer. Van de jouwer. Op een jouwer, zeg ik. Goed. Herstel. Herstel. De jouwer. Die woen de eerste dijopwinning op de SKS. Net op de jouwer. Hebben we rugzetwijken. En de topfavorieten van de PC die kennen elkaar al betiet. Trevermoon.
4: En dat betekent dat er petoren binnen die naar de PC gingen, die normaal sprutsen net zo volle winnen. Nou maar de gedachte komen kennen. Nou, de soel voor u is wel eens een hele mooie dag ontsteen kennen.
0: Dat aasten in Friesland van de Moon. En Vijken, door bestrek en door best scherper als dat ik ben.
5: Ja, ja, daar in de microfoon.
0: Ja.
5: Jongens. Ja, wat is er aan de hand, Erik? Nou, al les van warme waren.
0: Nou, al les van warme waren. Het is wat.
5: Ja, nou. Iran brengt een filmpje naar boeten met tips om First Lady Melania Trump te vermagen. En droegte treft ik de cruises op de grote rivieren.
2: Dit is Friesland van de Moon.
0: Nee, echt haast meer hoor. Want eerst is het tijd voor het waar mij Tjitske Wiebenga. Nee, doen we nog een keer. Het waar mij Tjitske Wiebenga.
6: Nou Jood, hebben we een mix van wolken en heel iets vaker de zinnen erbij. Maar in zwak ontmatige zuidwestenwind wit warme lucht u zwet te vinden. En dat smiet van de midden een maximum temperatuur op van 24 graden in het kustgebied en 26 graden in het binnenland. Jong valt de wind dan even fut en is het nog lang noffelijk en is het in de nacht op zijn koorts een graad als zonnetje. Morgen wordt het op en top simmen, maar oereltemperaturen die boppen de 30 graden nu komen en maximaal 32 graden. De wind is dan meest zuideerstelijk. Zwak ontmatig en had de zinnen alle rondte.
0: En ook dit alles goed, hè? Dat mag je nooit zeggen, natuurlijk. Er komt waarschijnlijk bij de PC geen finale tussen twee topfavorieten. De drie patoren die dit hier een vrije formagepartij voor haar, die zitten alle keer in de bopperste helden van het schema. Het betekent dat de patoren van Zwieten en Bersma elkaar al in de tweede omloop treffen kennen. Mocht dat gebeuren, dan treft de winnaar in de hele finale mogelijk het patoor van Johan Schipma. Enkel een van de koershouders. Radiocommentator Geert van Thun, die wie bij de lotting.
4: Ja, het was best wel een beetje een bjusterbaarlijke lotting, die lotting van de 123ste PC. Want alle treien toppentoeren die zitten in de bopperste acht. En dat betekent dat de onderste acht daarvan vrijwaard bleun binnen. En dat betekent werd dat er patoren binnen die naar de PC gingen, die normaal splitsen net zo volle winnen, nou maar de gedachte komen kennen. Nou, de soel voor u is wel eens een hele mooie dag ontsteen kennen. Martin Bersma en Menno Verswieten zullen mekaar in hij alle gedachten in de tweede omloop al treffen. En als dat dan clear is, dan zullen ze in hij alle gedachten oren in het zinne patoer van Johan Schipma en Samatte die treien toppentoeren voordat de finale ontsteende is, de zaak al uitknokt hebben. Het werd dus hoe dan ook een bijzondere finale. Nou ja, een van de mannen die in dat toppentoer zit en uiteindelijk er in slag in het oorroende weekend om één keer te winnen van de patoer van Menno Verswieten, dat is Hessel Postma. Hij zegt die lotting aan en hij constateerde ook, dit is eigenlijk best wel een bijzondere lotting.
7: Nou ja, als je de hele splits op de ranking, die zitten wel boven in de list.
8: Nee,
7: dus ik denk dat wel iets bijzonders moest hem brengt.
4: Dat mag je absoluut zeggen. Dit is net wat het ook graag won. Hier stink ik. Maar misschien zou je wel van, nou ja, het was omloop, adem, pak me zeggen, het was omloop.
7: Nou ja, als sabbisch is dan.
4: Ik geloof me wat.
7: Nee, ik geloof maar nee. Op zo'n PC maakt het net zo voluut wanneer je de toppen toeren treft. Dus nou ja, dat dit nou zo is, nou ja. Hebben we het moeten doen.
4: Nee, de Hester moet leven, inderdaad. Nou ja, ik zit even rond te zien naar dit weekend. Jim Trobrek op een prachtige, werkelijk prachtige manier in Sijsbjerg de ban. Dat moet een geweldige boost, jongen, hebben.
7: Absoluut. Als je dat we het hele seizoen in hun opboksen matten en dat je nou soms dichtbij zit en soms weer kansloos, dan is het gewoon zo lekker dat je de nou gewoon een keer rond langs aanloopt. En misschien ik de vieze wereld, dan ik me overtuigend.
4: Dat is zeer overtuigend.
7: Ja, inderdaad. Dus dat jouwt wel een enorm soort vertrouwen.
4: Dat wordt een bijzondere dag. Je moet eerst even in de koets zitten en denken. Je moet even wat letter beginnen. Maar goed, zo is het. Nou ja, dat is dan ook wel weer een moment. Weet je even van genietje, Matt Hessel?
7: Nou, dat zou je net zo vaak mooi als je
4: doet. Nou, nee. Net alle hier, denk ik.
7: Nee, daarom. Dus ja, ik ben benieuwd hoe het zou wijzen. Maar nou ja, wellicht tot op je zou komen.
4: Rutger Gleek, nog bijzondere dingen te doen voor de PC? Moet er nog wat bijzonders gebeuren als je treint?
7: Nee, we zijn Jood even aan het pitchen in Poetenwest. Eén emotional en naast een uur tieten. Morgen lekker rustig gewoon en dan weer we er klaar voor.
1: Ja, ik sta bij Menno van Zwieten, Geert. Wij staan op het heegste treetje.

0: Klaar, ik zou krijgen, Jim Bestuur, het belooft een heel mooi feest te worden.
1: Ja. Dan begin je misschien de tour van routinier Sjoerd de Jong, zeg ik maar even. Ja, maar is toch altijd oppassen?
0: Natuurlijk, ja, Joris slaat het hele hier vliegend op en Jan Balstra is vliegend ontwikkeld dit hier. Dus nee, opletten.
1: Ja, want sommigen hier het gevoel, Adwix Chessen die een keer pakken in MNO, dan moet het in de eerste loopbaren. Van een mindere patroon.
0: Ja, ja, dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Weet ik niet, dat ben ik gewoon.
1: Is dat wat ik lees, dat je maat nog direct los? Is dat ik het lees?
0: Daarna is het wel vrij lang dat je een wachtje maakt. Dus dat is wel weer een voordeel van de tweede helft. Hè. Dus als de onderin de list is, dat is dan al relatief trokkeertse kist. Ach jongen, elk plak heeft zijn voordeel, heeft zijn nadeel. Het maakt het al niks uit.
1: En wat heb je geleerd van dit decoy?
0: Een heel soort. Ja, heel soort.
1: Ja, dat het toch nog ietsje scherper maakt, denk
0: ik. Ja, en we hoeven het niet over te evalueren. Het slagen gewoon net. En dat is dan prima.
2: De media van de morgen.
3: Ja, dat ga je soms dat het net slagen. Fijke. Door de media.
4: Gooi hier toe, zeg.
3: Bijna vakantie.
4: Haast vakantie, ja, wist de volonta. Het Iraanse persbureau Tasnim heeft een video gepubliceerd, onder andere op X, met tips om First Lady Melania Trump te vermoorden. Ze liet plakken zien dat Melania vaak komt, biegelijkse winkels werd ze dan graag even shoppen mij. En er zijn ik tips zien hoe terroristen infiltreren kennen bij ziekenhuizen. En ik wat voor gif als ze broeken kennen om Melania dus te vermoorden. En aan het eind van de video werd ik Barron, de zoon van Donald Trump, nog bedriegen met WhatsApp. Hij moet ons afwachten. Ja, en Tasnim, dat is het mediakanaal met nauwe band met de Iraanse revolutionaire garde. Ja, dat is die militaire organisatie die het terroristische regime van Iran op de been houdt.
3: Nou is het natuurlijk zo, sinds Twitter oornaam is toch Elon Musk, dat het X-wudden is.
4: Ja.
3: Is het vrije wud heel belangrijk wudden.
4: Ja, maar dus ik in dit geval.
3: Zullen ze hier ingrippen?
4: Nou ja, hij is gewoon. Ik heb veel kunnen krijgen bij jongen. Dus dan hij is te shen.
3: Ja.
4: Dus het vrije wit is kern.
3: Ja, goed.
4: Ik voor dit soort boodschappen.
3: Mm.
4: Ja. Dan het de droogte heb ik gevolgen voor de riviercruises. Vooral op de Rijn verzels. Het schip Otella heeft een jipgong van 1,44 meter. Daarmee kunnen we tot Koblenz varen. En dat is nog geen Straatsburg. Want dat is uiteindelijk het doel, het einddoel. Daarvoor hebben we meer regen nodig. En dat zit er niet aan te komen. Dus dat is best een groot probleem, zei kapitein Teun Siebrands van zijn cruisebedrouw. En ben spannend. De tieren, de wetterstand, die houden ze de komende dagen van minuut op minuut bij. Want ja, als het wetterpeil nog verder naar onderen gaat, dan moeten ze de hele route weer omsmieten. De Rijn wordt steeds moeilijker, maar ook de Donau is een behoorlijke uitdaging. Een oorbedroog, Veenstra riviercruises, maar ze houden de weekend de routes continu aanpassen. We hebben een reis naar Basel moeten omzetten. We gaan nu naar Trier. Ja, dat is een stik dichterbij zelfs. Dus de Nationaal Vrienden Sonnebloem houdt de situatie goed in de gaten. En die organiseert reizen voor meestal mijn beheining. En de roemveerden in Nederland, die kennen nog wel trok in. Maar we kunnen voorlopig niet naar Duitsland. In september staat onze eerste reis die kant op weer gepland. Of dat gaat, is best nog even spannend. Dus ik voor de riviercruises dus gevolgen voor de droogte.
3: Ja, het is natuurlijk wel bedoeld dat ze varen en dat ze baggeren.
4: Precies.
3: Dat idee. Aansten, dan houden we het scootjesjeel vanzelfs. Eerst is het iets van muziek. Heaven must be missing an angel. Yes, no.

0: Friesland. Simmer in Friesland.
1: Scootsiesiel.
2: Het scootsje van de Jouwer had zijn eerste overwinning van dit SKS-kampioenschap binnen. Op de Heerenbemar bij Wordsein zielden de Jousters soeverein naar de finish. En dat klonk zo.
3: En dat zal nou het finishkot klinken van Rinus de Jong en de bemanning van de Oeroptus. Dit het feestje vieren. En of dat wat losmakkert, bij de bemanning een heel soort blietskip. Ze bin. De Jouwer wint de wedstrijd op het wetter van de Heegemermaar bij Wordsein. Jenne Wordsewaassen als tweede finishje en daarefter Sjoerd Striet om het treddenplak.
2: Ja, dat treddenplak dat wie uiteindelijk voor Akrum, maar dat wie dus vier achter het winnen de jouwste scootsje van Rinus de Jong. Verslagjouwer Arjen de Boer, die zocht de winnende skipper op.
3: Rinus, lokweenske, maar die eerste dag succes. Hoe voelt dit?
4: Ja, fantastisch. Helemaal geweldig. Dat, ja, ik hun voor. Schitterend.
3: Nee. Was de bril op? Wat is het wetterige eegjes?
4: Mooi liedstrentje.
3: Waar komen die emoties bij?
4: Nou ja, hoe al. We hebben alles beleefd. En nou, we hebben drak mijn handen om het z'n allebei te krijgen. En we hebben vanmorgen even heel hard aan de gang geweest. En een beetje over erop zetten en verdomd erin te rennen. En, nou ja, de start was eigenlijk hartstikke kloten. Dus het ellende eruit moest u wordt voort. Nou, dat weer de slag.
3: Ja, maar dat pakte wel geweldig uit.
4: Ja, helemaal geweldig. Fantastisch. En toen kon ik voor bloeien.
3: Ja, dus, precies. Wel, duidelijk van ja, heel mooi kon je ook niet wel bellen. Zet de barbecue maar aan, hè?
4: Ja, eigenlijk wel, ja. En even door de boei naar de helm. Dat we een extra slaagje doen moesten, toen kwamen ze even dichterbij.
3: Ja. Op het einde trouwens ook, want je hebt hier een geweldige vastsprong op Jenne Woord. Ja. Maar op het einde, ja, doet je de finish kwam, kwamen ze echt nog wel stiekem een beetje wat dichterbij.
4: Ja, dat is verder windshield, hè. Dan krijgen de achters, dan krijgen we in eerst. En dan komen ze even dichterbij. Maar dan ben ik al een tijl benauwd van dat die dat voorbij komen zoeren, nee.
3: Het is natuurlijk een fantastisch succes, maar eventjes over het klassement. Ja, je wint natuurlijk, ja, je noemt trei van vorig jaar. Hast u het podium uit de holle zet of denkt dat stiekem nog wel een beetje, jongen?
4: Ja, in de achterrollen zit het zeker nog. En ik geloof dat we een PR helemaal achterin zetten van de top.
3: Oh, neem dat maar voor mij, jongen. Ja. Jere Vinsa.
4: Ik ben net vol achterhoms, jongen. Maar ja, dat ook. We verzinnen gewoon zat roos over nou door. En dan zit de druk er wel wat oud. Dat scheelt natuurlijk een hele hoop in. Dus, nou ja, dan zien we het wel.
3: De druk is er al bedoeld van, ja, toch een aantal minder resultaten. Het is wat wisselvallig.
4: Klopt. Maar ja, dat is het wel. Dat kan van alles kunnen gebeuren en verhoor je. Dus ja, natuurlijk is een podium nog mogelijk. Maar
5: dat is ook even
4: hoor. Dat is wel.
3: Zet de bril maar gauw weer op.
4: Ja, dankjewel.
3: En lang weesje.

0: Friesland.
1: In Engeland hebben ze Wimbledon.
0: In Frankrijk de Tour de France.
1: Wij?
0: Wij hadden PC.
2: Hij brengt hem achterin naar BT. Hij brengt hem op de BT.
1: Hoor nog het chocolade in Friesland.
0: Omroep Friesland is erbij.
1: De hele dag op radio, de Omroep app en omroepfriesland.nl.
0: Simmerie Friesland.
3: Wij willen erbij.
4: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Hey, ondernemer. Heb jij je btw-aangifte al gedaan?
8: Hè? Nu alweer?
7: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
8: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
7: Ook dan moet je aangifte doen.
8: Nou, goed dat je het zegt.
7: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
8: Handig?
7: Ja, van de Belastingdienst.
9: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
10: Reis weer met Golden eSIM.
11: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
9: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
11: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
1: Dit is Omroep Friesland.
12: 92.2
13: FM.
12: Het is Jelwachten. Fijke goeiemorgen.
14: Een goeiemorgen. Op verskate plakken in Friesland hebben boeren just jong protestacties houden in de vaststelling van landbouwminister Van Essen om het stikstofprobleem aan te pakken. Langs sneldieken en op viaducten bij Jesterwoude, Haas en Terwispel kwamen demonstranten bij elkaar om zien te laten dat ze het net eens binnen met die plan. Op een plakken waar het goed in de brand stutsen, daarvoor moest de brandwacht uitrijden. Verkeer op de N381 bij Alderterp moest ek rekken houden met de reek die door de diek lus. De acties worden georganiseerd door Farmers Defense Force. Landbouworganisatie LTO stiept de acties net. Red de Akkermerjal. Die oproep door de Stichting tot Behoud van de Akkermerjal. Het is een houten zielskip dat haast 100 jaar geleden ontworpen waard. De platte brede boot is geschikt voor ondiep wetter. Eer winnen er honderden van. Maar de vraag is, werd die bedaren binnen? Zei Ton Gerritsen van de stichting.
15: 550 jollen zijn er ooit gemaakt, is het verhaal. We hebben er op dit moment zelf in de vloot dus 9. Maar er liggen in... bij een aantal mensen die nog mee varen, nog denk ik een stuk of 20. Maar het zou me niks verbazen als er nog meer dan 100 jollen ergens in een loods liggen en waar nog een bestemming voor gezocht wordt.
14: In Ljouwert zet Joert het vrouwkampioenschap Friesk Damje nu tein. Drievoudig vrouwkampioen Martin Walinga neemt het op zijn uitdager tegen Kooistra. Met Friesk Damje maait slaan van oorstikken op het boord alle kanten nu, dus ik horizontaal en verticaal. Het laatste WK wordt gehouden in 2024, doet hij in de 16 spelers mee. Nu is het een zogenaamde match tussen regerend vrouwkampioen Walinga en uitdager Kooistra. De strijd wordt in totaal 11 dagen. Joert is de openingswedstrijd in het provinciehuis. Wedstrijd 2 met 4 ben in Warkum en wedstrijd 6 onder mij Alve ben in Haas. De 123ste PC liet het morgen een tierenwarme editie te worden met temperaturen van mogelijk boppen de 30 graden. De organisatie heeft daarom het Jitte-protocol in werking gesteld. Dat betekent dat er overal om de tribunes in de wetterpunten staan. Er wordt zinnebrandcrème uitdeeld en er binnen vrijwilligers aanwezig op de tribunes om te helpen wat hier net goed wordt door de warmte. De gastentribune staat vol in de zinnen. De organisatie riep meestal daarom aan om een petje mee te nemen en ik op te zetten. Paraplu's ben net als die op het terrein, ik net tjin de zinnen, want oors blokkeren die het zicht op het spul voor zelfs. Ja, hoe dat nou krijgt komt bij het waar, dat zullen Tjitske Wiebegeus nou wel vertellen.
12: Geen, wat spontaan. Tjitske, goeiemorgen.
3: Ja, een hele goeiemorgen.
12: Ja, voordat we het over de pc hebben, voordat we het over Azië hebben, eerst eens even naar Joert. Hoe liggen dat, Joert?
3: Ja, nou, we krijgen Joert eigenlijk al een hele mooie opwarmer voor de dag van morgen. Ja, de simmer die lid hem werd van zijn goeie kantje. De temperaturen binnen Joert ik echt nog wel aangenaam te nemen. Nou, op dit stuit hebben we temperaturen in het westen van al zo'n 18 graden, wilst in het eerste zo'n 15, 16 graden is. Maar het het wel volle frissere west, zeker in het eerste van de provincie Grutte, verschillende in de minimumtemperaturen van al rond de nacht. En het het alles te krijgen met de bevolking die het in het westen wel hing in bluin is. Vlieland, nou, dat wie krek 18,6, maar dat wie dus ik de leegste temperatuur dit meten is daar. Dwaaim 16,7, de pijn 14,6, grauw dan 16,1. Langzaam is het net kouder worden als 18,6. En Bakkeveen en Frieske Peel, ja, die zitten toch echt wel een stuk leger. Maar Bakkeveen 12,1, en Frieske Peel en ik 12 en een hele graad. En ik zeg ik in Damwoord 12 en een hele graad als minimumtemperatuur. En Sumar ik 12,7. En dat komt omdat aan het begin van de nacht hij krijgt even een paar opklaringen door de hinderlutsen binnen. En daar is de temperatuur even in een kwartier behoorlijk onderuit zakken. Nou hebben we dus temperaturen die het oeral alweer boven de 15 graden uit kan binnen. En ik al haast de jochentje ontikken in het westen van de provincie. Nou, zei jij bij de mand, die het verwacht ik oeral eigenlijk een temperatuur van zo'n 20 of 21 graden. De wolkenvelden waar we nou nog mee te krijgen hebben die loeken naar het eerste tafut en lossen de tagliek ik nog eens de bij op. En dan ja, hebben we een heel soort rondte voor de zinnen. Nou, de wien is nou zuidwestelijk. Zwak ontmatig. Hellet van de morgen tijdelijk of de komende uren even tijdelijk om. Nou, dan zak het er even tijdelijk weer wat aan. En dan hebben we van een beetje een zwak ontmatige zuidwestelijke wind. Nou, dan wordt wat warmere lucht mee omviert. En dan hebben we van een beetje uiteindelijke maximumtemperatuur maar 24 tot 26 graden. Maar een heel soort ruimte voor de zinnen. Wilsten we juist nog jochentje rond 21 graden als maximum hebben. Ja, werd de joer toch wel echt al een flinke skep opsmieten. Nou, jong dan valt de wien tijdelijk even fut en is het zei jou waar de jong tiert ik nog een graad 23 en in de nacht dan hebben we een zuideerstelijke wien, maar wat wolkenvelden en dan hebben we een minimumtemperatuur van zo'n graden.
12: En dat we dan naar morgen joggen, dan keert de temperatuur dus aardig omheen.
3: Ja, zeker. En nou ja, voor alle evenementen die er dan binnen, liek als de PC en make het scootjesiel. Ja, dan zit je bij het scootjesiel, denk ik, toch wel wat beter. Daar biedt het wetterdeel. Maar ja, het is er wel even omtinken. De hittecraft is, ziet ik op 8. Dus dat jouwt een beetje de impact on. En verder de maximumtemperatuur, ja, die komen vrijwel oerenboppen de 30 graden uit. Maar als maximumtemperatuur 32, misschien wel 33 graden. Nou, de wien is eerst zuidelijk, zwak van kraft. En dan in de midden, ja, dan wordt er eigenlijk wat variabel, zwak ontmatig. En dan mijn heel soort rondte voor de zinnen. Misschien hier en daar een beetje sloekenbewolking. Maar het liep het erop dat de zinnen toch eigenlijk wel een heel soort rondte krijgt morgen. En dus die tropische temperaturen.
12: Hoe komt de dagen daarna?
3: Nou, de dagen daarna, dan hebben we eigenlijk dat het hege drukgebied waar we onder zitten, ja, dat loopt wat verder. Er komt wat rondte vrij voor, wat zwakke steuringen die tussen de hege drukgebieden in komen kennen. En dat jouwt dus op tongetje eigenlijk even krijgt even wat meer bewolking op hichten. Daarbij ik een krijgt wat legere temperatuur, maar nog hield die het voor Simmerske weer een 23 rond 28 graden bij een matige zuidwestelijke ontwestelijke wind. En dan op vreed, dan dat de temperatuur nog even een stapje te bek, maar benamen in de midjes een heel soort rondte voor de zinnen. 21 of 24 graden. Maar de wind die is dan wat meer wat ontwestelijk en dat zorgt ervoor dat die temperatuur even wat stappen weer omdacht. En dat is op sneeuw en ik hetzelfde geval. Een wat eerstelijke streming, een zwakke wind, een heel soort rondte voor de zinnen en dan ik een hele ongename temperatuur van 22 of 24 graden. En ik in de nacht erin de temperatuur dan weer om, want in de nacht naar sneeuw hebben we dan ik best aan het zien graden als minimumtemperatuur. Dus ja, de komende dagen dan vlamt die simmer even op, maar daarna dan zakt het rikstade gewoon eigenlijk een beetje af, maar dan eerder eigenlijk heel ongenaam.
12: Ditke, dank u wel.
3: Hey, graag dien en een mooie dag verder.

0: Volkert Hans en de Cha-Cha-Cha.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Friesland van Hoorn.
2: Acht jonge waskbeerhoen die het arme weekend op de foto zet binnen de grijden bij Dokkum en Nijensiel. Die sjogen er misschien leef en knuffelbruut. Wist is toch zijn invasieve exoot. Een inkringer die het mogelijk oerlast veroorzaakt je kind. Er komt ik stadig rond meer van deze waskbeerhoen in deze provincie. Dat zei het zaakkundige Harry Bosma.
3: Als je zou sjogen met een prachtig mooie beest, dan ben je toen het hier invoeren voor de bond. Dat we voor de oorlog en richting Rusland, Oekraïne. En we zijn langzaam aan, hij zei Polen, Duitsland en Zuid-Wanden bezig hier uiteindelijk in Grijns en in Trenten en in Overijssel kwam.
2: En hoe lang ben je hier dan al in Friesland? Want ik heb er nog nooit verjaard.
3: Nee, het was toen 70 de eerste melding bij Makkum. En ze staan wij bij toch met deze kant, wel opkant, kregen we steeds meer melding. We gaan eerst maar de zelfs met toen zondje hier ging voor de wieldcamera. Maar het de laatste jaren gaat het wel heel wat droog. En nou ja, de deermelding zeg ik. Ik ging vorig jaar dan 24 deeren, alleen nog in Friesland. Het hier daarvoor zit ik 20 aan, daarvoor zandje. Nou ja, zo wat. Dus het stijgt nog griezelig. Oh, wel griezelig. Het stijgt. Dus ze nemen het af.
2: Ja, maar goed dat je 24 meldingen door deeren hebt te krijgen. Dan moet dat wel honderden wijzen, zoen je zeggen.
3: Nou ja, honderden, maar ik bedoel, het heeft wel, ja, het is inderdaad, het neemt daar.
2: Het neemt daar, inderdaad. En Kevin, dus nou, ik verwacht je dat er heel veel meer komen?
3: Ja, zeker wel. Ik bedoel, het is Friesland is een heel wetrijke provincie, zei al hard over, van moeras naar vierde gebieden. Het zijn kikkersfredders, het zijn zofredders slakken en natuurlijk kadavers. En vandaar dat ze toch geregeld ik deer in de wereld zijn, omdat ze het vlak bij de Rijkswei trekken, langs trekken. Het zijn vooral jonge beesten die nou zelfstandig beginnen te worden of zo, en die gaan heel makkelijk snel litten en nou ja, oké, de wereld wat ontdekken willen.
2: Ja, en nou, stemmen het knagen het autokapsel. Dossen, die hebben de gewoonte, kijken gewoon om onder het spoor trot te graven. Ken ja. De wasbeerhoen, ken die skeer, Jochtie?
3: Nee. Het is wel zo van, zij graven geen gaten, ze jouwen een heel makkelijk oer binnen hele schuwe beesten. Het eerste keer wat ze daar kennen, dat het zou concurrentie worden van de rieger en van de ooievaar, omdat ze kikkers verder. Als die in de land, de Rijn bezig zijn, dan zou ze het net verzuimen misschien om een keer een ei op te fretten. Het is net dat ze specialist binnen, zoals de stiermadder. Maar het is gewoon, ja, het is gewoon dan heel oorsfredders. Als wat een beetje voorbij komt, dan dat... Dat fret
2: ze
3: op.
2: Ze zijn net zo kritisch, zeg maar steeds.
3: Nee, zij is hun gebit uiteindelijk ik net. Zij uiteindelijk hele lietse zichtzagen toskies. Het zijn veel meer insectenfredders dan vleesfredders, zoals een hoen of een wolf of een vos.
2: Nee. Is het dan toch een beetje om in de gaten te houden of ze eigenlijk met z'n volle witten ze beer nou, ze doggen het volk weer lippen gaan?
3: In de gaten houden. En ja, nou ja, oké. We doen er een onderzoek naar, heb ik gezegd, de beesten. En dan zie ik echt van wat hun gedrag uiteindelijk is. En dan valt het uiteindelijk nog heel geweldig mooi.
1: Het

0: Reis, sport, ware muziek.
1: Dit is Omroep Friesland. Friesland van de Moor. Omroep
2: Friesland. Maar Mats Petersen en Richard Carapaz had de 44e editie van de profronde van Sluisterveen twee truiwinners uit de Tour de France naar Friesland. De winnaars van de Griene en Balsjes trui die starten hier om zo'n oeren. Maar er is hier wat volle meter dan vanzelfs in Sluisterveen. En daarom nou aan de telefoon Erik Jager van de organisatie. Een goeiemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Hoe zit het daarvoor? Ben je een beetje kleer of moet er nog een soort puntjes op de i zetten worden?
3: Nee, we zijn er wel kleer voor. We gaan vaker niet. Dus dat komt helemaal goed. En we hadden een heel soort zin aan. En in de vakant altijd een hele grote wil aan. Dus dit moet helemaal goed komen. En prachtig mooi wagen als juist te zijn op Radio BM. Dus het moet goed komen.
2: Ja, en dan is het daarvoor net het hoogtepunt. Dat is om zo'n oor heen natuurlijk. Maar ik zei het al even, er is meer te doen dan. Wat is er eigenlijk te doen daar in Sluisterveen?
3: Nou, we beginnen een beetje om hier in oren. We beginnen met de braderie in het centrum. Dus de meeste kennen op het hier richting Sluisterveen. Dan hebben we medisch om 12 uur de dikke bandrace. Inmiddels al 130 ervaringskreuwers, dus dat is op zich hartstikke best. En dan ben je er tussen 12 en 12 hier. Kan die zeg ik gewoon melden in Sluisterveen, maar dan kennen ze nog mij aan. En om 11 of 12 uur hebben we elite en beloffen. En klasse en junioren, die rijden dan. Dan beginnen we om 6 uur, dan hebben we de reclamecaravaan. En om 11 uur, dan beginnen we met het vaststellen van de renners uit de Tour. En alles wat verder mij docht. En om zo'n uur hebben we dan de start van de 44e proberonde van Sluisterveen om de gouden fiets.
2: Ja, ik zou zeggen, wat je het weet, is het echt zo'n uur natuurlijk.
3: Ja, zeker.
2: Nou lees ik links en rechts dat het heel dreiger wordt om het fietsers naar Friesland te helpen. Wel lijkt dat krijgt dan eigenlijk?
3: Nou, net alleen in Friesland, in het algemeen is dat wat lastiger. Ik heb van de week ik alleen bij hem op de radio zijn. Het had er maar te maken zien dat die man die had een stevig programma. Die werd al een heel set van hoers. En die willen dan graag een hoers. Of zijn horenplan. Ja, of het past echt net in hun trainingsprogramma. Ja, en dan wordt het lastig om ze, hoe te helden is maar, om richting Sluisterveen te komen en naar Friesland.
2: Hoe kent dan dat het je boslag is om meerdere van die publieksloekers om die dan toch naar Sluisterveen te krijgen? Maar maak je die dan een setje aan, een trilke aan, een beetje lekker meid zien? Hoe gaat zo?
3: Hebben we jou al lang, het is de 44e editie, dus we hebben best wel een naam in die fietsraad en ik bij die profs. En men weet wel hoe goed of we ze eigenlijk in de watten lezen. We doen wel echt even best, is maar om ze te. Te grieven en tevreden te houden. En dat is ik met management van die jongens, is dat eigenlijk gewoon bekend. En die zeggen dan, jongen, hey, je kan straks niet naar hem heen. Die mensen doen er een product voor. Misschien is het wel goed als het even een Sluisterveen is. Nou, en dat is eigenlijk een beetje de reden dat we ze weer kregen. Maar ik moest zeggen, het weer was weer.
2: Ja, maar met jou van de Poel, die wie er het gevoel ervoor?
3: Nee, met Jeff van der Poel hadden we een heel hoop programma. En die denk ik aan de motorbike. Dus die zei van, hartstikke leuk. Ik haal een keer biermest. Ik sla dit keer oor.
2: Ja. Dus dat. Uiteindelijk bepaalt ze het zelf natuurlijk kijken. En dan kun je de uitnodiging natuurlijk versturen. En dan afwacht je. Want die leidt bij haar natuurlijk.
3: Klopt.
2: Betekent mij, het vak van hier en ik was lastig geweest. Of was dreig geweest om de beveiliging voor elkaar te krijgen. Daar ben ik wat taken voor scout toen. Hoe dat is dat deze editie? Hij heeft dat al goed voor elkaar. De beveiliging en de vrijwilligers.
3: We gaan heel soort vrijwilligers beveiligen hoe de meeste gerend in te zetten. Dat heb ik gewoon fantastisch regelen. Daar heb ik Stieper van Uze gemeente, die tijd in mijn short en mijn docht. Dus dat is echt fantastisch regelen. En was gewoon juist een heel soort vrijwilligers. Dus dat houdt u zijn verloren been. Je hoort er 100 mensen die het actief binnen om te kennen fietsers is maar in Sluisterveen. En die mensen doen dat voor niks. Dus daar mag ik heel grutsig bij zijn. En dan ben ik natuurlijk dat ze elke keer weer bijstienen.
2: Alle reden om jou even Sluisterveen om te doen. Dat het programma dus om hier uren al begint met de braderie. Om zo'n uren vanzelfs de start. Erik Jager van O, tien gedank.

0: iOS en hoe het voelt.
1: De media van de morgen.
0: En dat zit net voor iPhone Operating System, maar het zit voor is ook schitterend. Fijke, door de media.
2: Nou, maar Steven, je naar illustreren. Ja, dit weer een auto die behoorlijk het oploekt. En dat weer de oude trui hier schering en inslag in de Rotterdamse wiek, de Esch.
0: Ik denk het is Zandvoort.
2: Nee, dit weer net Zandvoort. Dit weer gewoon in een wenwiek. En er waren een soort jongeren die kwamen daar om hun auto's te showen. Een beetje indruk meidje op de vrouwen. En dan jou is een soort gas. En dan word jij direct van die knetterende uitlaten. Jij daar dan kennelijk ik nog bij. En de bewenders die zijn, ja, wij zitten gewoon gevangen in uw eigen wenningen. Wij konden de televisie net meer jaren en we gingen een soort les van de hele nacht. Ik tro. Het ran ik hield hier verder uit de handen wat drugs broekt. Op games die er zelfs hier mijn geweer daar op het parkeerterrein. Nou, de gemeente heeft nou ingrepen. En de Rotterdamse wiek is zo'n tongetje tussen alvoeren jongens en viervoeren maas. Dicht voor elke nien die daar net wennet.
0: Oh.
2: En trouw is er West. Die heeft nog met de bewoners praat. He. We zijn nu een paar dagen verder. Werkt het ik? Nou, zeker. Meestal hebben de ruten weer riepen. Dat is wonderlijk met dit warme waar. Ze zitten bij jongens weer op hun balkontje. En ze kennen gewoon genietje van de rest. Dus, dat is goed nice.
0: De rust is wederkeerd.
2: Ik ben al wel meer dan 50 mensen er al een boer te krijgen. Die dags nog even die kant op kan. Ja, je hebt er niks te zieken dan natuurlijk. Dus, die vreselijke oorslagen met de Pride in Berlijn. Oude weekend verzels. Maar dan ben ik activisten die vinden het dan nodig om een statement te meiden. En een van de meest bijzondere statements die kwam van deze vrouw.
3: Diese Nachrichten zu bekommen, dass beim CSD ein Auto reingerast ist, ein Mann in einem Auto. Und was auch für mich schockierend war, ist, dass das Erste, was ich gedacht habe, war, hoffentlich ist es kein Kanake, hoffentlich ist es eine christliche weiße Person, aber es war es nicht.
2: Ja, er wordt nog wat omlaag, maar het is net om te leidtje. Dus ik op sociale media ben heel soort meestal lelijk op deze vrouw. Want wat zei ze nou? Toen ik het nieuws over de aanslag hoorde, was het eerste wat ik dacht. Ik hoop dat de dader geen kanakken, zei ze dan. En dat is een Duits woord voor Arabische meesken. Maar een blanke christen. Ja, dat is wel een hele nuvere reactie vanzelfs.
0: Dus, raar.
2: Ja, heel raar. Heel bijzonder. Dus een soort lilkens nou ik op sociale media over dit statement. Ik bedoel, het feit om zelf is al slim genoeg. Dan, liek het een hele simpele foto. Maar hij had een soort indruk maken. Twee mensen die zoeken vanuit het strand naar de bosbrand aan de oerkant van Wetter. In Frankrijk is die foto maken. Hij is... Ja, als foto is hij prachtig. Want die mensen die zitten in hun stoeltje. Die man heeft de voeten door elkaar, een beetje relaxed. En ze zitten gewoon uit uitzicht te zien. Want ze rennen geen gevaar. Hoef ik net evacueerd te worden. En naast hen in het zaal is slippers en een surfplank. En het lijkt een toeristisch plaatsje. Maar ja, dan zie je op de achtergrond. Zie je die enorme reekwolken, die brand. Die kleuren ben ik heel bijzonder. Heel oranje en alles. En de fotograaf is... Maximilien Lamy. En die weer bij tafel met zijn dochter in dat rampgebied. Ik zelf op vakantie. En het de foto maken met zijn telefoon. En ik zag het apocalyptische decor. Ik zag het schitterende licht naast de rook. En wist toen, ik sta hier precies op het goede moment. Ik nam de foto vanwege het contrast. De houding van die mensen en wat je achter hen ziet. Ja, nou is er een soort... mensen die ben Danover, lelijk oorzaak van ja, die mensen die zitten er maar, die doggen niks.
0: Ja.
2: Er binnen de boomers, om waar we al die klimaatverordening en alles te danken hebben.
0: Ja, wat moet je dan?
2: Ja, dat zei die fotograaf ik. Hij zei, ja, die mensen die winnen op vakantie, die doen geen direct gevaar. Wat hien ze dan dwaan kent? En wat zo'n we zelf dwaan? Verderop op straat wien ik mensen die gingen gewoon trom met wat zo'n dwaan wien. Ik verwijt de mensen op de foto niets. Ze waren ze laconiek of voelden zich machteloos. We weten het niet. Maar het is gewoon een prachtig mooie foto.
0: Ja.
2: Dit we zou beoordelen.
0: Fijke, dank u wel.
4: Sneunt een beetje. Live bij Omroep Friesland neemt SC Heerenveen het op tegen het ambitieuze Folos uit Griekenland. Het is de laatste oefenwedstrijd voordat de Eredivisie het aanzet. De Supervriezen tegen Folos. Sneunt een beetje om 3 uur op omroepfriesland.nl, YouTube, radio en televisie.
5: Dit is Omroep Friesland.
6: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
7: Jongen, van Kamp met het NOS-journaal. In de buurt van de Franse stad Marseille is een brandweerman om het leven gekomen. Volgens Franse media stierf hij toen zijn blusvoertuig door onbekende oorzaak van de weg raakte. Mogelijk kreeg hij een hartaanval. De branden in de buurt van Bordeaux zijn de afgelopen 24 uur weer opgeleid, maar het vuur heeft zich niet verder verspreid. Boven de stad hangt een dikke deken van rook. Veel inwoners dragen een mondmasker. Sinds woensdag heeft de brand ruim 40.000 hectare dennenbos in de as gelegd. De grote brand bij het Franse Biscarrosse, iets ten zuiden van Bordeaux, is inmiddels onder controle. Op verschillende plekken hebben boeren gisteravond geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Ze willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden.
8: Dit is het startschot en wij vragen daarmee aandacht voor de situatie waar we in zitten. De brief die er ligt van het kabinet van 26 juni, die willen wij van tafel hebben. Daar strijden we voor.
9: Nou, we worden wel met de rug tegen de muur gezet. Financieel is het gewoon niet haalbaar wat er nu op tafel komt.
7: Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Ondanks waarschuwingen van drie rijksinspecties zijn de problemen in de jeugdgevangenissen een jaar later nog altijd niet aangepakt. Dat constateert de inspectie Veiligheid en Justitie, zegt Nieuwsuur. Het grootste probleem is het personeelstekort. De politie in het Amerikaanse Seattle heeft drie mensen in beeld voor de schietpartij op een culinair festival. Daarbij zijn gisteren nacht drie mensen gedood, vier anderen raakten gewond. Eerst ging de politie uit van twee verdachten die op elkaar schoten. Nu blijkt dat er nog een derde verdachte is waarnaar wordt gezocht, zegt de politie.
10: We now know that at least two people exchanged gunfire outside the Seattle Center Armory. Police continue to look for a third possible suspect.
7: Er zou sprake zijn geweest van bendegeweld. Het weer droog met hier en daar wat wolken. Het is een graad of 14. Later vandaag overal zonnig. Dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Akkermer Jol, daar gaan we het aast naar. Wat dat krijgt had, ja, dat is de zaasen. Deze komt direct on van Clarence Clemens en Jackson Brown.
11: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
12: No bij Lippe. All-in prijzen op uw collectie vlier. Kies je favoriete PVC, laminaat of houten vlier en wij regelen de rest. Van levering tot vakkundige installatie. Alles voor één vaste prijs. Goede kwaliteit en geen verrassingen. Dat is typisch Lippe. Ons gauw.
13: Taan we een nieuwe uitdaging? Die Damstra-service onderhoud in Ljouwt ziet je vermotiveerde collega's. Al vier generaties lang hebben we kwaliteit tegen in de vaandel. Surf voor uw vacatures op damstra.nl.
14: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
13: Ik tref die graag voor een bakje koffie. Surf voor uw vacatures op damstra.nl.
14: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
15: Friesland van de Moor.
16: My Erie.

0: Clarence Clemens en Jackson Browne. En you're a friend of mine.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
2: My Erit Science.
3: De akkermiool is echt een stukje akkermaal cultuurgoed. Njotje 30, ik ben de eerste makker. Al je terug houtje van de houthandel. En terug oost en sivagongers. Dus het is echt iets wat in Akkerm makken in ons tien is.
0: Ja, de akkermaool. Mocht het hier niks zijn, dan verhoort dat de komende oren. Want je is trouwens alles hoor. En nog meer Akkerm, want de scootserskipper Pieter Meter die zweert dat er een netje is in het warmplak. Net want is met het klassement.
4: Nee jongens, kom op. We zijn gezellig aan het zeilen. En als je zo bij de top 3 zitten, dan doe je leuke zaken.
0: Ah nee, dat is bijzaak. Feike, wat heb je er in de oren mee?
5: Ja, zeker geen bijzaak. Fotograaf bij zomercarnaval in Rotterdam mishandelen terug een bewaker. En het Engelse voetbalboom neemt maatregelen in het misbruikmeisje van de blessurebehandeling voor keepers.
2: Goeiemorgen.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Eerst is het tijd voor het waarberucht. Mij Tietske Wiebinga, goeiemorgen.
6: Een hele goeie morgen. Nou, Joet, hebben we een mix van wat wolken en hield die het vaker de zinnen. Maar de zwak ontmatige zuidwestenwind. Uit wit warme lucht, u zwette fien. En dat smiet van de midden een maximumtemperatuur op van 24 graden in het kustgebied. Want 26 graden in het binnenland. Jong valt de wind even fut. En is het ik nog lang noffelijk. En is het in de nacht op zijn kaart een gratis zonnetje. Morgen wordt het op en top simmen. Maar oereltemperaturen die boppen de 30 graden uitkomen. Want maximaal 32 graden. De wind is dan meest zuideerstelijk, zwak ontmatig en had de zinnen alle rondte.
0: De Akkermaool, een houten zielskip, dat dreigt te verdwijnen. Het is een vrij platte, brede boot die het haast 100 jaar in ontworpen is om in ondiep wetter te varen. Doet iets binnen zand 450 van die Jan Bout. De stichting tot behoud van de Akkermaool die neemt het cultureel erfgoed van Akkerm en is dan om de vloot zo vol mogelijk op het wetter te houden. Ton Gerritsen van de stichting die vertelt hoe het zo'n Akkermaool krijgt uitshot.
7: Het is een heel mooi houten scheepje met een fraaie lijn. Hij is 5 meter lang. De breedte weet ik niet precies. 1,30 meter of zo, 1,35. Hij weegt met kiel, dacht ik, ongeveer 300 kilo. Het zeiloppervlak is iets van 12 vierkante meter. En een kuip waar je makkelijk met ook 4 volwassenen nog wel een dagje in kan zitten.
8: Je hebt daar nog een lukje. Kun je daar maar de boeien zien?
7: Ja.
8: Dit is voor de onderkant als.
7: Dat is al de onderkant, dus je kan zien dat het een heel diep scheepje is.
8: Hij leidt net in het wetter, maar op het wetter.
7: Ja.
8: Joost Erno, in een jol zelf, hoe zie je dat dit een akkermaool is? Wat is er zo speciaal aan een akkermaool?
7: Het is een knikspandje met een vlakke bodem. En dan heeft hij overnaadse zijkanten die ook genageld zijn. En dat is eigenlijk redelijk uniek.
8: En hoe vallen denk je dat er binnen nog?
7: We hebben er op dit moment zelf in de vloot dus 9. Maar er liggen bij een aantal mensen die nog mee varen nog denk ik een stuk of 20. Maar het zou me niks verbazen als er nog meer dan 100 jollen ergens in een loods liggen en waar nog een bestemming voor gezocht wordt.
8: We hebben het onder 124 en ja, hoeveel binnen makken doet iets?
7: 550 jollen zijn er ooit gemaakt, is het verhaal. Rond 1930 heeft Albert Wetman daar verderop, hier aan de Mijnensloot, in een werf, is hij begonnen met de bouw van deze boten. Eerst met allemaal verschillende maten, maar rond 1950 kwam er een behoefte aan standaardisatie. En toen hebben ze een 4 en een 5 meter, en dit is de 5 meter boot. En de 4 meter is bedoeld voor de jeugd. Die hebben ze toen ontwikkeld en die werden op mallen gebouwd. Dus toen werden ze meer hetzelfde en was ook het wedstrijdzeilen meteen veel eerlijker.
8: Het is tijd om op te tjoegen, denk
7: ik. Ja, zeker. Mooi weer. Lekker windje. En daar zijn die boten voor.
8: Oh, denk hier we. Ik geef die weer wel los.
9: Ik heb achter in mijn jekje.
8: Dit shit hoort het wetter, hè?
7: Ja, het scheepje loopt echt heel erg makkelijk en licht. En nou, het is ook heel wendbaar. En een oude rot aan het roer, dan helemaal geweldig.
8: En moet ik kijken, uit zijn voor de geek of komt hij nog net?
7: Nee, die komt nog niet.
9: We houden het helemaal in de gaten, de christennet in de holen. Dan wist we dus de gast. En gasten mij passen. Als toen nog zo is, we wel graag een medaille ter hen om de polen hennen, dan ben ik er wat naar bereid.
8: Ja, maar een radioreportage duurt het vaak maar een minuut of vier.
9: Ja, nee, dat is duidelijk. Ja, nou, we gaan nou even scheven de wind, hè? Twintje, dat draait nou wat, Joet.
8: Nou, één keer steken, denk ik.
9: Ja, we moeten één keer steken en dan hebben we rommelslag, hebben we de haven in.
8: En daar is die Tomkleer, hè? En daar is die Tomkleer. Is dat een leuke kerel?
9: Tom is een geweldige man. Hij is zeer enthousiast. En hij zet al zijn tijd in voor de vereniging. En dat vind ik zo mooi.
8: Tom Intema, waarom moet de Akkermaool behouden worden?
3: Nou ja, de akkermejool is echt een stukje akkermecultuurgoed. Dat is in 2030, of de 1930, ik ben de eerste makker. Al je terug houtje van de houthandel. En terug oost en sivagongers als je naar de werf. Dus het is echt iets wat in Akkerm makken in ons tien is.
8: En hoe wil je hem dat behouden? Hoe doe je hem dat?
3: Wij willen eigenlijk proberen om een aantal akkermejolen, dat we die behouden om je maar te zielen. Door akkermes of mensen die hier in de omgeving mee.
8: Maar ben je ook bang dat als je hem niks doet, dat hij heel nog verdwijnt?
3: Nou, ik denk dat er bijna verdwijnt weer. Want er waren bijna net met mijn zielt. En nu ben je in ieder geval weer. We erop praten en het is zichtbaar hier in Akkerm.
8: Maar komt elke keer dan ook maar? Ik heb nog wel een jol voor je.
3: Nou ja, we hier op een gegeven moment hier, we er zijn vol of zijn we stopje er nog maar.

0: maar die al te varen. Zolang de voorraad strekt, precies. Hè. Dus als er meer belasting is, heb ik meer jalen in het water doen. En de meeste jalen hebben over het onderhoud nodig. Dus wij moeten ik nog onder bak als je staat het onderhoud van die jalen.
1: De media van de morgen.
2: En dat brengt dus bij Fijker met Nijs het Orenmedia.
3: Een beveiliger van een particulier bedrijf dat inhield weer op het simmercarnaval in Rotterdam. Het Auron Wiekijn een persfotograaf mishandelen. Die fotograaf die een foto maakte van een oorhouding. Eerst kwam er 2 orenbeveiligers op, maar die woonden hem de camera uit handen helden. Of van, hem beletten om foto's te maken. Toen kwam er een tredde en die nam treddebeveiliger. En die pakte fotograaf van achteren in een soort van nekklem. En het slachtoffer dat roen ik reed hoorn. En liep ik verder zakken dat ik geen lucht kreeg. En daar dus stierde ik in de oorjefte vermeld. Ja, hier ik verwoendingen onder kiel. En de oordijs wassen hier ik bloed op. Dus dat is er wel haar in hakt. En het een vertegenwoordiger van het beveiligingsbedrijf het nou zijn van we zullen dit heel goed onderzoeken. We nemen dit incident heel serieus. En op dit moment brengen wij de feiten en omstandigheden zorgvuldig in kaart. En verlenen waar nodig onze volledige medewerking aan de daarvoor aangewezen instanties. Wat dan ik wel weer bijzonder is, er stien al je politiemeesten, die stien de night te shen en het slachtoffer moest night de incident zijn gegevens onder politiemachine litten en de beveiliger die kon gewoon gingen naar stien bij die voelen.
2: Oh.
3: Dus dat is een beetje de omdraaide wereld en pas doet wat hegere politiemeesten die het wat heger in de rangorde stien informeerd waren, doe binnen ik de gegevens van de belutsenbeveiligers opnaam en ze zullen het nou verder uitziekje. En dan zullen ze in het Engelse profvoetbal introduceren ze van dit seizoen al een proef om vat te komen dat ploegen nog langer misbruik maken kennen van blessurebehandeling voor keepers. Dat heeft het Engelse voetbalboen FA bekendmaken. Ja, een trainer maakt terug de nieuwe regel bij een blessurebehandeling van een keeper direct een veldspeler onderwijzen die het veld verlitten maakt. En deze speler maakt pas na minimaal een minuut speelt hij het weer binnen de lijn komen. Maatregel is goed door de internationale spulregelorganisatie IFAB en zullen invierd worden bij de Malië en de Vralië. En dat is een reactie op de blessurebehandeling voor keepers. En die worden vaak gebruikt om het wedstrijdritme te trobreken, tier te rekken of tactische instructies te jaan. Nou, en toch nou één speler, en dan spelen ze natuurlijk mijn man minder en dat was net. Dus dan maak je het wel haast met die blessurebehandeling.
2: Fijke, doe het scootjes zielen. Eerlijk, ja. Huizen.
3: Zeker.
2: Ombaar.
3: Nou. Bin benijd.
2: Is daar eens meer hoor.
3: Jo.

0: Gimme, wie dat?
1: Omroep Friesland. Simmer in Friesland.
2: Scootsiesiel.
0: En de spanning is om te snijden, maar nog maar fjouwere wedstrijden te gaan. Dan zit het dicht bij elkaar in het klassement van de SKS. De Jouwer pakte de overwinning, maar daarachter Jenne Waard en Akram Juster. Die bij de Lizeno tredde en twaalfde in het klassement, vlak achter Grauw. En wie hadden hem al, Pieter Meter van Akram, die zweert dat er net wanden is met het klassement.
3: Nee jongens, kom op, we zijn gezellig aan het zeilen. En ik had vandaag tegen de jongens gezegd, ik zei, topje 3, dan doen we echt uitstekende zaken. Nou, dan ben je eerst als tweede weg. En dan word je ingehaald. Nou, ik heb echt alles bij me gevloekt. Want aan je vliezen, daar kreeg ik gewoon niet over. En dan moet het spul wat veranderen aan het keer. Dan hebben we het spul wat gezet. En dan vlogen ze weer heen. En toen begon ze weer te dansen. Pakte ik Sneek weer terug. Ik pakte de Zuidwest ook weer terug. Ik zei, jongens, het weer aan het praat. U uitgeven. En na je zo bij de top 3 zitten, nou, dan doe je leuke zaken.
0: En dat heb je te meten dus. Geertje, goeiemorgen.
4: Goeiemorgen.
0: Ja, door jou is alle dagen een commentaar bij de wedstrijdbeelden. Leeuwst al Pieter Meter dat er net zo de hand is met klassement?
4: Nee, ik leeuw net. Nee, ze zijn alle gedwaande met het klassement. En misschien was dat wel net. Was dat net de volle in de holle? Hè? En hij ook iets van wedstrijd voor wedstrijd. Dat is een goede mentaliteit, denk ik. En net de volle naar dat klassement. Ja, maar natuurlijk is juist dat wel naar.
0: Ja, want ze liggen nou dus twadden. Maar met jouw punten achter Grauw. Ik ken Akram het Grauw nou echt nog dreeg, meintje?
4: Ja, dat zullen we nog wel kennen. Want Akram geert heel goed deze wedstrijdseries. Dus ja, nee, dat zullen we kennen. En Grauw is, wat mij omlang het nou echt wel de favoriet. Want zielt heel goed, zielt heel constant. Het geen hele rare dingen. Just er tochten we even van, god, dit koel wel eens de minste wedstrijd worden van Grauw. Maar dan scarrelen ze toch weer één voor één naar voren daar. En dan eindig je ze gewoon weer op de zesde plak, wiels dat ze 12 de line hebben.
0: Ja. Want hoe denk je dat zij waarom op die wedstrijd bij wat zijn, Grauw?
4: Ja, we hebben net met ze praten, hè? Deze keer even net, want we praten al heel vaak met ze. Maar ik denk dat ze, dat ze balen van die start. Want in die start draaide de wien. En hier en zij dus kreeg de verkeerde slag. Had die wien gewoon steenbleuwen hier, dan hier ze een hele mooie start aan. Maar ja, die wien die draaide, ken ze niks van. Dus dat is gewoon pech. En dan bloeien ze heel rustig. Dat is juist ik. Dus ze bloeien heel rustig. Ze bloeien hun kansjes ziekjen. En die kansjes die komen er en die pakken ze dan niet. Dus ik denk dat ze uiteindelijk best nog wel tevreden voor omsjoggen op die wedstrijd. Dat ze balen van de start, maar dat ze het ernaar heel goed in hebben.
0: Ja, ze hebben wel vrompak dus. Het wie uiteindelijk de jouwer die Weensta sielde. Die zit nog 16 in het klassement. De skipper, Rinus de Jong, die vertelde dat hij het klassement echt nog net helemaal uit de holle zet had. Meidje zei ook nog kans op een podiumplak?
4: Nou, dat was heel goed rekening. Maar ja, het ben nog fjouwe wedstrijden. Dus in de meest ideale situatie zou de jouwe dan nog fjouwe keer eerste worden. Nou, dan hebben ze iets van 40 punten. Ja, het zou een podiumplakje zou dan nog kennen, al de rest het heel min doet. Maar dat is theorie. Ik verwacht het net.
0: Je wordt dan weer een heel nice triatoneel vanzelfs. Wat zit er goed kijken op het programma?
4: Nou, we hebben de wedstrijd op Vlussen bij Eerlehuizen. Vorig jaar koer die net trok in. Omdat het te hut waaide. Nou, dat is Joet zeker net het geval. Er staat jeder wat te min wien. Maar er staat wien genoeg om zielen te kennen. Dus ja, ik verwacht ze een mooie wedstrijd. Verwacht ze geen spectaculaire beelden. Maar scootjes die het op één eer lezen. Maar wel een spannende wedstrijd.
0: Nou, dat is goed, dus te volgen. De achtste wedstrijd om het SKS-kampioenschap van dit jaar. De schilderijde begint om 12 uur en is op al uw kanaal te volgen. En kies vanzelf mij dan on de scootjepool als je wist waterwind of denkt te weten waterwind. Stem op die favoriet. Dat ken al je tussen 12 en 1 in de Omroep-app. Dan maak eens gewoon eens op een t-shirt of een kaaihinger. En een kaaihinger, wat ik zeg. Het houdt echt net op met die prijzen.

0: Wat of waar hoort vooral je tjen om politiek actief te worden?
1: Maar we moeten, als we het systeem willen veranderen, als we gewoon ook willen naar betere afspiegeling van de samenleving, dan moet je gewoon ook als man zijn en zeggen van oké, nou is het tijd om een stap opzij te zetten.
0: Backstikken. Dit weekend in Friesland Dok.
2: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert.

0: vodafone.nl/ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we er al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Waan jezelf in Sevilla met gitarist Paco Peña, de meester van de flamenco. Pure Spaanse passie en fabelachtige gitaarklanken op 22 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
6: Dit is Omroep Friesland.
7: FM. Het is 12 minuten nu Jel van Jochenen.
8: Fijke, goeiemorgen.
9: Een goeiemorgen. Op verskate plakken in Friesland haar boeren juist om protestacties houden tegen de voorstellen van landbouwminister van Essen om het stikstofprobleem aan te pakken. Langs sneldieken en op viaducten bij Jesterwaarde, Haas en Terwispel kwamen demonstranten bij elkaar om zien te laten dat ze het net eens binnen met die plannen. Op grondplakken waar het gewoon in de brand stutsen, daarvoor moest de brandwacht uitrijden. Verkeer op de N-trein in een tafel bij Alderterp moest ik rekken houden met de reek die door de dik luts. De acties werden georganiseerd door Farmers Defense Force, landbouworganisatie LTO stiept de acties net. Red de Akkermer Jol. Die oproep docht de stichting tot behoud van de Akkermer Jol. Het is een houten zielskip dat haast 100 jaar verleen ontworpen waard. De platte brede boot is geschikt voor ontjip wetter. Eerwien er honderden van, maar de vraag is werd die bedaren binnen, zei Ton Gerritsen van de stichting.
10: 550 jollen zijn er ooit gemaakt, is het verhaal. We hebben er op dit moment zelf in de vloot dus 9. Maar er liggen in bij een aantal mensen die nog mee varen, nog denk ik een stuk of 20. Maar het zou me niks verbazen als er nog meer dan 100 jollen ergens in een loods liggen en waar nog een bestemming voor gezocht wordt.
9: In Ljouwert zet Joert het vrouwkampioenschip Fries Damien uiteen. Drievoudig vrouwkampioen Matten Walinga neemt het op zijn uitdagen tegen Kooistra. Biedt Fries Damien meid slaan van oren stikken op het boot alle kanten uit, dus ik horizontaal en verticaal. Het laatste WK wordt gehouden in 2024, doordien er 16 spelers mee. Nu is het een zogenaamde match tussen regerend vrouwkampioen Walinga en uitdager Kooistra. Strijd door het in totaal 11 dagen. Joert is de openingswedstrijd in het provinciehuis. Wedstrijd 2 om te mijn 4. Ben in Warkum en wedstrijd 6 onder mijn Alve in Haas. De 100 trein Sanders de PC krijgt morgen geen finale tussen de drie toppatoeren. Dat is de uitkomst van de loting in de Koornbeurs in Frenzer Justenjoen. De drie toppatoeren van Menno van Swieten, Johan Sipma en Martin Bersma zitten in de bopperste helte van het schema. Van Swieten pakt de lot nummer 3 uit de glazen kom en dat betekent dat er morgen hier al betiert het veld op maat. Hier wordt er net warm of koud van.
11: Daarna is het wel vrij lang dat je in wachtje moest. Dus dat is wel weer een voordeel van de tweede helft. Hè. Dus de onderin de list is dat je dan al relatief trokken in zijn kist. Ach jongen, elk plak heeft zijn voordeel, heeft zijn nadeel. Het maakt het al niks uit.
9: Had je maar winnen.
8: Zijst. En die PC die is ook nog eens te volgen. Bij Omroep Friesland.
9: Eerst via de stream. En dat scootsersiel dienen is ik via televisie.
8: En we hebben ook nog een live blog, denk ik.
9: Hebben ik nog?
8: Ja, dat zullen we. We hebben een live blog.
9: Ja.
8: Nou, bij deze.

0: kop ervoor.
1: Voor stoorrieden in de bietencampagne? Kom op de meet and greet en shop op werftalent.nl voor de data en locaties.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Haast het als jongen, er is opruiming. Bij Kapen gaan wonen, in Ljouwet en Boetenpost. Mijn alle sterke merken onder één dak.
4: Ja, wij kwartingen ons 70% op meubelen, bedden en accessoires.
3: Kom, lid of ik ook geen, want op is op.
2: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
5: Friesland van de Moor.
6: Erit Science.
7: En het belooft morgen een warme PC te worden. Alle reden om eens even te jetten bij Tjitske Wiebenga. Hoe het al je komt bij het waard. Tjitske, goeiemorgen.
8: Ja, een hele goeiemorgen.
7: Ja, voordat we toe de PC hebben, voordat we toe waarsie hebben. Eerst eens even naar Joert. Hoe liep het Joert?
8: Ja, nou we krijgen Joert eigenlijk al een hele mooie opwarmer voor de dag van morgen. Ja, de simmer die lid hem werd van zijn goede kant. De temperaturen binnen Joert ik echt nog wel aangenaam te nemen. Nou, op dit stuit hebben we temperaturen in het westen van al zo'n 18 graden. Wilst in het eersten zo'n 15, 16 graden is. Maar het het wel volle frissere west. Zeker in het eerste van de provincie Grutte verschilde ik in de minimumtemperaturen van al rond de nacht. En het het alles te krijgen, maar de bevolking die het in het westen wel hing in bluin is, Vlieland, nou, dat wie je krek 18,6, maar dat wie dus ik de leegste temperatuur dit meten is daar. Dwaaim 16,7, de pijn 14,6, grauw dan 16,1. Laaksem is het net kouder worden als 18,6. En Bakkeveen en Frieske Pijl, ja, die zitten toch echt wel een stuk leger. Maar Bakkeveen 12,1 en Frieske Pijl en ik 12 in een hele graad. En ik zeg ik in Damwoord 12 in een heel graad als minimumtemperatuur en Sumarik 12,7. En dat komt omdat aan het begin van de nacht krijgt even een paar opklaringen door de hinderlutsen binnen. En daar is de temperatuur even in een kwartiertijd behoorlijk onderuit zakken. Nou hebben we dus temperaturen die het oeral alweer boven de 15 graden uit kan binnen. En ik al haast de jochentje ontikken in het westen van de provincie. Nou, zei jij bij de mand die het verwacht ik oeral eigenlijk een temperatuur van zo'n 20 of 21 graden. De wolkenvelden waar we nou nog maar te krijgen hebben die loeken naar het eerste tafut. En lossen de tagliek ik nog eens de bij op. En dan ja, hebben we een heel soort rondte voor de zinnen. Nou, de wien is nou zuidwestelijk. Zwak ontmatig. Hellet van de morgen tijdelijk of de komende uren even tijdelijk om. Nou, dan zak het er even tijdelijk weer wat aan. En dan hebben we van een beetje een zwak ontmatige zuidwestelijke wind. Nou, dan wordt wat warmere lucht mee omviert. En dan hebben we van een beetje uiteindelijke maximumtemperatuur maar 24 tot 26 graden. Maar een heel soort rondte voor de zinnen. Wilsten we juist nog jochentje rond 21 graden als maximum hebben. Ja, wordt de joer toch wel echt al een flinke skep poppen opsmieten. Nou, jong dan valt de wien tijdelijk even fut en is het zei jou waar de jong tiert ik nog een graad of 23 en in de nacht dan hebben we een zuideerstelijke wien, maar wat wolkenvelden en dan hebben we een minimumtemperatuur van zo'n graden.
7: En dat we dan naar Monschoggen, dan keert de temperatuur dus aardig omheen.
8: Ja, zeker. En voor alle evenementen die er dan binnen hè, liek als de PC en make het scootsjesiel. Ja, dan zit je bij het scootsjesiel denk ik toch wel wat beter. Daar bij het wetterdeel. Maar ja, het is wel even omtinken. De hittecraft is ik op 8. Dus dat jouwt een beetje de impact aan. En verder de maximumtemperaturen. Ja, die komen vrijwel oeren boppen de 30 graden uit. Maar als maximumtemperatuur 32, misschien wel 33 graden. Nou, de wien is eerst zuidelijk zwak van kraft. En dan in de midden, ja, dan wordt er eigenlijk wat variabel, zwak ontmatig. En dan mijn heel soort rondte voor de zinnen. Misschien hier en daar een beetje sloekenbewolking. Maar het liek het erop dat de zinnen toch eigenlijk wel een heel soort rondte krijgt morgen. En dus die tropische temperaturen.
7: Hoe komt de dagen erna?
8: Nou, de dagen daarna, dan hebben we eigenlijk dat het hege drukke gebied waar we onder zitten, ja, dat loopt wat verder. Er komt wat rondte vrij voor, wat zwakke steuringen die tussen de hege drukke gebieden in komen kennen. En dat jouwt dus op tongen eigenlijk even krijgt een wat meer bewolking op hichten. En daarbij ik een krijgt wat legere temperatuur, maar nog hield hij het voor Simmerske weer een 23 rond 28 graden bij een matige zuidwestelijke rond westelijke wind. En dan op vreed, dan dat de temperatuur nog even een stapje tabak, maar met name in de middags een heel soort rond te verzinnen. 21 tot 24 graden. Maar de wind die is dan wat meer wat ontwaardwestelijk. En dat zorgt ervoor dat die temperatuur even wat stappen weer omdacht. En dat is op sneeuw en ik hetzelfde geval. Een wat eerstelijke streming, een zwakke wind, een heel soort rond te verzinnen. En dan ik een hele ongename temperatuur van 22 tot 24 graden. En ik in de nacht erin de temperatuur dan weer om. Want in de nacht naar sneeuw hebben we dan weer zo'n 10 graden als minimumtemperatuur. Dus ja, de komende dagen dan vlamt die simmer even op. Maar daarna dan zakt het rikstadig gewoon eigenlijk een beetje af. Maar dan eerder eigenlijk heel ongenaam.
7: Ditke, dank u wel.
8: Hey, graag dien. En een mooie dag verder.

0: Emma en Van der Werf en Concha Gitaar, wie dat? De 123ste PC krijgt morgen de beginfinale tussen de topfavorieten. Het is de uitkomst van de lotting in de Koornbeurs in Frenzier. Het rijden toppatoren van Menno van Zwieten en Johan Sipma en Matten Bersma. Die zitten alle keer in de bovenste helft van het schema. Voor Inse in het patoer van Bersma is Hessel Bosma. En die vindt het een bijzondere lotting.
1: Nou ja, als je de hele split op een ranking, die zitten wel boven in de list. Dus ik denk dat dat wel iets bijzonders moest je mooi brengt.
2: Dat mag je ze absoluut zeggen. Maar dit is net was het ook graag won. Hier stink ik. Maar misschien zou ik wel van, nou ja, het was de omloop, adem, pak me zeggen, het was de omloop.
1: Nou ja, als sabbisjes dan...
2: Ik geloof me wat.
1: Nee, ik geloof maar nee. Op zo'n PC dan maak ik het net zo voluut wanneer je de toppentoeren treft. Dus dat dit nou zo is, nou ja. Heeft het mooi te doen.
2: Nee, de Hester mooi te leven, inderdaad. Nou ja, ik zit even rond te zien naar dit weekend. Jim Trobrek op een prachtige, werkelijk prachtige manier in Sijsberm de ban. Dat moet een geweldige boost, jongen, hebben.
1: Absoluut. Als je dat we het hele seizoen... het zijn hun opboksen matten en dat je soms dichtbij zit en soms wie het kansloos. Dan is het gewoon zo lekker dat je de nou gewoon een keer rond langs aan loeken. En misschien ik de vieze wereld, dan ik me overtuigend.
2: Nog bijzondere dingen te doen voor de PC? Moet er nog wat bijzonders gebeuren als je traaien?
1: Nee, we zijn hier even ontpitch in Poetenwest. En emotional en naast een uurtieten. Mooi lekker rustig gewoon en dan ben we er klaar voor.
0: Heel wat hoors mij. Mats Petersen en Richard Carapaz had de 44ste editie van de profronde van Susterveen twee truiwinners uit de Tour de France en Friesland hellen. Hoe ze dat voor elkaar krijgen, dat vertelde Erik Jager van de organisatie van Le Mans.
3: Hebben we jou al horen, het is de 44ste editie, dus we hebben best wel een naam ik in die fietsraad en ik bij die profs. En men weet wel hoe goed of we ze eigenlijk in de watten lezen. We doen wel echt even best, is maar om ze te... te grieven en tevreden te houden. En dat is ik met management van die jongens, is dat eigenlijk gewoon bekend. En die zeggen dan, ja, jongen, hey, je kan straks niet naar hem heen. Die mensen doen er een product voor. Misschien is het wel goed als het even een zusterveen is. Nou, en dat is eigenlijk een beetje de reden dat we ze weer kriegen. Maar ik was zeggen, het weer was weer.
0: Ja, maar met jij van de Poel, die wie er net gevoel ervoor?
3: Nee, met Jeff van der Poel hadden we een heel overprogramma. En die denkt ik aan de mountainbike. Dus die zei van, hartstikke leuk. Ik haal een keer biermest. Ik sla dit keer over.

0: Olita Adams en Window of Hope.
1: De media van de morgen.
0: Nou, Fijk, ik zeg op de klok. Is dat zo lang meer voor de Mediashow?
2: Nee, ik zal maar gauw beginnen.
0: Excuses voor het ongemak.
2: Ja, nou ja. Ja. Laat ik muziek draaien worden natuurlijk. Fries Dijkblad. Meer rijksgeld voor Friesland. Friesland krijgt tenij meer geld uit het Riekwij. Naar verwachting krijgt de provincie er eerlijk zo'n 34 miljoen euro bij. In 2024 kregen Friesland nog 314 miljoen euro uit het provinciefonds. Nou, Eke Volkes die vindt het terecht dat we er meer geld bij krijgen. We krijgen wel meer taken, maar net het extra geld dat nodig is. Dat zei ze eerder. Nou ze is er wel blij het dat het geld er dags komt. En Keertsfan Antina slikt pillen om PCWC te mijden. Dat is grote Ljouwte kranten.
0: PCWC, dat
2: is PCWC, dat is een heel mooi woord. Hij is mooi betocht. Antina Housma van Rie, ja, die zit in een rolstoel. Ken dreeg naar het huske. Wat dat betreft, dat wie altijd zou bieden, PC. Dus ze slikte speciaal pillen omdat ze minder vaak naar het huske hoefde.
0: Oh.
2: Alleenig de PC, het nou het bestuur, het een oplossing betocht. Dus de kleikemers van keertsvriend Jan Bochstra vlak achter de rolstoelplakken ben net langer alleen bedoeld voor organisatie en speciale gasten, maar ik voor minder valide PC-gangers.
0: Nou, wat mooi dus, dat zei dat dan ik op dat de minivals kind.
2: Ja, zeker.
0: Fijke, dank u wel. Arjen Overmaat, wat zit er haast niet nou ervoor?
3: Noffelijke muziek bij de koffie, we hebben weer orenkampioen voelen, mooie prijzen. Nou, de voorza.
0: Had hem gewoon nodig. En juist het vanzelf, dan komt het op del. Dit weer Friesland van de Moon. Moon, daar binnen wij er vanzelfs weer. En dan, een offe kadij.
4: Wat een street. Ze zitten er dood op.
5: Ja, fantastisch.
6: Ja, maar doodings vanzelfs, dat ken ik beter.
7: Ja, dat roept elke keer in onderweg.
6: Maar bij wie is het dan?
4: Doch mij, onder Scootsjepoel in onderweb.
6: Alle dagen tussen tolven en in.
4: Klik rugsboppen op Appus.
7: En vul de pool in.
4: Simmer in Friesland.
8: Rijn, rijn.
7: Ik voor de Scootsjepoel.
9: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
10: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
11: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
10: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
12: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
13: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
14: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
15: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In november verschijnt een 18-jarige jongen voor de rechter in België wegens plannen voor een terroristische aanslag tijdens de Pride in Leuven. Via Telegram zocht hij naar wapens en sprak hij met een undercoveragent. Na maanden voor arrest is hij inmiddels vrij in afwachting van het proces in november. Bij de grote bosbranden vlakbij Bordeaux ontstond een fenomeen dat een Franse brandweerman een vuurstorm noemde en de gouverneur van Gironde ongelooflijk ongezien. Deze vuurwolk ontstaat door de extreme hitte en energie van krachtige branden en is Europa nog vrij nieuw. Het fenomeen maakt bosbranden moeilijker te bestrijden. In Zandvoort werd gisteren een bezoeker van Pride on the Beach geslagen en uitgescholden, dat meldt NH Nieuws. De politie noemt het aannemelijk dat de geaardheid van het slachtoffer de aanleiding was. Met camerabeelden werd de minderjarige verdachte herkend en aangehouden. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit meldt dat de stoelen in 453 in de VS geregistreerde Boeing 737 MAX toestellen verkeerd zijn geïnstalleerd. Bij noodlanding zouden passagiers hierdoor gewond kunnen raken. Onduidelijk is of ook toestellen van buitenlandse maatschappijen hierbij horen. Een termijn voor herstel is nu niet gesteld. De aangehouden verdachte van de schietpartij zondag in Seattle is 15 jaar oud. Dat meldt de burgemeester Wilson vandaag. Na een tweede verdachte wordt nog gezocht. Een mogelijke derde schutter kwam om tijdens de schotenwisseling. Bij de schietpartij tijdens een culinair festival bij Space Needle vielen 3 doden en minstens 4 gewonden. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de hardnekkige bewolking in het noordoosten snel oostwaarts. Elders in het land schijnt de zon. Dankzij flinke zonnestralen loopt de temperatuur in de middag flink op. In het zuiden is het zelfs zomers warm met maxima rond de 25 graden of meer. En tot zover het nieuws.
5: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
16: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
17: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
14: Dit is Omroep Zeeland non-stop.

0: De leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Omroep Zilt non-stop.
1: Omroep Zilt. Woensdag is het weer zover. De dij van de PC. De hele dag zijn we erbij, van de toespraak in de Korenbeurs tot de laatste slagen en het bekendmaken van de koning. Luister woensdag vanaf 7 uur 's ochtends live naar de PC op radio, omroepzilt.nl en natuurlijk in onze Omroep Zilt app.
2: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op bedderloog.nl.
3: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst AutoCinico u een prachtige 173ste PC toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen.
4: Para Link & Co. Geone Cynico.
0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
5: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Fitnessketen Basic Fit groeit hard en telt inmiddels 6,1 miljoen leden door onder meer uitbreiding van het aantal vestigingen. Het bedrijf presteert sterk en ziet het gemiddelde aantal lidmaatschappen per club stijgen tot zo'n 3000. Dit komt vermoedelijk door ruimere openingstijden waarbij sommige vestigingen dag en nacht open zijn. Na jaren onderzoek zijn de identiteiten bekend van de twee mannen van wie in 2023 lichaamsdelen op Texel aanspoelden. Het gaat om Afghanen van 20 en 27 jaar. Een strandjutter deed destijds de lugubere fonds. De politie vermoedde al snel dat het ging om verdronken bootvluchtelingen uit Frankrijk. In november verschijnt een 18-jarige jongen voor de rechter in België wegens plannen voor een terroristische aanslag tijdens de Pride in Leuven. Via Telegram zocht hij naar wapens en sprak hij met een undercoveragent. Na maanden voorarrest is hij inmiddels vrij in afwachting van het proces in november. Bij de grote bosbranden vlakbij Bordeaux ontstond een fenomeen dat een Franse brandweerman een vuurstorm noemde en de gouverneur van Gironde ongelooflijk ongezien. Deze vuurwolk ontstaat door de extreme hitte en energie van krachtige branden en is Europa nog vrij nieuw. Het fenomeen maakt bosbranden moeilijker te bestrijden. In Zandvoort werd gisteren een bezoeker van Pride on the Beach geslagen en uitgescholden, dat meldt NH Nieuws. De politie noemt het aannemelijk dat de geaardheid van het slachtoffer de aanleiding was. Met camerabeelden werd de minderjarige verdachte herkend en aangehouden. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de hardnekkige bewolking in het noordoosten snel oostwaarts. Elders in het land schijnt de zon. Dankzij flinke zonnestralen loopt de temperatuur in de middag flink op. In het zuiden is het zelfs zomers warm met maxima rond de 25 graden of meer. En tot zover het nieuws.
6: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
7: Hey Pieter.
8: Hey Johan.
7: Hier is het taljet?
8: Nee, wat is er aan?
7: We hebben wat nijs in Bitgem op de sneus. We hebben nu de wielen van Oismapartij, maar zachte balkeertsen.
8: Prachtig man, ik mag dus maar gauw op ziek naar Maarten. Dan steen ik weer eens op de Van Oismadaren.
7: Ja wist, al je komen op sneur 22 augustus, zowel Malië, Australië. En we hebben een prijzenpot van 3.500 euro.
8: Meesken, net stinnen, maar erhinnen.
9: Dus jouw hem gauw op.
10: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.

0: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlicum.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Dit jaar kiezen meer Nederlanders voor een elektrische auto naar de vakantiebestemming door de oplopende brandstofkosten. Snellaadbedrijf Fastned merkt dat ruim de helft van de eigen klanten deze zomer met de accu op pad gaat. In juli steeg het aantal buitenlandse laadsessies door Nederlandse reizigers aanzienlijk. Het zuiden van Japan is opgeschrikt door een zware aardbeving in de prefectuur Kumamoto. De kracht bedraagt 7 op de schaal van Richter. Eerste metingen wijzen uit dat de beving een kracht heeft van 7,1. Direct volgden er waarschuwingen en een tsunami-waarschuwing. Fitnessketen Basic Fit groeit hard en telt inmiddels 6,1 miljoen leden door onder meer uitbreiding van het aantal vestigingen. Het bedrijf presteert sterk en ziet het gemiddelde aantal lidmaatschappen per club stijgen tot zo'n 3000. Dit komt vermoedelijk door ruimere openingstijden waarbij sommige vestigingen dag en nacht open zijn. Na jaren onderzoek zijn de identiteiten bekend van de twee mannen van wie in 2023 lichaamsdelen op Texel aanspoelden. Het gaat om Afghanen van 20 en 27 jaar. Een strandjutter deed destijds de lugubere fonds. De politie vermoedde al snel dat het ging om verdronken bootvluchtelingen uit Frankrijk. In november verschijnt een 18-jarige jongen voor de rechter in België wegens plannen voor een terroristische aanslag tijdens de Pride in Leuven. Via Telegram zocht hij naar wapens en sprak hij met een undercover agent. Na maanden voorarrest is hij inmiddels vrij in afwachting van het proces in november. En dan tot slot het weer. Vanmiddag schijnt de zon flink, ook wel wat wolkenvelden. Het wordt een stuk warmer dan voorgaande dagen, maxima van 23 graden in het noorden, 27 graden in het midden van het land en lokaal 30 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
4: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
5: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
2: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Woensdag is het weer zover, de dij van de PC. De hele dag zijn we erbij, van de toespraak in de Korenbeurs tot de laatste slagen en het bekendmaken van de koning. Luister woensdag vanaf 7 uur 's ochtends live naar de PC op radio, omroepzeelt.nl en natuurlijk in onze Omroep Zeelt app.
1: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op bedderloog.nl.
2: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst AutoCinico u een prachtige 173ste PC toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen...
3: Para Link & Co. Guiana Cinico.
4: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
5: Klaar reclame.
6: Ik drijf die graag voor een bakje koffie. Zucht voor uw vacatures op damstra.nl.
7: Dit is Omroep Friesland.
8: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
9: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het zuiden van Japan is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Op het eiland Kyushu is op sommige plekken de stroom uitgevallen en is er brand uitgebroken. Er is ook schade aan gebouwen en bruggen gemeld. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. De premier waarschuwt inwoners voor naschokken. Er gold ook even een tsunami-waarschuwing voor Japan, maar die is inmiddels ingetrokken. In de Gironde in Frankrijk zijn zo'n 2300 bewoners van verpleeghuizen en andere zorginstellingen geëvacueerd vanwege de branden in het gebied. Ze zitten nu in een noodopvang en worden later overgebracht naar andere zorginstellingen in de regio. Een gezondheidsorganisatie adviseert kwetsbare mensen om buiten een mondmasker te dragen vanwege de rook. In de kustplaats Lacanau worden uit voorzorg 4000 kampeerders geëvacueerd. De autoriteiten zijn bang dat de brand zich uitbreidt richting de campings rond het plaatsje. Oekraïne heeft afgelopen nacht de regio rond Moskou aangevallen met bijna 400 drones. Dat zegt de burgemeester van de Russische hoofdstad. Volgens hem zijn de meeste drones onderschept. Toch stortte er één neer op een woongebouw, maar daarbij vielen geen gewonden. De Amerikanen zijn boos weggelopen uit een vergadering van de VN-veiligheidsraad. Dat deden ze toen Frankrijk het woord kreeg. Dat land had gezegd dat de VS qua mensenrechten op het niveau zit van Noord-Korea. Dat zeiden ze omdat de VS tegen de verlenging van de ambtstermijn van mensenrechtenchef Turk stemde in de algemene vergadering van de VN. Het weer, het is vrij zonnig, met vanmiddag ook wat stapelwolken bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
10: De snitswieken staat op het punt van begin. Wij joggen bij de laatste tarierings en in Ljouwert gaat dadelijk een WK van start. In het provinciehuis, wat dat is, dat juist dadelijk.
11: Ben jij nieuwsgierig naar de voordelen van Emisoft? Kom aanstaande zaterdag naar de demodag in onze showroom in Leek.
12: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
13: Personeel tekort? Zet met lange maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online.
14: Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten omdenken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of vesteren op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
12: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
15: Noi Friesland.
16: Jantine Weidenaar.

0: Een dikke hit van Robbie Williams, dit weer Millennium.
1: Van Tolvo, Ienoren,
2: Noe Friesland.
0: Een hele goede middag en welkom bij Noe Friesland van Ties die 28 juli. Mooi dadelijk in dit programma. Het Ien en Ooit Orengrutte evenement we tussen dagen organiseren in uw provincie. In Snit rieden ze haar ta op de 89ste Snitwieken. Die zet vreed uit een. Maar ze zorgen ook al vooruit naar de jubileumeditie van Takomier.
3: Dit is de opmaak om volgend jaar nog groter verder te gaan. En daar zijn we nu al mee bezig. De voorbereidende gesprekken zijn al gestart. Dat wordt gewoon, als het aan ons ligt, nog mooier.
0: En een vrouwenkampioenschap in Ljouwert, Warkum en Haas. Het komt net zo vaak voor. Maar Ljouwert zet de speciale match tussen twee mastodonten uit het Damje nu uiteind. Drievoudig vrouwenkampioen Matten Walinga neemt het op zijn uitdager Dirke Kooistra. Dadelijk meer der oer, maar eerst het kwartelwaarbrug. Tjitske Wimmega, goeiemiddag.
4: Ja, een hele goeie middag. Nou, de zin is kind oermietig, maar hier of daar een lietse stepelwolk. Maar de zwak ontmatige zuidwestenwind warmt het noffelijk op. Naar 24 graden in het kustgebied, ont 26 graden in het binnenland. Jong valt de wien even fut, is het echt nog lang noffelijk en kollet het al ons aan zandje graden. Morgen krijgen we een echte simmerdij, mijn vrouwen oerel tropische temperaturen, ont maximaal 32 graden. En de zinnen, die pakt weer de haatrol, maar je meest zwakke zuidelijke wind.
5: Nijs, sport, ware muziek.
1: Dit is Omroep Friesland. Noe Friesland. Omroep
0: Friesland. Nog 3 dagen en dan barst een van de grootste simmer-evenementen van Friesland wel los, de Snitswieken. Het is dit jaar de 89ste editie en overal in de stad. En op het starteiland zijn de mensen druk in aan het werk om alles in kan en krukken te krijgen. Verslaggever Geke Leenstra praat in het centrum van Snit met de directeur van de Snitswieken.
6: Sander ten Bosch, we staan hier in de binnenstad van Streek. En achter u zijn ze druk bezig met bouwen. Wat zijn ze hier achter u aan het doen?
3: Ja, hier wordt het podium gebouwd wat op de Marktstraat staat. Hè. Superleuk. En ja, vandaag is de dag. Hè. De afgelopen dagen ook al. Maar ja, vandaag wordt hier het podium gebouwd.
6: Hoeveel moet er nog gebeuren de komende dagen?
3: Oh, heel veel. Echt, tuurlijk. Weet je, het is nu podia bouwen. De, zeg maar de grove dingen. En dan morgen meer de aankleding, de bar, al dat soort dingen. Dus er is, ja, er is nog werk genoeg, maar we zijn er klaar voor.
6: 89ste editie. Wat maakt deze editie bijzonder?
3: Ja, vooral de samenwerking is echt fantastisch. Wordt elk jaar beter. We hebben een hartstikke mooi beeldmerk. We trekken gelijk gezamenlijk op. En ja, daar ben ik heel erg blij mee. En ja, we hebben ook een prachtig programma natuurlijk.
6: Welke samenwerkingen heeft u het dan over?
3: Nou ja, alle samenwerkingen met iedereen die erbij betrokken is binnen de Sneekweken, of het nou de KWS is, de stichting, maar ook de ondernemers, de sponsoren. Ja, dat is echt super tof. Ja.
6: Jullie focussen dit jaar extra op de connectie tussen het Snekereiland of het Starteiland en hier in de binnenstad. Hoe gaat dat zich uiten?
3: Nou, we hebben gezamenlijk nu een landingspagina. Hè? Dus eerder waren natuurlijk heel veel versnipperde berichtgeving over de Sneekweek. En dat zijn we echt aan het centraliseren. Dus we hebben nu www.sneekweek.nl. En daar kom je samen, kun je kiezen tussen zeilen. Dus of je op het Starteiland wil of naar het centrum wil. En dan krijg je daarna de informatie over de beide ja, grote evenementen natuurlijk. Hè?
6: Hoeveel mensen verwachten jullie?
3: Ja, ik ga er wel van uit dat we over die 7 dagen heen, dat we daar 300.000 mensen bij elkaar gaan krijgen. Ja, het is natuurlijk altijd afhankelijk van weer, maar dat ziet er fantastisch mooi uit. Dus wij gaan ervoor. Maar ja, het wordt, ja, ik hoop, heel gezellig druk.
6: Wat kunnen we gaan verwachten?
3: Ja, een prachtig programma natuurlijk. Vrijdag de opening van de Sneekweek op de Kolk. Hartstikke leuk. Weer allerlei dingetjes, gekkigheid. Dus dat is altijd fijn om mee te starten. Hè? En dan zijn we op stoom. En daarna hebben we gewoon een fantastisch dagprogramma, waarbij we allerlei leuke activiteiten hebben. Op het water, om het water heen. Maar ook beachvolleybal. Van allerlei toffe dingen. En we hebben natuurlijk, ja, als ik het muziekprogramma moet gaan noemen, dan ben ik heel even bezig, want dat is echt heel erg uitgebreid. Maar we hebben elke avond een fantastisch muziekprogramma, waarbij ja, iedereen aan zijn trekken kan komen op de verschillende pleinen.
6: Volgend jaar de 90ste editie. Hou je je dan dit jaar een beetje in, of niet?
3: Nee, dit is de opmaak om volgend jaar nog groter verder te gaan. En daar zijn we nu al mee bezig. Kijk, de voorbereidende gesprekken zijn al gestart. We zijn ons echt aan het oriënteren waar we hier in het centrum nog verder kunnen gaan. En ja, dat wordt gewoon, ja, als het aan ons ligt, nog mooier.
0: Bewacht je het al. De Snitwieken dus. Get vreed van start en door het de hele week. Den Hoi, vanzelfs nog.
5: Noi Friesland.
1: Media Oershow.
0: Kijk, Wouter, die het voor u de oren media terug west.
2: Zeker.
0: Wat hest voen?
2: Nou, ik weet, dat best gek op pretparken. Best wel eens in Bobbejaanland west, in
0: dat
2: België.
0: Dat is in België, toch?
2: Ja, in België.
0: Nee, heb ik nog nooit west.
2: Dat wie nog krijgt wat te vieren. Oké. Okay.
0: Nee, ja, ik hoor het bij Nederlandse pretparken. Oh. En, moet ik eerlijk aan,
2: ja?
0: Amerikaanse pretparken.
2: Oh ja, tuurlijk. Ja. Geen Engelse. Nee. Nou, nee. We dwalen te vieren al. Ja, mochten ze hennen willen naar Bobbejaanland, dan mag wel gewoon schoon ondwaan en geen slippers. Want die ben verbinden.
0: Oh.
2: Ja, ze hebben per ongeluk gehad, maar meestal die met slippers dus aan de attractie ingingen. En doen we het zijn van, wist wat, we maken geen uitzondering meer. Het was eerst voor een peer attracties, in de achtbaan, dan mochten ze net in met slippers. Maar het is nu voor alle attracties is er een verbod voor slippers.
0: Nou moet ik eerlijk bekennen, ik ben juster naar Walibi, pretpark hier in Nederland. En ik stond in de rij achter je met slippers. En toen hekker hoe nooit dacht van, oh, ik weet net dat dit nog wel een heel slim idee is.
2: Die kwam er wel in.
0: Ja.
2: Geen ongelukken gebeurd?
0: Net dat ik weet.
2: Okay.
0: Maar wat ze daar wel heen is een trotsichtig kastje bij alle grote attracties. En daar zitten alle keer kapotte telefoons in.
2: Oh, ja.
0: Dus als bewijs van mensen, als waskoging van mensen. Ja. Van, dit kan gebeuren als net lustig naar de onwezings en die telefoon gewoon in de boezem heeft.
2: Ja. In Frankrijk, bij die sneldikken, als dan zo'n sneldik opriest, zo'n peage, dan is je dan ooit van die gele auto's, van die meiwerkers, van ja, wat je dan Rijkswettersteert is, en die ben dan onrieden, die ben helemaal kapot. En die zet ze daar del als waskoging. Van tinker om, dat is goed uitjost.
0: Ja.
2: Ja. Dan twee Britse militairen die ben onholden nadat ze in een panzerauto kropen wien voor een wilde rit op de legerbasis. Ze wien even een te stappen west. Toen kwamen ze midden in de nacht weer om. En toen zeiden ze dus zo'n panzerauto zeiden ze stingen. En dachten ze van, het is misschien wel leuk om even een ritje te maken. Nou, het geval via skeer van meer dan 100.000 euro. Ja, want dus juist dus dat ze, zo'n basis is vrij grut. En ben ik gewoon stritten met mijn werkingen. En daar stien ik al hier auto's. Dus ze ben gewoon, maar die bulldog, een panzerwijn van 15 ton. Ben ze dus, het zijn oren auto's om bad. Nou, de bulldog hier niks.
0: Nee, dat kan je geloven.
2: Die erop, hier een behoorlijk kastje.
0: Oh,
2: dus, ja.
0: En nou ben ze...
2: Ja, ze binnen onhouden.
0: Onhouden.
2: Ja, en ze hebben wel heel keurig weer parkeerd trouwens. Ze zijn toch wel geschrokken van, wat heb ik nou die in? Maar ze zijn dus onhouden. Dus,
0: is ik nog in rang naar onderen daar? Om even dat oude wacht zien.
2: Ja, dat moeten we nog even oude wacht zien. Ja, toen wist altijd, we krijgen wat meer hoe militair.
0: Ja, ik ben wel eens keer wat daar dan op staat. Ja, pas straf.
2: Ja.
0: Dat het altijd intern oplost. Het is een eens keer.
2: Ja, dan moet je nog even geduld hebben. Want vanwege het lopende onderzoek worden er voorlopig geen verdere mededelingen gedaan.
0: En dan zit het altijd, we horen het in de gaten.
2: Dat over, zeker. Nou, de brandwacht in Nijkerk die het misschien wel de jongste sollicitant eer hezen gewoon. Bij de voordeur van de kazerne, daar vonden ze een heel bijzonder briefje. Beste brandweer, ik ben nu groot. Hier zijn mijn speentjes. Nu wil ik brandweer worden. Dat zit op de briefje.
0: En dat
2: hier ondertekende toch Owen.
0: Meer net.
2: En zien dus ik echt twee speentjes in die envelop.
0: Nou, okay.
2: Ja, de brandwacht heeft dus, die zijn van, vind ik hartstikke leuk. Wat knap dat je nu groot bent en afscheid hebt genomen van je speentjes. Daar mag je ontzettend trots op zijn. En ze hebben dus via sociale media een oproep dienen van, meld die. Nou, dat is slagen. De orde van Owen die herreageert. En in kwarten mij ze langskomen en dan krijgen ze een roenleding. Ja, en de hoop is natuurlijk dat Owen straks ik het uniform van de brandwacht onderdoet.
0: En weten we hoe oud het Owen is?
2: Nee, dat is die er net. Maar ik zeg op de briefke wollen een 8 stingen.
0: Oké, okay, nou, die hebben we er vanuit.
2: Dan zien we daar maar vanuit.
0: Ja, ja. Leuk.
2: Nou.
0: En nog een laatste berichtje?
2: Nou ja, vooruit dan. Artsen in Italië, die hebben voor het eerst in de geschiedenis het zicht van Ian hersteld, maar een complete eertransplantage. Zo'n 60-jarige vrouw, die kennen we zien, nadat het centrale deel van het netvlies van haar oren eeg transplanteerd via. Ja, ze wil zich kwietrekken met een ongeluk, maar van Ian eeg wie het dan kennelijk nog wel goed. En dat hebben ze dan weer transporteerd naar het oren eeg, dus ze kennen dan met Ian eeg kennen ze zien.
0: Ja,
2: het is een heel ingewikkeld verhaal. Ik zult die net alles.
0: Nee.
2: Dus ze namen gezond weefsel weg uit het linkeroog en transplanteerden dat naar het rechteroog. Nou,
0: oké.
2: Okay.
0: Ik ga er geen foto's van op zieken, want dit klinkt als een mooi luguber ziekenhuisverhaal. Ik heb niks met oogoperaties en dat soort
2: dingen. Nee, liep ik mij. Maar ik vreem me altijd af, just dat dan ik? Ik bedoel, we best wel ongekozen, maar die eigen zie je hem. Just dat dan ik?
0: Maak ik die mond van net.
2: Ik mij net hoop. Trouwens, die vrouw is nodig in zwart-wit.

0: Een klassieker van ABBA wie dit. Lay all your love on me.
1: Omroep Friesland. De Scootjepool.
0: Ja, van de middag gaat het wel los op het wetter van Hillehuizen. De Scootjepool is er dan natuurlijk ook weer. Fascist de SKS Daiwinner van Jutta Maatje Kans op het unieke, de beste stuurle stenen onwal t-shirt en de Omroep Friesland drilkaai hingen. Stem alle wedstrijddagen tussen 12 en 1 in uw Omroep-app. En je hebt die en dan kiest een polfine onder app uw rugsboppen in de Omroep-app. En fascist die winnaar. En waar weet, maak eens kans op die prijzen. Dat kind dus tot mooi 1 uur. Dus ik zal even op de klok zijn. Nog een liedje 40 minuten om die winnaar te fascisten. De SKS Daiwinner.

0: Dus. Nijs, sport, ware muziek.
1: Dit is Omroep Friesland. Noe in Friesland.
2: Ja, van een sportactiviteit naar de oren. Ja, dit is wel een hele orensportactiviteit. Want oer een lits oerke, dan begint in de steertesil van het provinciehoes in Ljouwert. De finale van het WK Friesk Damjen. Het gaat om krek te wezen om een twakamp tussen de zittend wereldkampioen Maarten Walinga en Fries kampioen Teke Kooistra. De malje, die hebben de zin om. Ze vertellen ze niet krek door een verslagjouwer Onno Valkena.
3: Ik ben Maarten Walinga uit Waagses, 59 hier.
4: Ik ben Teke Kooistra uit Hartwert en ik ben 72.
5: Als ik het goed heb, dan ben je vlakbij in Waag.
4: Ja, we zijn hier vlakbij me gehoord. Dus ja, dat is ja. Dus,
5: en je komt waar ik wel eens vaker zie.
3: Ja, we hebben al een hele lange tijd op een clubkampioenskip, een persoonlijke kampioenskip, maar horen toernooi en wel. Dus we kennen elke spul van ambitie.
5: Het Kooistra, dat liep mij een gevaarlijke zeerstander. Heel vaak Fries kampioen west.
3: Ja, het is een ervaren rot, om het samen te zeggen. Dan was 18 keer Fries kampioen. En nou ja, hij staat nu hier, dus hij is nog steeds op het top.
5: En hoe zie je naar Maarten Walinga? Ja, is wereldkampioen al?
4: Ja, hij is al heel skoft wereldkampioen. Dus dat is ik een knaap. En daar maak ik met zijn ogen. Dus ik zit mijn best wel.
5: En hij is natuurlijk wel bekend als iemand die het wel eens wat nijs besiekert, een nije iepening.
4: Ja, ik vind Maarten eigenlijk een van de creatiefste dames in ons peloton, dampeloton. En ja, Maarten is een, ik vind hem een hele mooie dammer. En met name heel creatief in het spul.
5: Wat ben je beleefd, Oerno?
4: Ja, maar waarom zei je daar oors in oors tegen? Dat ik hem oors
5: een psychologische oorlog bij het WK Friesdamje.
4: Nee, dat maakt me net nog. Dat doet me net.
5: We staan hier wel op een bijzonder plak. Ja, in de steertesil. Dat is net voor mij. Ik voor het eerst. Hè, dat een wedstrijd voor het wereldkampioenschap Fries Damien in de provincie. Hoe spelen we het?
3: Ja, het is eigenlijk hartstikke uniek. Provincie Friesland, steertesil en dan een Friese sport hierin. Ja, dus ik maar één Friese sport waarbij ik dat ken. Ze ken je moeilijk veel. Je hebt als koetsen, maar dit ken dan wel. En keert ze ken heel dol net hier. Dus nee, heel uniek en fantastisch dat de provincie Friesland dus hier graag hebben.
5: Het wordt een beetje een roenreis in het circus. Want eerst hier in Ljouwert, dan gaan we naar Warkum, dan gaan we naar Haars.
4: Ja, dat klopt. Wij spelen hier onze eerste partij. En dan hebben we morgen een vrije dag. En dan geven we tongensje, vreed, snijn, geven we naar Warkum. Dan hebben we na een week een bandje, weer een vrije dag. En dan tiertje tot en met snijn. Dan zitten we op een Noorderhaven in Haars. Dus het zijn al hier prachtige, unieke locaties.
5: Ja, dat is een pittig programma. Hoe rieden je taal op soks?
3: Ja, dat begint. Je bent eigenlijk je hele leven, dat deel van je baan, je bent met Damien on the gong, we vinden nieuwe dingen uit en je speelt je wedstrijden. Ja, dit is in de zomer, dus dat is eigenlijk, het is wat een wintersport. Dus je moet nou van tevoren, wel een paar maanden van tevoren, een beetje trainen en alles weer even opscherpen. En wat nieuwe dingen probeer je te vinden. Dus ja, nou bereid je voor, ja, zo trainen.
5: En hoe doe je dat?
4: Ja, eigenlijk een beetje op dezelfde manier. Hè. Dat ben gisteren, ja, ik denk dat Maarten mij bellen in mei, dat binnen datums. En ja, dan ben je wordt heen naar Tata Libyen. Ik ben een week of vier alleen, heb ik nog even een trolleke damp in Grijs. Hè. Daar heb ik een damclub Friespul. En ik heb een club, mooi een clubgenoot van mij, heb ik... Ja, twee keer een partij dampt in Hartwert even. Gewoon ik om het zicht even wat te krijgen. Hè. En Maarten zei het al, het is niet eigenlijk een wintersport. En als je dan voor het eerst weer na april weer achter de boot komen, ja, dan kap je de stikking hier wel wat op hattelen.
5: Het Fries Damien, ja, het komt erop aan. Het is heel dynamisch, want je kan alle kanten opslaan, oer alles. Dus het is dynamischer dan het Orendamien.
3: Ja, dat is wel zo. Ja, het is een verschrikkelijk ingewikkeld spul. Het is het toch het rug uitslaan en tot west slaan en skeen slaan, alle kanten uit. Is de iepeningstheorie is riek, zo'n slag zetten erin. Maar ik in het eindspul, een daam heeft een heel soort kracht, is oegristig sterk. En een heel iets verschil in het eindspul maakt ik al dat dan in je winst is maar. Dus, het is,
5: dus de consumpremise is net zo heel groot?
4: Nou, die is net zo groot. Hè? Die kans op kampen is net zo groot. Nee, dat hebben we direct net. Nee.
2: Er is krekt Lotte om de kleur. Tirke Kooistra die mooi zou beginnen mooi wiet. De officiële opening van dit WK we dadelijk die troch sportdeputaire Abel Kooistra. Ja, het is haast jel. We ien dadelijk een oersjog van het Frieske Nijs en vanzelfs het Simmerwaarbrugt van Tjitske Wiebinga.
6: Sneuntemintje, live bij Omroep Friesloon neemt SC Heerenveen het op tegen het ambitieuze Folos uit Griekenland. Het is de laatste oefenwedstrijd voordat de Eredivisie uitzet. De Supervriezen tegen Folos. Sneuntemintje, om 3 uur op omroepfriesloon.nl, YouTube, radio en televisie.
7: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
8: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
9: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
12: Ik doe het voor gezonde nieren.
13: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
14: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
15: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
16: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
15: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 92.2 FM.
2: Het is Jalwien Tiet van Oersjog van het Frieske Nijs. Jacob Stelwagen, een goeie middie.
17: Een goeie middie. Na de vies van harddrugs in een hoes onder molencrisis in Snits had borgemaster Janne Wieske de Vries besloten het pand te sluiten voor een periode van 3 maanden. De crisis kreeg een signaal van oerlijst in de wenning, bovendien zou er drugs verhandelen worden. De politie in Noord-Oost-Friesland waarschuwt voor inbrekers, nood een soort mensen met vakantie binnen. Onderling binnen beelden van beveiligingscamera's. Op die beelden binnen 2 mannen die niet elke dag een zander binnen, met een verkenning om te zien of mensen thuis binnen. Dirk Proper speelt van nu al voor SC Heerenveen. Dat neemt de 24-jarige middenvelder oer van NEC. Proper tekent een contract voor 4 jaar hier. Hij speelt 184 wedstrijden voor NEC. En hier dan nog een contract voor 1 jaar. En de gemeente Noord-Friesland is op zoek naar de eigenaar van een blauw-witte boot die onder Wal Veert in Dokkum leidt. De boot leidt nevens de gemeente zonder toestemming op een betrekkelijk. Als de eigenaar net voor 30 juli meldt, dan helpt de gemeente de boot voort.
2: 30 juli, dat is 2 dagen.
17: Ja. Oeh, dus eigenlijk nog maar even opzitten.
2: Strakke deadline.
17: Ja.
2: Dank wel, Jacob Stelwagen, voor dat oersjocht van het Frieske Nijs. Dadelijk dan is Tjitske Wiebinga hier mooi het laatste Nijsoer. Het waar, want ja, we hebben natuurlijk die PC. Hoe warm wordt het er? Hoeveel zinnenbrand moeten we meenemen? Juist dadelijk.
18: Wie visser plant in Lippenhuizen, tussen het Jerreveen en Drachten, vindt de mooiste en grootste selectie bjem en planten van het noorden. En alles kan uit Vari leveren worden. Bezoek je uw kwekerij of shop voor meer info op visserplant.nl.
19: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
20: No bij Lippen. All-in prijzen op uw collectie vlier. Kies je favoriete PVC, laminaat of houten vlier en wij regelen je de rest. Van levering tot vakkundige installatie. Alles voor één vaste prijs. Goede kwaliteit en geen verrassingen. Dat is typisch Lippen, want gauw.
3: Goeiedag, welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasgat. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus onsien in Sint-Nicolaasgat.
21: Met de wind in de haren en de kracht van ambitie in de zeilen. Skippers van de SKS, zeil naar succes. Van der Let & Partners Marketing en Web Development. Krutske co-sponsor SKS.
22: Noe in Friesland.
23: Jantine Weidenaar. Zemmer in Friesland.
2: Omroep Friesland. Ja, we gaan dadelijk het wetter weer op voor het SKS Scootjesilm. Deze keer op het wetter bij Eerle Huizen. En weer van Arjen de Boer hoe het de vastiet. Ja, wat voor waar kunnen de skippers verwacht je bij die street? Jetske Wiebegaan, goeiemiddag.
24: Een hele goeiemiddag.
2: Ja, ik zoek heel erg uit naar die waarbrugd van morgen. We hebben natuurlijk dan de PC, we hebben het scootjesilm. We hebben Joert eerst ook het scootjesilm. Dus we komen dadelijk op morgen in die hitte.
24: Ja.
2: Hoe warm wordt het, Joert?
24: Nou, Jipper het land in kent wel 26 graden worden. En nou, in het kustgebied zijn 24 graden. En ook dan even zoek naar hoe vier we dat op gewoon plakken al helle hebben. Nou, Vlieland 24,3 graden. Dus daar is het maximum eigenlijk al bereikt. Kwaaijum zit maar wat stapelwolkjes daar, maar ik een heel soort zinnen, 24 graden. Boerum zit al op 24,2 graden. Ik riep dan op 23,1. Laaksum bieden Isselmaar daar 22,8. En 24 graden wordt ik al skreun in Siegerswart en Frieske Pijl. Dus op een soort plakken, ja, is het intussen al aardig opwarmen. Nou, er is een heel soort rondte voor de zinnen. Doet ik je kijk hinderriet, ja, winnen er toch ik wel hele mooie wolkenloften op hichten, maar ik zeker wel wat vriendelijke stapelwolken in het na het eerste van de provincie. En voor de rest, ja, een heel soort ruimte voor de zin. Dus we hebben echt een hele mooie zimmerdij. En ik nog ongename temperaturen. Nou, van de midden hebben we te krijgen bij een zuidwestenwind. Die het, ja, zijn in de tweede helft van de midden wat meer westelijk wordt. Maar bloed in trogsneed wel wat zwak ontmatig. En dan jong, nou, dan valt de wind even heel kwart fut. Dat zorgt ervoor dat het, nou, ik maar heel stadig gewoon aankollet. We hebben wat wolkenvelden in de nacht. Jelwaai de jong. Die het nog zo'n 23 graden op zijn kortst in de nacht, zo'n 17 graden en in de nacht, dan komt de wien al uit het zuidoosten bij.
2: Ja, dat klinkt al wat er dan een verhoring om te zitten komen. In ieder geval, we gaan omheen in de temperatuur.
24: Zeker.
2: We hinten hier niet, krijg je in de studio al hoor. Voor degene die het kaarten hebben voor de PC, is het volgens mij een kwestie van: is de goeie of de minne tribune qua temperatuur of net?
24: Ja, zeker. Want als je uit de wien en in de zinnen zit, vaak is dat een pluspunt dat je daar zit, maar wat de legere temperatuur met een beetje rijnwetten, maar morgen, ja, dan zit je echt in op het heetste plak van de rondte daar. En ja, dan wordt het voor het gevoel, hè, de maximum temperatuur leidt op 31, 32 graden, maar uit de wien, dan warmt het makkelijk nog een paar graden meer op. Dus ja, het is echt wel rekken mij horen dat dus de temperatuur behoorlijk oprinnen kan. De zinnenkrachten erbij stiert op size. Nou, het heetste wat we helly kennen in Nederland is 8, dus dat jouwt ik wel om dat het behoorlijk onder hege kant is. En de hittekraft stiet op 8. En het heetste wat we daar van helle kennen is het zien. Dus dat jouwt ik wel aan dat, nou ja, de wat oudere meesten, maar ik ben, die ben wat kwetsbaarder dan. En verder, ja, ja, het wordt verder ik een hele mooie simmerdij. De stiet maar kwalijk wien. Komt uit het zuiden wij, midjes wat meer variabel. Maar is nog wat wolkenveel, maar in de midden echt volop de zinnen erbij. En dan een maximum temperatuur van 22 graden. En ik zelfs op de waterland warmt het behoorlijk op. Omdat er, nou ja, net een heel soort wind stiert. Dus ja, het is morgen wel echt volop simmersk eigenlijk. Tropisch kennen we.
2: Tropisch inderdaad. Ja. Nou weten we van de vorige keren dat het tropisch weer toen bleut heel lang hing. En hingen we meerdere dagen boppen de 30 graden. Ja. Hoe liep het er nou de dagen ernaar?
24: Nou, er komt wat verschoning. Want het hege drukke bier waar we onder zitten nou, Joert en morgen, dat scoot heel rustig naar het eerste tafut. En ja, dan ontstiet er eigenlijk altijd een rondte van wat zwakke steurings. Nou, dat zeggen we op tongetje en op vreed. We hebben wat bewolking op hichten op tongetje. En de wien die van het zuidwesten wat meer noordwestelijk wordt. En zodra dat noordelijke component in de wien komt, ja, dan hebben wij hier bij de kust, hè, wat zo simpel is het, Friesland leidt gewoon, is wel een van de kustprovincies. Ja, dan hebben we gewoon minder hege temperaturen. Nou, dat is dan ik de Shen, 22 rond 22 graden heb ik nog steen op tongetje. En op vreed zelfs nog maar tussen masken, jekjes voor zelfs 21 of 24 graden. En ik kan me zo voorstellen dat de meeste mensen dat heel prima vinden. Wat ontwaart de eerstelijke wind? Wel wat meer bewolking op vreed. Spatserijen werd er misschien wel mogelijk. Maar dat verbetert hem op sneeuw. En alweer mijn heel soort rond te verzinnen. Nog hield hij die wat ontwaart de eerstelijke streaming. Dus prima temperatuur, 22 of 24 graden. Een zwakke wind. En in de nachten zullen we dat die temperatuur alweer stadig gewoon wat zakje. Want in de nacht naar sneeuw hebben we maar een minimumtemperatuur van 10 graden. Dus dan kan de boel wel lekker
2: even
24: zetten. Ja. Terwijl maar die handel in de nacht. En ja.
2: Prima, dat klinkt prima. Daar hou ik van. Die koele nachten. Dan kunnen we in ieder geval goed sliepen. Ja. Dank u wel. Zit gewoon
24: graag niet in.
4: Van Tolve ontieren horen.
5: Bij Omroep Friesland.
6: Noe Friesland.

0: Denise Rivera en Glorious Sound Machine. Wie dat? Mooi Soledad.
1: Omroep Friesland.
2: SKS Scoetjesiel.
0: De scoetjes van de SKS-vloot die zielen van de middag op de Fluizen bij Elehuizen. De oude twee jaar koert zielen daarna teruggeen vanwege het waar. Maar dat liep het nou dus gelukkig oors. Henk Speersta is de wedstrijdleader op Elehuizen. En het is voor hem de eerste keer.
3: Spannend, zeker spannend in mijn eerste keer. Ik heb wel de sprintwedstrijden die in en ik kom echt, en dat zal ik denk ik al, in een gespreid bedje. Dus mooi team om me heen, dus dat maakt het zeker relaxter. Nooit twee je net ziel te hebben, toen ik er wel bij, dat is natuurlijk spietig. Dus ik denk wel heel fijn is dat we jullie zielen, ja. Zeker.
4: Ja, het waren er echt wel een beetje net aan, dat uiteindelijk weer een keer terug in je koer?
3: Nou, zeker, want elke keer was wel alle voorbereidingen, mooi team. En dan uiteindelijk had dat dan op het laatste dan net terug iets, dan is dat natuurlijk wel extra zuur. Ik denk vorig jaar hebben ze dat probeerd om dan al feestje uit te persen. Dat is goed lukt. Vandaar onze nieuwe locatie, nou in onze nieuwe gear. Dus we kunnen nou zien hoe dat dan in een hele dag. Maar het is ook wel spannend, omdat we de hele dag nog net altijd die in hebben. Zeg maar. Dus ik ben benieuwd. Het is er niet.
4: Wat ik spannend is de baan. Want ja, Jim Wolle altijd kinderen op een delbaan met een gate in Lisse.
3: Ja, dat is wel het plan. Ik denk dat dat de mooiste is. We hebben zuidwesten, westelijke Wien. Dus ik is de lengte van de baan gebruiken, dat is het mooiste eigenlijk. Dus eigenlijk denk ik het spannendst.
4: Ja, die Wien die bleurt redelijk gelijk zoen of wat rom. Je kent hem uit het westen, richting Fjouweroeren, zei u zwaarman. En dat kind mij de op- en delbaan ek.
3: Dat kan mooi op een delbaan. Ik wil altijd nog een blauw boei die ik even erin gooien. En ik denk dat wij er wel aardig flexibel in binnen. Dus ik denk dat het goed komt.
0: Ja, ik denk dat het goed komt. Collega Arjen de Boer die is op het wetter bij Elehuizen. Een goeie middie.
5: Goeie middie, Jantine.
0: Ja, Elehuizen is eigenlijk altijd een wat een apart plak. Waarom ooit?
5: Nou ja, dat vind ik eigenlijk helemaal net. Het is misschien wat apart, omdat het oude 2 hier net trogien is. Dat is wel grappig trouwens, want de voorzitter van de wedstrijdcommissie, die wie van de Moorn, die ziet dan achter zijn bureau en hier echt een wanstaltig grut ding op zijn bureau steken. En dat is dan de priest, die de laatste 2 hier dus bij hem op de vensterbank stier. En die hoopt dan eindelijk eens een keer uit te rikken om de winnaar. Nou, gelukkig gaat het jouw trog. Ja, en liet ik eens uiteenzetten mij een compliment. Ik vind hier op een Fluizen, nooit het joeken maar, is dit het mooiste Friese marm op de ziel.
0: En waarom is dat?
5: Nou ja, mooie brede baan. Het is echt, nou, maar dit ben ik ideale waasomstandigheden. Dus je kunt er echt een geweldige route del zetten. En dat is een Utrecht hier, mijn open delbaan, mooi een mijn gate. Dus het kan echt een heel breed ek. Dat is misschien wel een beetje in het vaardiel van Akkeren, bij Pieter Meter. Maar daar kunnen we Aasen misschien nog wat over vertellen. Maar ja, het wordt gewoon echt een hele leuke wedstrijd.
0: Ja, op dit tijd, op Ian Grauw, Twadde, Akkeren en skipper Douwe Visser en skipper Pieter Meter. Twee hele verschillende zielers. Wat betekent dat in Joort?
5: Ja, nou ja, je zoent deze kinderen van Akkeren het de laatste tijd altijd een hele goede start. Pieter Meter doet het echt heel goed en wil ik altijd onvallen. Dat zei direct van, ik wil net de volle hij in, bij de Lotting, bij de Veenhoop, die hij startnummer 1 lutsen. En hij zei, dan kijk alleen nog maar een stieve nek, hè. Dan maak ik alleen nog maar achterom, Sjen. Ik wil onvallen. En dan heb je Grauw met Douwe Visser, ja, de achtvoudig kampioen. Het is de man die het op kop leidt, met 18,8 punten. Akkeren 22,9, dus wel een redelijk god, dus kunnen noemen ze 1 en 2. Maar Douwe Visser is natuurlijk wel zeer betoefd zieler. Is misschien wat voorzichtiger, maar dertrog het hij al zo vaak kampioen West. Dus ik ben wel benijd hoe het hem verder ontvouwen zal, deze wedstrijd. En vergeet ik vooral net die 2 die erachter zitten, want we hebben het nou wel door Akkeren. Trouwens wel grappig, hè? Grauw en Akkeren. Toch altijd een beetje wetter en vuur, die beide het warpen. Maar dan noemen ze Treien en Fjouwer. Jenne Voort en de Lemmer zitten maar weer een punt achter Akkeren. En Jenne Voort, dat hebben we ik juist gezien, kind. Als het wat minder begint te waaien, maar licht waar, dan zei het ik hartstikke goed.
0: Nou, verwacht je het al wat er bad daar op het wetter bij Elehuizen? Ik heb het al. Zoals in elk geval geniet je op dat prachtig mooie wetter. En ik denk wij maar eens al, Nick. Live vanzelfs op radio en televisie. Het SKS Scootjesiel op de Fluizen bij Elehuizen. En voor de mensen die nog nooit maar willen onder Scootje Pool, dat kan nog ongeveer 15 minuten. Doch dat bij u in de Omroep-app. Vast is de winnaar. Nou, Arjen de Boer, heb je misschien al een beetje geholpen? Een soort succes.

0: Somber en Homewrecker. 350 kilometer kuieren, dat is wat Alex Schreiner de komende dagen dwaas wil. Hij zal een rondje om Friesland en doet dat net samen. Maar de tocht wil er hield op helje voor de palliatieve zorg in Friesland. De start weer van de morning Dokkum. Dat verslaggever Esther Bethlehem, vrijwilligers van de palliatieve zorg trof. Zij binnen een van de instellingen die het jild krijgen van Schreiner.
1: Ja, geweldig. Hartstikke mooi. En dat we ik in de aandacht komen, vinden we hartstikke mooi. Want de palliatieve zorg is best een zwaar onderwerp voor sommige mensen. En het is net iets wat het heel makkelijk naar voren brengt en in de aandacht brengt. Gisteren net snel maar een kraamkop een braderie steen bijvoorbeeld. En op deze manier is een hele mooie manier dat het toch in de aandacht komt. En dat we er toch wat, ja, dat mensen zeggen dat wij er binnen in Noordoost-Friesland.
2: En hier een mooi onthaal voor Alex van laat hier echt zien rondje om de provincie Rinnensil. Ja. Hoe is dit initiatief zou ontstaan dat je mij zijn al je zou stenen?
1: Nou, ik lees het toevallig op Facebook dat hij er maar bezig was. En ik lees ik in eerste instantie dus dat we 1000 euro kregen hier. En dat ik toch van, 1000 euro van Noordoost-Friesland. Dus dat heb ik eerst even check bij de penningmeester. En die zei ik van, ja, inderdaad. Er zit 1000 euro op. Dus toen hebben we contact zocht. Ik heb hem eerst bedankt en toen contact zocht. En toen begon je hoe dat rondje Friesland en dat ze vanuit Dokkum starten. En toen hier ik ze iets van, ja, daar mag we nog bij wezen. Dat is nog leuker natuurlijk. Dan kunnen we hem even echt even uitzwaaien. En dan kunnen we nog even kan hij ons die check overhandigen. Dus we maken er even een feestje van.
0: Janneke Rijinga, vrijwilliger palliatieve terminale zorg in Noord-Eerst Friesland, wie dat. Alex Schreiner is van de Moon dus het eindzet in Dokkum. Hij vertelt hoe de reden waarom er deze meustertocht dwaas is.
3: Veel mensen weten niet wat palliatief betekent. En daarom loop ik voor de palliatieve zorg, voor de VPTZ, voor de vrijwilligers.
2: Ja. En u heeft geld ingezameld. U overhandigt straks een cheque van 1000 euro. Hoe heeft u dat geld bij elkaar gesprokkeld?
3: Via GoFundMe heb ik een crowdfunding gestart 13 april. En er zijn allemaal mensen uit mijn omgeving die dus geld hebben gedoneerd. En dat gaat tot 10 oktober, mijn crowdfunding, ja.
2: En vandaag in Dokkum, het eindpunt van de tocht is in Drachten. Zou je misschien uit kunnen leggen waarom de start in Dokkum en het eindpunt in Drachten is?
3: Ik heb 5 jaar geleden een vriend verloren aan alvleesklierkanker. Die heette toevallig ook Alex. En die is geboren in Dokkum en die is overleden in Drachten. En ik wil eigenlijk zijn manier van leven eigenlijk een beetje nabootsen. Van in Dokkum geboren in Friesland, omdat hij gewoon echt een Fries is. En in Drachten wil ik stoppen, omdat hij daar is overleden.
2: En dan overhandigt u ook in Drachten weer een cheque van 1000 euro. Is het ook nog mogelijk om tijdens de route, want u heeft ook een shirt met QR-code volgens mij aan, kunnen mensen nu ook nog doneren?
3: Ja, er kan de hele tijd gedoneerd worden. Dat vind ik ook leuk als mensen dat doen. Nee. Maar ik heb in Drachten heb ik al 1000 euro betaald. Dus de cheque is al in principe al betaald. Dus ik wil aan zoveel mogelijk VPDZ-locaties in Friesland doneren. Dus Heerenveen moet er nog bij, Sneek moet er nog bij en Leeuwarden moet er nog bij. Dat zijn 5 locaties waar ik aan wil betalen. Ja.
2: En een rondje om de provincie, maar wat moet ik me daarbij voorstellen? Hoe lang is dat?
3: Het is 350 kilometer mijn route. En dat is echt langs de grens van Friesland. Echt op de grens van Friesland. De buitengrens, ja.
2: En dat moet allemaal in één dag gebeuren?
3: Nee,
2: of?
3: Nee. Dat zijn meerdere etappes die ik ga doen. Ik probeer rond de 40, 50 kilometer op een dag te lopen. Het is ook een beetje afhankelijk van het weer, want morgen wordt het ook heel warm. En ik wil het wel op een goede manier doen, wel een zorgvuldige manier. Dus ik moet even kijken van hoe lang ik daar echt daadwerkelijk over doe. Ja.
2: En vandaag het startmoment hier dus in Dokkum, wat betekent dat voor u persoonlijk?
3: Nou, ik moet wel zeggen, ik ben heel zenuwachtig. Het was dagen van tevoren was ik al gespannen hierover. Want het is wel een dingetje natuurlijk. Al die mensen die voor mij komen kijken, vind ik leuk. Maar die aandacht, daar vroeg ik om. Maar het is ook wel even heftig, zeg maar, om die aandacht allemaal te krijgen. Maar ja, ik heb er zin in. Dat, ja.
0: Gelukkig wel. Hij met een tocht van 350 kilometer al is van Dokkum naar Drachten. En daarvoor gaat er helemaal bij de kant van Friesland om deel voor het goede doel. En dat is palliatieve zorg.

0: Ja, dat doe wij ik, hè, Johan. 9 to 5.
1: Zij eerst, hè? Hey, de volop. Mooi man.
0: Inderdaad. David Dooypark bij Omroep Friesland. Ja, Johan Terpstra, die maakt het hem op voor 1 to 3.
1: Ja.
0: 1 to 4, dat is hem.
1: Ja, 1 to 4. Ja, 1 to 4, ja. Ja, dan oeren bijkomen. Als ik haar stoer, 9 to 5.
0: Ja, ja, ja, nee, 1 to 4, goeie middag dadelijk. Maar verzels het SKS, goed gesiel. En wat nog meer?
1: Prachtig. Ja, en vakantieverhaal heb je een goeie middag. En aast niet eerst het vakantieverhaal van Wouter. Hij komt van Friske Piel. Hij kwam rond van vakantie van Hawaii. En zie je te wachten op het Vlingerfield, dat wie op San Francisco. Daar kwam een man naast hem staan voor een praatje. En pas letter besefte hij zich, door die man voort weer, dat dat Tom Cruise weer. Nou, dat is
0: dat
1: een opmerkelijk verhaal.
0: Dat liefst.
1: Ja, nee, dat is echt, echt bad. Jij staat in dat verhaal van Wouter naar in je oren. En daar platen op betinken. Dat ging zelfs platen wijzen Hawaii, maar ik San Francisco. Tom Cruise had ik in verschillende films spelen.
0: Ik weet wel welke plaats ik kon vregen.
1: Ja, de Top Gun ting.
0: Natuurlijk.
1: Ja.
0: Ja, tuurlijk.
1: En wat zou dat dan worden, Top Gun?
0: Nou, eigenlijk, ja, de kist natuurlijk de klassieker.
1: Wat Danger Zone.
0: Danger Zone, inderdaad. Ja. Maar ik wil die...
1: In die kroeg. De Rijtje Brothers.
0: Nee. Die plaats die ze draaien. Onder
1: Take My Breath Away.
0: Nee, volleybal. Van de tweede film, Top Gun Maverick.
1: Oh,
0: er zit een scène in,
1: ja,
0: met alle mannen zonder shirt aan. En er zit een plaat onder.
1: Ja, dan begint helemaal te klimpen. Ja. Ik vind het fantastisch. Ja, dat is mooi. Hè? Ja. Nou, kom maar op bij die plaat. Die de omer op heb. Ik ben benieuwd wat er binnenkomt. WhatsApp 0620 voor jou en Johan. Ian Johan Johan.
0: Helemaal goed. Dadelijk hier dus op de radio. Ons Safi in deze editie van No in Friesland. Meer nijs voor zelfs op uw website en in de app. En om voor jou roeren in onderwijs. Ik wens je alvast een hele noffelijke middag.
2: Omroep Friesland.
3: Twaar en yoghurt op punt. Twaar FM.
2: Simmer in Friesland. Wat een street. Ze zitten er bovenop.
4: Ja, fantastisch.
5: Ja, maar doodings zelfs, dat ken ik beter.
6: Ja, dat roept elke in onderwal.
5: Nou, bij wie is het dan?
2: Toch mij, onder scootsjepoel in Omroep App.
5: Alle dagen tussen tolven en in.
2: Klik rugsboppen op Appus.
6: En vul de pol in.
2: Simmer in Friesland.
7: Rijn,
8: ik voor de scootsjepoel.
9: Hey ondernemer. Bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
10: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
11: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
12: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogen.
13: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
14: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Italië verlaagt opnieuw tijdelijk de accijns op diesel. Tot 6 augustus gaat de prijs met 17 cent per liter omlaag. De maatregel kost de overheid ongeveer €125 miljoen en geldt niet voor benzine. De regering wil automobilisten helpen vanwege de sterk gestegen dieselprijzen door de oorlog met Iran. Nederland heeft nog geen extra verlaging aangekondigd. Philips heeft €186 miljoen teruggekregen van de Amerikaanse overheid. Het gaat om importheffingen die door president Trump waren ingevoerd en later onwettig zijn verklaard. Philips was een van de eerste bedrijven die het geld terugvroeg. Door de eenmalige meevaller verhoogt het bedrijf de winstverwachting voor dit jaar met 1 procentpunt. De regio Moskou is afgelopen nacht aangevallen met meer dan 390 drones uit Oekraïne. Volgens de burgemeester van Moskou zijn de meeste drones neergeschoten. In de stad Tsjechov stortte een drone neer op een woongebouw, daarbij vielen geen gewonden. Ook kwamen brokstukken van neergeschoten drones in omliggende dorpen terecht. Dit jaar gaan weer meer Nederlanders met een elektrische auto op vakantie door de oplopende brandstofkosten. Snellaadbedrijf Fastnet merkt dat ruim de helft van de eigen klanten deze zomer met de accu op pad gaat. In juli steeg het aantal buitenlandse laadsessies door Nederlandse reizigers aanzienlijk. Het weer, zonnig, maar ook wat bewolking. Er staat een matige zuidwestenwind en de middagtemperatuur ligt tussen 24 graden aan de kust tot lokaal 30 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
15: Jonge of startende ondernemers, let op.
4: Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
7: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
15: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
13: Dit is Omroep Zeelt non-stop.

0: Wild West.
1: Ik zie je voor me, met mijn ogen dicht. Kan je voelen, met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: Woensdag is het weer zover, de dij van de PC. De hele dag zijn we erbij, van de toespraak in de Korenbeurs tot de laatste slagen en het bekendmaken van de koning. Luister woensdag vanaf 7 uur 's ochtends live naar de PC op radio, omroepzeelt.nl en natuurlijk in onze Omroep Zeelt app.
1: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst AutoCinico u een prachtige 173ste PC toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen:
2: Para Link & Co, Geona Cinico.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
5: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. In Almelo is een man aangehouden die mogelijk betrokken is bij de dood van een 35-jarige Nederlander in een hotel in het Duitse Rees. Het slachtoffer, dat in een rolstoel zat, werd zondag doodgevonden op zijn kamer. Uit sectie bleek dat hij was gewurgd. De verdachte zou hem bij aankomst in het hotel hebben vergezeld. Het strafrechtelijk onderzoek naar voormalig advocaat Vito Sucrula is 15 maanden na zijn arrestatie nog altijd niet afgerond. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem ervan dat hij als advocaat berichten van Ridouan Taghi vanuit de gevangenis heeft doorgespeeld. Het OM wil Sucrula voor de rechter brengen, maar een datum voor de strafzaak is nog niet bekend. Italië verlaagt opnieuw tijdelijk de accijns op diesel. Tot 6 augustus gaat de prijs met 17 cent per liter omlaag. De maatregel kost de overheid ongeveer €125 miljoen en geldt niet voor benzine. De regering wil automobilisten helpen vanwege de sterk gestegen dieselprijzen door de oorlog met Iran. Nederland heeft nog geen extra verlaging aangekondigd. De regio Moskou is afgelopen nacht aangevallen met meer dan 390 drones uit Oekraïne. Volgens de burgemeester van Moskou zijn de meeste drones neergeschoten. In de stad Tsjechov stortte een drone neer op een woongebouw, daarbij vielen geen gewonden. Ook kwamen brokstukken van neergeschoten drones in omliggende dorpen terecht. Het weer, zonnig, maar ook wat bewolking. Er staat een matige zuidwestenwind en de middagtemperatuur ligt tussen 24 graden aan de kust tot lokaal 30 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
6: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op bedderloog.nl.
7: Hey Pieter.
8: Hey Johan.
7: Hier is het taljet?
8: Nee, wat is er aan?
7: We hebben wat nijs in Bitcoin op de sneus. We hebben nu de wielde van partij, maar zachte balkeertsen.
8: Prachtig, man. Ik maak dus maar gauw op ziek naar maten. Dan steen ik weer eens op de van IJsmedaren.
7: Ja, wist. Al je komen op sneus 22 augustus, zowel Malië, Australië. En we hebben een prijzenpot van 3.500 euro.
8: Meesken, net stinnen, maar erheen. Dus jouw je hem gauw op.
4: Dit is Omroep Zeelt non-stop.

non-stop de lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. In Zuid-Frankrijk is een 23-jarige man aangeklaagd voor brandstichting. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een natuurbrand in het Cospe-Sillon-gebergte ten noordoosten van Marseille. De man zit vast. In het betreffende departement woeden al een week grote natuurbranden. Het vuur is nog altijd niet onder controle. In de Franse stad Orange zijn in een woning de stoffelijke resten van 5 pasgeboren baby's gevonden. De vondst werd gedaan nadat de 32-jarige moeder gisteravond in het ziekenhuis was bevallen van een gezonde baby. De vrouw zou lijden aan zwangerschapsontkenning. De politie onderzoekt de zaak. Het echtpaar had al 2 kinderen van 8 en 12 jaar. In Almelo is een man aangehouden die mogelijk betrokken is bij de dood van een 35-jarige Nederlander in een hotel in het Duitse Rees. Het slachtoffer, dat in een rolstoel zat, werd zondag doodgevonden op zijn kamer. Uit sectie bleek dat hij was gewurgd. De verdachte zou hem bij aankomst in het hotel hebben vergezeld. Italië verlaagt opnieuw tijdelijk de accijns op diesel. Tot 6 augustus gaat de prijs met 17 cent per liter omlaag. De maatregel kost de overheid ongeveer 125 miljoen euro en geldt niet voor benzine. De regering wil automobilisten helpen vanwege de sterk gestegen dieselprijzen door de oorlog met Iran. Nederland heeft nog geen extra verlaging aangekondigd. Het weer, zonnig, maar ook wat bewolking. Er staat een matige zuidwestenwind en de middagtemperatuur ligt tussen 24 graden aan de kust tot lokaal 30 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
3: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
4: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
1: De leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Streekmuziek Non-Stop.

0: Woensdag is het weer zover, de dij van de PC. De hele dag zijn we erbij, van de toespraak in de Korenbeurs tot de laatste slagen en het bekendmaken van de koning. Luister woensdag vanaf 7 uur 's ochtends live naar de PC op radio, omroepzeelt.nl en natuurlijk in onze Omroep Zeelt app.
1: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
2: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Autocinico u een prachtige 173ste PC toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen:
3: Para Link & Co. Geonosinico.
4: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag, niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.
5: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
6: Frieslands grootste meubelzaken. Daar vind je de mooiste meubels als die op kermis. Dit is een gast die iets voor jong, trendy en klassiek.
7: Wat die klasse meubels ha, ga dan naar Jitsenga.
8: Zo hast een hoes aan het wetter en worst dit verkeerpje. Dan zie de makelder die dwijnen aan het wetter op weer de witte schatten. En dat binnen wij, de experts van wonenaanwater.nl. De keerper van uw hoes had u zo voen. Nou dan nog, wonenaanwater.nl.
7: Mati uw klasse meubels ha, geen dan naar Itzenga.
6: Itzengameubelen.nl.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
11: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Amsterdam-West is een grote politieactie gaande. Een auto is daar gecrashed en mogelijk zitten er explosieven in. De politie heeft de omgeving afgezet en meerdere gebouwen ontruimd. De auto crashte na een achtervolging door de politie. De inzittenden zijn gevlucht. Volgens ooggetuigen zijn het 4 jonge mannen. De politie in Amsterdam is naar ze op zoek. De man die in april in zijn rolstoel in brand werd gestoken in Utrecht, liep levensbedreigende brandwonden op. Dat werd vandaag duidelijk in de rechtbank. Over 20% van zijn lichaam was hij verbrand. Hij overleefde het wel. De rechter vertelde dat op beelden te zien is hoe de twee verdachten spiritus in de nek van het slachtoffer gooien, daarna een sigaret en even later een brandende folder. Het gebeurde volgens omstanders na een woordenwisseling. De twee worden verdacht van poging tot moord en worden onderzocht in het Pieter Baan Centrum. De volgende zitting is in oktober. Een man uit Rotterdam heeft 2 jaar cel en tbs met dwangverpleging gekregen voor de verkrachting van een meisje van 7. Dat gebeurde in het Zuiderpark in Rotterdam. Het OM had een hogere straf geëist, maar volgens de rechter was er geen sprake van vrijheidsberoving. Op het Zuid-Japanse eiland Kyushu zijn doden gevallen nadat een winkelcentrum deels instortte. Hoeveel is nog niet duidelijk, maar volgens de politie worden in ieder geval 20 tot 30 mensen vermist. Het gebied werd getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,1. Er is schade aan gebouwen en bruggen en op sommige plekken is de stroom uitgevallen. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. Premier Takaichi waarschuwt inwoners voor naschokken. Het weer zonnig en droog. Het is 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm. Het maxima van 35 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
12: En we wachten hier zelfs nog op de finish van het scootjesfilm bij Eerlehuizen aan der Faber.
13: De vlagen hingen erin, de finishstreek wordt deadline en grauw is om de gate heen gegaan. Git no aasen op wij naar de finish en git op wij naar de hat-trick. Want de tredde duilwinning voor Douwe Visser en zijn bemanning, die komt er aan.
14: Hallo, lekker slet. Ik ben de boer, goed god en het joer. watersportonline.nl. Alles voor de wettersporter. Zielkleren, subs, rubberboten, boordaccessoires, surfartikelen en nog volle meer. 1250 kante meter wettersportwinkel op een Jouwer. Of shop het grootste assortiment wettersportartikelen online op watersportonline.nl.
15: Voor een nieuwe Fiat, Haima, service en auto's, is er voor Elsen.
16: Stinstra Casino zie ik Dij als casinomonteur. Kom Del voor een kop koffie en wordt uw snije collega.
17: Stinstra Kozijnen, die maken mij zo blij. Stinstra Kozijnen, mooi en onderhoudsvrij.
18: Zag ik op stinstra.nl.
19: Die lekkere ijsjes uit jouw supermarkt, die maken wij bij Holiday Ice in Sint-Nicolaasga. Help jij mee bij het maken van de lekkerste ijsjes van Nederland? Bekijk onze vacatures op werkenbijholidayice.nl.
20: Welkom bij Hotel Eetcafé De Hoe in het pittoreske centrum van Wurm. Als vijfde generatie van De Hoe nodig je van harte uit om de gemoedelijke sfeer te komen prillen in ons 100-jarig familiebedrijf. Wij ontvangen jou graag in ons gezellig eetcafé, uw sfeervolle hotel of voor een arrangement in een van uw sociaal. Wij zien jou graag bij u in Wurm.
21: Kom ik naar Izinga Meubelen in Oosterbierum. Een van Frieslands grootste meubelzaken. Daar vind je de mooiste meubels en sleepkamers. Izinga staat voor jong, trendy en klassiek.
22: Wat die uw klasse meubels ha, ga dan naar Izinga.
23: Wat lezen we die docht? Het lidiragetje, zonder die te verpleetsen. Sa, hup, van die makkelijke bank hoor. Of van die luchtbedje. Dat kind van Zelzijk. Als leest, just meer van de verhaal. Want waar het leest... had een goed verhaal. Die viewer van lezen dielen? Sjoch op frieslezenoffensief.frl.
24: Mattie, uw klasse meubels ha. Ga dan naar Itzinga.
25: Itzingameubelen.nl.
26: Onderwijs.
27: Maar Jacob Stelwagen.

0: Ja, en op die muziek wachten we Vercel. Ze willen Vercel weten hoe het oor in bij het Scootje Siel bij Eluzen Andor.
1: Draaien, die oefening en Varendouwe Visser. Het Scootje van Grauw is krek door de finish kwam. En is de nummer 1 van de wedstrijd bij Eluzen. Nee, dat het oor in het net Siel voor een koer. Koer dat joert wel. En schreeuwt Douwe Visser de wedstrijd op zijn namen. Het wie een prachtige strijd. Vooral in de eerste cruiseraken bij Snits. Waarin uiteindelijk het Scootje van Grauw de leading oordeelt en uiteindelijk ook, de vlugste is Snits voorbeeld, want Snits dat is nu op wij naar het finishcut en op wij naar het tweede plak en dan zult de lemmer aansen op wij naar het derde plak, maar dit is echt een boppenslag voor Douwe Visser, net alleen nog voor de overwinning, maar ook voor het klassement. Arjen
2: Douwe Visser, ik zou hartstikke zeggen, goed volk. Het is een goed teken. Hè? Dat ik vaak bij die op het achterdek steen.
3: Hek helemaal geen hekel, want dat wij worden finish komen, maak direct dice, joh. Nee, hele pad.
2: Nee. Is er überhaupt erin zitten, Joert, want het weer een vlekkeloze race?
3: Het schipper ongeweldig goed. Maar Snits, die had ik goed veer natuurlijk. Die kon hier twee keer het cruiserak maar een slagje minder doen. Eén keer kwam er voor ons. Maar ja, wij wilden Snits Rick heel graag tussen houden natuurlijk. Dat vond ik wel handig. Dus die hebben wel wat liggen, maar ik ben net te vallen. Want die kon er mooi tusken. Ja.
2: Ja, maar op een gegeven moment lees je hem op het eerste plak. Ja, en dan werd die afstand wordt hield hij tot Grutte, mooi snits. Je bent natuurlijk ook wat lemmer, Lloyd. Hij is vaak achterom, jongen?
3: Nee.
2: Het hoort een beetje voor, was deze.
3: Ja, dat ik, maar de wind komt van voren, nou, dus daar moet ik op letten. En dan die horen die zeugen achterom. Ja.
2: Maar goed, de hat-trick is een feit.
3: Ja, dat is 3. En ook nog 3 te gaan of zo.
2: Ja, nog 3. Ja.
3: Met strien, dus nee, maar het schip rent geweldig goed met deze win. En ik denk dat we een hele goede bemanning hebben voor deze win. Dus, ja.
2: Maar we kunnen toch haast wel zeggen van dit kind haast net meer misdouwen.
3: Dat is makkelijk.
2: Nee, nog maar 3 wedstrijden. Het gaat maar de lemmer is zo'n punt, meer dan zo'n punt.
3: Ja, maar dat is, wat is zo'n punt nou? Wij één keer het zien en lemmer in, dan steen ze voor ons. Dus,
2: ja, maar dat gebeurt net. Toch?
3: Dat is net iets doel, maar ken wel. Dan zien we Jenne Walkluid, zien we Heerenveen uit. Dus, ken alle gasten. Staan we die andere kant uit, jongens, trouwens? Want we hebben 4 lang om het varen. Want ik wil naar de lemmer.
2: Ja. Ja, natuurlijk naar die intocht. Maar dat was nog net steeds. Even zakken. We moeten even zakken. Ja, want anders dan krijgen we de geek in de hazenzone. En dat willen we echt niet. Maar door stond je voorschot te nemen op de titel.
3: Nee. Dat zoek ik heel erg dom, vind. Dat slaat nog nergens op. Maar de waarsverspelling is wel goed voor ons. En wij vinden dit leuk. Vlagerig. Dus we vielen ons wel content ermee, maar we kennen nog eerst de volgende gebeuren. En Lemmer, nou, Joert, ik ben hartstikke goed zield. Snits goed zield. Alleen nog Akeren met Jenne Woord. Ja, die let het ouwieten. Daar kennen wij niks van doen. Dus die hebben nou wel een mooi soortje punt achter ons. Maar Lemmer kennen nog makkelijk.
2: Maar de hat-trick is een feit. Lokwees gedouwen.
3: Ja, heerlijk, jong, heerlijk. En zo'n mooie dag. Nou, het ligt het wel Costa del Sol en dan maar een scootje des Siel. Het is fantastisch. Ja. Geweldig.
1: Bij Grauw op IM dus en Snits op 2 en het finishcut had hij klonken voor de Lemmer. Dat is het podium van de wedstrijd bij Eerlehuizen.
0: Slaghouwers Arjen de Boer en Andor Faber dus bij het scootjesfilm bij Eerlehuizen.
4: Van Fjouwer ons wijs. Onderwijs. Maar Jacob Stelwagen.
0: Het is Njochem uit Nofjouwer. Een goeie meetje. Welkom in onderwijs van Tizi 28 juli. Het is de dag dat Akkermers in actie komen om een typisch Akkermers sielskip te redden.
5: De Akkermers is echt een stukje Akkermers cultuurgoed. Njochem 30 jaar ben de eerste makker. Al je terug houtje van de houthandel en terug oosten en sivagongers. Dus het is echt iets wat in Akkermers makken in ons tien is.
0: En het is echt de dag dat ze snits of feest vooruit zoeken naar de jubileumeditie van de snitsieke Takomier.
6: Dit is de opmaak om volgend jaar nog groter verder te gaan. En daar zijn we nu al mee bezig. De voorbereidende gesprekken zijn al gestart. Dat wordt gewoon, als het aan ons ligt, nog mooier.
0: En Eliaus is een WK van start gegaan in het provinciehuis. Het WK Frisk Damien.
7: Ja, dus ik maar in je Friske sport erbij tot ken. Ze ken je moeilijk 4 jaar van scootjes hier. Maar nee, heel uniek en fantastisch dat de provincie Friesland dus hier graag hebben.
0: En dat is het bij we daarmee onderwijs. Of jou rond zijn zoren met muziek, Nijs en Eftegroen. Maar dadelijk onder oor nek nog Suus de Veen. Het Amtari is op de heerlijkste profronde voor hutfietsers. Maar nu is het wapendocht in het kwad. Tjitske Wiebenga, een goeie middag.
8: Een hele goeie middag. Nou, in het maat eerst binnen nog enkele stapelwolken, wielst op oren plakkende zinnen om meer te skiend. Je hebt eerst een graad of 26 en stiet er een meest matige west-zuidwestenwien. Jong jouw te wien hem Boppelaan Del en is het hier mij echt dan nog noffelijk waar? Vannacht binnen de wolken veel en leidt de minimumtemperatuur op zijn zontje graden. Morgen wordt het zimmerwaar op alle vlakken nog wat bijplust. Het kwik rint op ont maximaal 32 graden. De stiet maar amper wien en is het in de midden volop zinneskien waar.
0: Solidair Friesland en het COA organiseerden met help van onze organisatie simactiviteiten voor de asielzoekers die in hele constaten in Leeuwarden verblijven. Het is al voor het vierde jaar bregen dat Solidair Friesland een simprogramma opzet net voor nijkomers en inwoners van de gemeente Leeuwarden. Jut is er een doelsworkshop voor famkes van 12 jaar en ouder.
9: Friske de Vries, jij bent de projectleider bij Solidair Friesland en je hebt van simmer alle je activiteiten op de planning. Kan je daar wat meer over vertellen?
10: Ja, we gaan zoiets wekenlang doen we alle keer activiteiten van de mensen die wonen op de COA-locaties en de Oekraïnse locaties. En ja, we doen van alles. Sport, kunst, cultuur, muziek, alles zit erbij.
9: En we zitten nu in de Neushoorn. Wat zit er hier op het programma?
10: We gaan hier een dansworkshop voor de tieners. We gaan een vrouwenavond. We hebben hier make-up en meisjes aan. En we gaan een taalcafé.
9: En de dansworkshop die gaat direct los. Wat voor famkes binnen daarbij aanwezig?
10: Nou, het zijn famkes die heel enthousiast zijn en heel graag willen doen. Ze zeggen er heel erg naar uit. Het is een mix van famkes die op de Oekraïnse locaties dus wennen en op de COA-locaties. En die altijd ontbewegen binnen. Dus dit is perfect voor ze.
9: En hoe ben je op het idee gekomen om dit te organiseren?
10: We hier, 4 Verlien, ben we eigenlijk met COA en gemeente Leeuwarden samenkamen van joh, wat moeten we voor deze jongeren en voor deze band doen? En daar is heel mooi Neushoorn ek bij ons sluiten. En zij is eigenlijk heel spontaan tot stoorn kwam en hebben we zoiets van ja, we gaan het gewoon doen. En we gaan het ek gewoon echt zoiets een weekend lang doen. Dus net maar een week in de simvakantie. En zij is dat groeit en groeit en door wat eigenlijk nog steeds.
9: Wat betekent het voor de meesten?
10: Het betekent, vind ik, voor de band dat ze even een band mee wezen en dat ze ook een leuke simmer mee hebben. We krijgen van ouders waarom dat het hun heel volle rust jouwt. Dat het ook een vorm van veiligheid is. En ja, heel volle plezier vooral.
9: Wat is het meest naar uit?
10: Ik denk naar het eindfeest. Die is ik voor iedereen iepen. Dus de mensen die geïnteresseerd binnen in dit werk mij daar ook komen. En dat is op 15 augustus in Neushoorn. En dan gaan we echt van alles. Dan gaan we optredens voor de jongeren. We gaan eten. We gaan expositie. Dus daar komt echt alles samen van wat we gaan doen.
11: Ik ga vandaag een dansles geven. En ja, met de kinderen. Dus dat is 10 jaar en ouder. Dus we gaan vandaag even lekker dansen.
9: Zeg. Wat voor soort dansles ga je geven?
11: Hip-hop. Ja.
9: En hebben deze meiden al eerder gedanst of weet je dat niet?
11: We dansen wel veel op locatie, maar dat zijn vaak gewoon korte dansjes, vaak een beetje kinderachtig. Dus dit is wel ietsjes ouder, ook echt moest iets kunnen leren, zeg maar. Maar zelf dansen hun graag, heel graag, zeg maar. En zingen ook. Dus,
9: En hoe ben je er zo bij gekomen om dit te gaan doen?
11: Ik loop al een jaar stage bij Solidair. En ik heb hem net afgerond. Dus nu ben ik een beetje vrijwilliger. En Geeske vroeg of ik een workshop wou geven. En ik zei prima. Dus, ja.
9: Heb je er zin in?
11: Ja, heel erg veel.
9: En hoe reageerden de meiden erop?
11: Ik denk dat ze er wel zin in hebben.
0: En bijdrage weer dat van verslaghouder Geke Leenstra.

0: Muziek van Madonna, dat We Holiday.
1: De hele dag de radio on.
2: 92.2 FM.
1: SKS Scoutsiciel.
3: Alles wat er speelt. Omroep Friesland.
0: Ja, en dat SKS Koetsersiel, wie hoort verzels bij Eerle Huizen. Noemen ze 1, 2 en 3 HWT. Dat wie een Grauw, Snits en De Lemmer. Visser, Visser en Visser, dus Andor. Ben er al meer skippen binnen?
4: Ja, ondertussen is de hele vloot binnenkwam. We weten dat de jouwe vierde wurden is. Echt knap ziel door Rinus de Jong. Want die leiden heel in het begin leiden ze op het laatste plak. Had dus echt goede zaken die in. Op plak 4 op de Zuidwesthoeken. Dan op 6 Woord zijn. Op Zoon Drachten. En op 8 Akrum. Ja, Akrum is voor zelfs dan weer interessant voor het klassement. Die door Joert Jing goede zaken zou vallen. Is wel duidelijk dat

0: Allereerst Lokwens, kent redden plak. En ja, volle belangrijke misschien wel. Ja, ik zocht vooral naar het algemeen klassement, doe ik?
1: Nou, heel stiekem een hele wietje, maar daar zijn we nog net volle bak mee bezig. Nee, ik woon hartstikke lekker varen. En,
0: maar dan wist je wel op welk plak dat is, dat het algemeen klassement?
1: Nou, ik denk, we stonden gelijk maar akkeren mee en wat. Dus ik denk dat we er een beetje voor staan, ja. Maar goed, er zijn nog 3 wedstrijden en het gaat tot nu toe hartstikke mooi. Het schip kan het mooi, de ploeg is goed. En nou ja, we zitten alle keer lekker in ons vel, dus dan gaat het nog vlug, nou.
0: Ja, ja, zeker. Zit je hem lekker in je vel? Wat vernimmst
1: dat,
0: hoor?
1: Nou, gewoon de vibe is gewoon goed, hè. Dat, we zijn gewoon lekker met je de hand fut. En het is prachtig waar, hè. Mooi zielen. Nou, mooier is het toch net. Ik zei van de morgen zien, jongens. Het is potverdikke me nog fjouwe dagen. En dan hebben we er een hele uur op wachten, dus geniet je van. Want ja, mooie waren is goed, dat wordt het net.
0: En Douwe Visser, Nies Krek, de winnaar, die hierdoor bezielen op de Costa del Sol.
1: Nou, heerlijk toch? Ja, prachtig. Het mooi zat nog warmer worden en dan ben je wel blij mee. Dus hoe mooi zat dat wel net worden?
0: Nou ja, dat is heel mooi. Natuurlijk op de eigen Leemster Baai. Want had je nou joggen naar het algemeen klassement, Jim stond op het 2e plak. Iets van ja, een dikke zonpunt naar achter Grauw. Maar ja, nou 2 keer op het eigen thuiswetter. Vertel mij eens, wat is er mogelijk?
1: Nou, er is van alles mogelijk, maar Grauw het goede papier. Dat is 100%. En die zult ik een heel soort oplemmen, dus die weet ik zeker weer erin met. En hier in die goeie, die maakt weinig fouten. Dus maar ja, ze kennen eens een keer een foutje maatje. En dan hebben wij er clear voor wijze om van profiteren. Maar dat is nog 4 fut.
0: Maar is dat het een beetje, Jasper? Je moet een beetje hopen op een fout van Grauw?
1: Ja, zeker. Zeker, wat is het hiervoor? Dus ja, dan had hij geen fout, maatje. Dan komt het net voorbij. Zo simpel is het.
0: Ja. Ja. En wat is daar, Onjan, wat is nou het grootste verschil in vergelijking met vorig jaar? Want vorig jaar wist je natuurlijk debutant schipper. Wist als zonde eindigen. Hij stek mooi voorin, hield hij. In de 2e week heeft hij misschien een beetje lezen. Maar nou echt een podiumplak. En dat was gewoon, nou litten we net omheen en draaien. Dat was mooi voor de titel.
1: Ja, maar de 2e week is er net voorbij. Dus er komen nog 3 potjes. En daar willen we nog heel scherp wijzen. Maar nee, het gaat hartstikke best. Dat ook zei ik hier dit zelf bij de einde podcast zei ik. Ik had 2 hier, dat wordt waarschijnlijk heel moeilijk hier. Nou, dat valt tot nou toe reuze mij. Dus ja, ik ben gelukkig man.
0: Ik zorg het hoor niet.
1: Ja, nou, dat is mooi.
0: Lokwees.
1: Ja, dankjewel.
2: Dat wie Arjen de Boer in parteer mij Jasper Visser, skipper van de Lemmenier. Van de Korn zijn we dus nog op het kampioenskip bij de SKS. Koplinder is het binnenzijds nog. Grauw, dat is een Noorden Visser, dat is Douwe Visser.

0: Shy Guy dus, dat van Diana King. Dadelijk in het programma Onderwijs, de sneltrein, hele minuut voor half vier. En dadelijk het regionale Nijs in het Klad met Jan Tienewijdenaar.
1: In Engeland hebben ze Wimbledon.
2: In Frankrijk de Tour de France.
1: Wij?
2: Wij hadden PC.
3: Hij brengt hem achterin bij je tijd. Hij brengt hem op de
1: beest. Morgen op het Chocolon in Ventures.
2: Omroep Friesland is erbij.
1: De hele dag op radio, de Omroep app en omroepfriesland.nl.
2: Simmerie Friesland.
4: De Wijnloot zijn de Eco-keuken aan de Pompmakkerfief op het Jerenveen. De sjochtste mooiste meubels en keukensysteem. De broeren van Holtrop voor een meubel op maat. Ik voor een keuken van idee en resultaat.
5: Een onverwachte klus, verhuizing of een auto die niet meer start? Huur een bus of auto bij Friesland Huur. Voor een dag, weekend of een hele week. Flexibel vervoer voor als het nodig is. Dus van weekendje weg tot verhuizen en pech. Huur jouw voertuig bij Friesland Huur.
6: Kompas Reclamewerk is de reclamespecialist van Friesland. Advies, ontwerp, productie en uitvier. Kompas regelt het. Waar elke reclameuitering. Kompas.frl.
7: Ah, goeie. Op het wetter ben ik gek op wien. En Rijn, toch maar net zo volle.
8: We beginnen gijpen!
7: Nu zit ik lekker warm in mijn broek. Terug kun je een stofje zien. Van KKFA op het Jerenveen. Verdikke me dat hier ik wat minder kind.
9: Kunststofken zien van KKFH. Een Friesk product. Dat is wel zo noffelijk.

0: energie. Vanzelfs ook jobbaarden van levering van alle duurzame en fossielvrije brandstoffen. Zoek op venemaenergy.nl.
1: Hast het al sjoen? Er is opramming. Bij Kapen gaan wonen in Ljouwet en Boetenpost. Met alle sterke merken onder één dak.
2: Ja, wij kwartingen ons 70% op meubelen, bedden en accessoires.
1: Kom, laten we gauw gaan, want op is op.
3: Je bootverzekeren doe je via mijnbootverzekeren.nl. Een uitgebreide dekking tegen een scherpe premie. Mijnbootverzekeren.nl.

0: verftalent. Tijd voor de volgende stap.
1: Ajo, lekker slet. Bennerie de Boer, goed wat en het joer.
2: Voor een nieuwe Suzuki. Heima, service en auto's. Is er voor Elsen hier.
0: Dit is Omroep Friesland.
3: 92.2 FM.
4: Het is haast 11:05. Het regionaal Nijs in het kwad met Jantine Weidenaar. Jantine, een goeiemiddag.
5: Een goeiemiddag. De brandwacht die was midden in actie komen voor een brand de Gediek. Omstreeks 11:04 was het vuur ontdutsen in een score in de achtertuin van een wenning. De brand sloeg al gauw oer naar de Hagen. Er kwam een soort reek vrij bij de brand. Een vrouw is controleren door het ambulancepersoneel. Het is op dit stuit onduidelijk hoe het vuur ontsteen kon. Mijn ongeluk op de Greense Stridway bij Lauwet is van de middag een motorrijder verwoende rekken. De dik was na het ongeluk afzet. En verkeer in de richting van Lauwet was de richting van de Grote Wiel een parallel dik op. Hoe het ongeluk gebeurde, is net bekend. De motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. En na de vinst van harddrugs in een wenning onder molenkrieten in Snits had burgemeester Jan Witske de Vries besloten het pand te sluiten voor een periode van 3 maanden. De politie kreeg een signaal van oerlijst in de wenning. Poppendat zou er drugs verhandelen worden. Bij de inval werd een handelshumanigte harddrugs voen. Poppendat wie er materiaal aanwezig om drugs te verhandelen. En een automobilist had mooi succes een verkeersboete van €439 onvjochten bij de rechter. De persoon werd op 10 maart 2024 aan de kant van de dik zet. Nou, dat twee politiestationen hier dat die een telefoon in de hand hier. Maar de bestuurder verklaarde dat er geen telefoon mooi hier. Al doet er stin, houden waard, zei er dat er koekjes ontdieten wie in de auto. Die lezing houdt er ek in de rechtszaal vol. Nevens de rechtbank kon net bewezen worden dat de persoon mooi een auto, mooi een telefoon in de auto ziet. En dat is opmerkelijk, want meestentijds geen rechters al op de waarneming van de plichtjes. De boete die is vernietigen. De officier van justitie had €400 aan proceskosten vergoed.
4: Wat zou dat voor koekje Westhaven dat het meest op mijn mobiele telefoon ligt?
5: Nou, ik zou niet eens kijken, ik had zin. Zien Johan, kist die luchtbeden nog? Van vroeger de windy koekjes, die ongeveer dezelfde grutte en vorm als een telefoon. Ah. En de ribbels zit erop. Wij nemen al die luchtbeden, wat liek op een luchtbed. Wist dan hoe welk koekje ik het heb?
4: Ja, ik denk het wel. Maar ik weet niet meer hoe het zit.
5: Nee, geen penny wafels. Ik zal even googlen, als ik het vind, dan juist het door noorden.
4: Ja, graag. Er is weer een rietsel erbij. Mogen we het hebben. Dankjewel, meer Nijs op omroepfriesland.nl en in de Omroep-app, dadelijk het waar, met Jitske.
6: No bij Lippen. All-in prijzen op uw collectie vlier. Kies je favoriete PVC, laminaat of houten vlier en wij regelen je de rest. Van levering tot vakkundige installatie. Alles voor één vaste prijs. Goede kwaliteit en geen verrassingen. Dat is typisch Lippen. Want gauw.
7: Zo hast een hoes aan het wetter en worst dit verkeerpje. Dan ziekest de makelder die dwijnen aan het wetter op weer de witte schotten. En dat binnen wij, de experts van wonenaanwater.nl. De keerper van uw hoes had u zo voen. Nou dan nog, wonenaanwater.nl.
8: Op 18 en 19 september is het tijd voor de allereerste editie van Live in Werkgeer. We pakken dagelijks grut uit met Bluff, de naaste nek vangrail, Martijn Fischer, Jongt Hazes en Straight on Stage op het podium. Wacht je net al lang, want meer dan 75% van de kaarten is al verkocht. Bestel die laatste tickets op liveinwerkgeer.nl.
2: Wat een naaie show. Heima, service en auto's is er voor Elsen hier.
0: De wind in de haren en de kracht van ambitie in de zeilen. Skippers van de SKS, zeil naar succes. Van der Let en Partners Marketing en Web Development. Grutske co-sponsor SKS.
9: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
10: EasyZit.nl, dan zit hij al goed.
11: Van Doorn, van Grutte Fabrieken naar Reuze Rijden, Vroad Wiet. Daar kom je het werk van Van Doorn zien.
12: Wat een fabriek, naar mijn Reuze Rijden te krijgen.
11: Het verschil is liezer als dat stinkst. Bij Van Doorn zorgen wij dat alles gearworked en dat alles draait en draaien bloot. Dat is Van Doorn.
12: Vanuit Friesland?
11: Ja, vanuit Jesterhoren. Van Doorn.
10: Kom naar EasyZit in Burgum. Nou, ontzoom €150 kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZit.nl, dan zit hij al goed.
13: Onderwijs,
14: maar Jacob Stelwagen.
15: Zemmer in Friesland.
13: Omroep Friesland.
4: Lucevin riet op daar op de eerlijkste profronde voor hutfietsers en docht had mij een heel soort vrijwilligers. Maar hoe is het waar, bejocht? Titske Wiebega, een goeie middje.
14: Een goeie middje.
4: Nou, Joost, die heet wel ongenaam eigenlijk, denk ik.
14: Ja, het was prima simmerwaar en ik een mooie opwarmer ik van morgen. He, morgen dan komt Oerel nog een grote skep op. Maar nee, het was noffelijk waar. De wolkenvelden waren vrij vlot oprommen. En daarna gingen we een heel soort rondte voor de zinnen. Uit zijn dan van het maat eerst en der. Gingen we van een beetje op een gegeven moment wolk te krijgen, maar wat meer bewolking. Maar dat had de temperatuur verder net echt heel bot drukt. Ik had de maximum dan, ik heb een formule lezen. Skielge en Klaim hier allebei de 24,6 graden als maximum temperatuur. Wol maar wat sloekenwolken in Kwaaijum. En de waarnemster daar zei ik, nou, dit is beter als 30 graden. Isbrechtum 22 en een hele graad. Driels dan 22,1. Daar ik maar een heerlijke koeltje, zat er dat zei. En Laaksum 24,4. Siegerswort 24,8. En 26 en een hele graad is het worden in Frieske Pjeln. Dus ja, dat ben ongenaam simmerske temperaturen. Nou, die temperatuur die zakt ik maar heel stadig gewoon, zeker in het binnenland, want daar zal de wien de komende oren stadig gewoon deljaan. En nou ja, uiteindelijk hebben we dan wel een minimum temperatuur te pakken van zo'n zandje graden. En dat komt omdat we uiteindelijk wel wat wolkenvelden hebben en tussen de wolkenvelden terug er nog wel wat opklaringen binnen.
4: Ja, en dan mooi, want juster hier er nog met Sibbo oer 14 graden 20 of zo.
14: Ja, ja.
4: Maar morgen hebben we een heel verhaal.
14: Ja, zeker. Morgen hebben we een heel oorverhaal. En het had ik alles te krijgen. Maar die warmte die we joert eigenlijk ik al in het zuiden van Europa sjuggen. Van een beetje in het centrum van Spanje. 39 graden sjug ik steen. Maar ik in het centrale part van Frankrijk. En in het zuiden van Frankrijk 34, 36 graden. Nou, morgen hebben we een zuidelijke streming. Nou, die warmte die leidt ter kleer om transporteerd te worden uw kant op. En nou ja, dat zullen we dan ik merken aan de lucht. Morgen die is warm en droeg van karakter, dus die litte ik vlug opwarm je. En nou, morgen hier hebben we wat wolkenvelden, maar die worden heel vlug oprommen. En dan merken we dat het Sahel bij de Mant, die dags al vlug zo'n 24, misschien wel 24 graden is. En uiteindelijk zal dat morgen medje uitkomen op, nou ja, toch wel echt op een heel soort plakken dat we de tropische 30 graden hellen. 32 heb ik als maximum temperatuur steen, maar ik sluit net uit dat als je heel dal in een lijten zitten, maar wel vol in de zinnen, dat het voor het gevoel, maar ik dat de thermometer dan ik echt nog wel wat meer aan jou. Dus ja, qua warmte is het morgen toch wel weer even flink puffen, al moet ik wel sissen. Het is een droege warmte en geen vochtige warmte en dat maakt het toch correct nog weer een wat ongenamer qua temperatuur. Ja.
4: En de dagen daarna, is het ik puffen of valt het daar?
14: Nou, dat valt eigenlijk wel daar. We zeggen dat Sagiende wij op Tongetje de wien wat meer draait. We komen eigenlijk wat tussen hege drukke bieten in te lezen. En nou, dat jouwt wat zwakke steurings de rondte om ik even voorbij te scoren. Dat levert op Tongetje en Vreet wat meer bewolking op. Plus dat die wien wat meer een waardelijk component krijgt. Nou, op Tongetje hebben we dan nog een maximum temperatuur van zo'n 20 graden. Maar wat hege sloeken bewolking. En op Vreet, ja, dan hebben we toch wat meer bewolking. Spotje Rijnwetter is dan ik net heel veel uitsletten. En nou ja, een wat ontmaat de eerstelijke wien, die het zwak ontmatig is, hebben we dan zijn 21 en 24 graden. Nou, die maatelijke wien, die bloedt er ik in de nacht in. Dat zullen we onder temperatuur richting de snij, want dan is het in de nacht een graad als 10. Dus kwalt het ik weer noffelijk aan. En dan hebben we op sneur maar een heel soort rondte voor de zinnen. En maar een zwak en wat eerstelijke wien, best zo'n 22 en 24 graden te pakken. En dan zeg ik dat de dagen daarna de temperatuur wel best stadig aan weer wat oprint. Maar de volle 30 graden heb ik voor onze regio nog net.
4: Nee, maar die wien die docht is een heel soort. Hè? Ze draait die draait zit het omheen en het is door de kant omdraait en shit dat die vond daar ik weer niet onder.
14: Ja, en dat is dus zo mooi aan wat ons land leidt. We hebben het noordelijke en het westelijke part hebben dus mij wetter te krijgen en het zuiden en het eerste is land. En dan maakt het een heel groot verschil bij dat die wien wij komt. Wat heb je het oer het westen en uit het noorden wij, dan komt er oer zee. Wel vaak een koelere luchtsoort, maar wel wat vochtiger. Maar zodra het dus uit het zuidoosten waar je komt, dat is vol oer het laan heen. Ja, dan heb je dus een droege warmte uw kant op. En ja, dat warmt dan ik weer heel vlug op. En zeker ik mij de, nou ja, er ben net een heel soort millimeters van. Dus dan, ja, dan warmt het nog weer wat vlugger op.
4: Ja, ja, ja, ja. Ik snap hem. Dank je wel. En nog een halve minuut.
14: Ja, graag die. Hetzelfde.

0: Muziek van Sister Sledge en All American Girls.
1: Omroep Friesland.
2: BC Café.
0: Ja, ik geloof dat ooit notaris Bielsma, de notoire PC-voorzitter, wie de Tuscanische dij betocht als term. En dat geldt al voor de dij tussen de Lotting en de PC zelfs in de Ties, dus Joert. Ja. Nou, hoe vul je het op? Mijn PC-café verzelfs. Gis van Thun, een goede middag.
3: Ja, goede middag, Jacob. Elders zit Master Bielsma ik in de tune van PC. Van PC-café. Dan juist hem zeer gedragen zezen. Het is een dij van traditie.
0: Ja, nou. wat kan je verwachten, Joert?
3: Nou, leuke dingen. Want we hebben mooie gasten, vind ik zelf. Dit is een man, dat kist hem ook, want hij werkt bij in het dorp. Die hebben we heel lang achter ons zitten houden. En hij woonde nooit. Ik heb het over André Kuipers.
0: Succes, hij is niet dwongen.
3: Ja, precies. Maar nou zei het zin hem, André, illustreren. Even. Het is 24 juli dat staat de PC woon. Had ze maar één keer woon. En dat weer een geweldige overwinning voor die. Maar nou moest in PC-café komen. Nou, dan zie je wat in onderskies geworden. Dus zei die vrouw Geertje, André, nou ophouden te zeuren. Dan moest naar PC-café. Dus hij komt. Ik zat je in andere, ik heb ook altijd beter met Geertje kennen dan met hij. Dus, maar wij, nee, dat is flauw. Maar hij komt. Dat vinden we echt hartstikke leuk. Want hij had er maar één keer woon. Hij had er wel een paar keer dichtbij geweest. En nou ja, we zullen daar verhalen door hebben. Maar dat staat centraal. 2001 woonde hem. Dan hebben we een man te gast die die PC nooit woon had. En hem ook nooit winnen zil. En dan heb ik het door Dylan Drent. Ach, wat is dat een treurig verhaal. Dat hij die botsing kreeg op 16 juli 2022 in Makkemaai. Gert Anne van der Bos in. Doe hier er van alles mis in het kouder. Hij had er werkelijk alles, maar dan ik alles aan die om het te verhelpen. Het is hem net slagen. In april had hij zijn, het is clear, ik doe het niet meer. En dus had Dylan Drent de wand in de wiel gaan hangen en zullen wij het erover hebben. Wat docht dat mij mensen? Docht dat mij de altijd fleurige Dylan Drent? Ik ben heel benijd. We hebben ik verzels contact aan de tafel hier met Simon Volbeda. Nou, 20 hier komt er een einde aan zijn PC-secretariaat. Ja, hij is zandig geworden. En dan maakt hij eruit, dat zijn ze de statuten. Zijn opvolger is direct, dat is Karel Nijman. En Karel Nijman had een meer als bijzondere boom met zijn huid Frans Nijman. En Frans Nijman had de dokter van de PC-West. Ben al hier het Westverband. En dat zullen we het oor hebben, want ze zit alle treien bij zo'n tafel. Nou ja, en dan de Michael Sassese, de topgast van Dissertatie. We beschikken je altijd toch een bekende Nederlander te krijgen. Dat is dus Weslagen. Wij hebben hier aan de tafel zitten dadelijk Pieter Winsemius. Hij is verzelfs oud-minister van Volkshuisvesting, Rondelijk Wadering en Milieu. Maar hij is ook belutsen bij de Oud-Meijerspartij in Hitsum, omdat ze een roots in Hitsum lezen. Arun de Sneur, wie het Oud-Meijerspartij, daar had Pieter Winsemius West. Ik heb mij in Belg, ze wil jou in PC-café komen. En hij zei ogenblikkelijk ja. En hij zei er echt bij. En ik wil toch wel eventjes iets zeggen over de PC. Dat ben wat kritisch in orde. En ik zei, Winsemius, ik ken het wachtje. Dus komt Joen in PC-café. Heel mooi. En dan hebben we ook nog muziek. En dat is, ja, dat is prachtig. Dat is Wiebe van Diek. Hij neemt van Maarten mij. En zij zullen van Ruus jongen. Nou, mooier krijgt het net. De Harlingers binnen erbij. En dan wordt het gezellig, zeg ik altijd maar. Dadelijk, PC-café. We beginnen om 6 uur. In de bocht van Guinea. Het is nou 10 minuten voor 4. En als denk van, ik ben onderwijs of ik heb dit thuis. En ik wil er toch even zijn. Het wordt echt ongelooflijk leuk en gezellig. Dus van harte welkom in de bocht van Guinea. En houd oors de radio aan voor PC-café. Dadelijk, om 6 uur.
0: Ja, nog één ding, Geert. Hoor. Ja. Hier is het door Karel en Oesien Heid. Dat ziet mij in beeld verlegen dat Karel enorm een druk krijgt op die PC. En dan Oesien Heid verzorgd worden, maat.
3: Ik sla 2 bladzijden om van mijn papieren die voor mijn neus lezen, Karel en Jacob. En ik heb de foto van me lezen. Karel Nijman, plat op het gas van het Sjoekeloon. Zijn huid meer als bezwart, als een meer bezwarder als een arts wijze kind. Boegt hij hem over zijn zoon heen. Maar de medische kennis, maar zeker ook met de persoonlijke interesse voor de patiënt. Die het even goed zien op die foto, maar de eigen ticht op het Sjoekeloon leidt. Die foto die circuleren wij van een jong in PC-café. Zodat elke nieuwe zijn kind werd doorhaven. Maar dat beeld hier kijk op in Netflix. En we hebben hem op snor, die prachtige foto. Dat is een mooie herinnering. Ik weet net wat voor herinnering het Heideroen had. Misschien had Karel er wel helemaal geen herinnering
0: meer. Nee.
3: Dat zou ik best kennen.
0: Ja, dan hebben we niks bij 90.
3: Dat hadden we jong dan inderdaad.
0: Ja, oké. Okay. Nou, een soort willen en het zal ongetwijfeld goed komen. Geert van Thun dus van u, mijn PC-café.

0: Diana Ross en You Can't Hurry Love.
1: Van Fjouwer ons huis, onderwijs.
0: In Sør-Husterveen werd voor de traditionele profronde verrieden, maar er binnen de hier deel activiteiten. En verzag jou hoor Pelle Numan, die is eigenlijk al in Sør-Husterveen om te zien naar de tijdiedings op die profronde en wat er omheen gebeurt.
2: Daan Koning, je staat hier onder een tent langs de route. Wat is je taak vandaag?
3: Ja, wij verzorgen vandaag de materiaalservice. Dus voor alle wielrenners die hier langskomen en toch een lekke band hebben of een kettingprobleem, die stoppen hier. En dan zorgen wij, of althans proberen wij om zo snel mogelijk ze weer aan de rit te helpen met een nieuw materiaal, zodat ze weer verder kunnen en de wedstrijd uit kunnen rijden.
2: Dus echt tijdens die wedstrijd komen ze hier en dan wat kan er allemaal mis zijn met de fiets?
3: Nou ja, het meest voorkomen is natuurlijk een lekke band. Vandaag is het droog, het blijft ook droog denk ik, dus de kans dat we wat te doen hebben is niet zo groot. Maar het kan ook eens een keertje zijn dat ze schakelproblemen hebben of zo. En dan kijken we wat we zo snel mogelijk kunnen doen. Ze krijgen één rondje vergoeding, dus mochten ze je pech krijgen, ze kunnen hier geen eeuwigheid blijven staan. Dus het moet allemaal wel een beetje snel opgelost zijn. Maar ja, alle voorkomende dingetjes die proberen wij te verhelpen.
2: Ja, is het dan ook hard werken? Want die fietsers willen natuurlijk zo snel mogelijk weer door.
3: Nou, nee, het is niet hard werken. Het zijn allemaal vrij professionele wielrenners. En straks met de echte profs, die jongens hebben het materiaal gewoon allemaal goed voor elkaar. Dus het is geen achterstallig onderhoud of te laat met vervanging. Dat is allemaal bij deze heren goed verzorgd.
2: En heb je het dan ook druk tijdens deze ritten?
3: Nee, we hebben het niet druk. Nee. Maar als er eventjes iets gebeurt, bijvoorbeeld een valpartij waar 3 of 4 man bij betrokken zijn, ja, dan is wel even alle hens aan het dek. En dan moeten we wel eens 3, 4 wielen tegelijkertijd vervangen.
2: Ja, en hier staan allemaal tassen. En zo nu en dan komt hier weer een wielrenner met een tas. Wat zit er allemaal in?
3: Nou, dit zijn dus echte wieltassen. Hè? Dus hier zit zowel een voor- als een achterwiel in. We hebben zelf onze eigen wielen meegenomen. Maar sommige renners die rijden graag met hun eigen materiaal. Dus die hebben de moeite genomen om hun eigen reservewielen mee te nemen. En als ze hier dan lek rijden, dan geven ze zelf wel aan of ze een wiel van ons willen hebben. Of van zichzelf.
2: En hoe lang doe je dit al?
3: We doen het nu al 5 jaar. En ook al 5 jaar hier in Sør-Husterveen bij de profronde. En we verzorgen ook de materiaalservice tijdens de Pieter Wening Classic.
2: En wat is nou het gekste dat je ooit hebt meegemaakt?
3: Het gekste dat we meegemaakt hebben, ja, dat was toch wel vorig jaar met de pros. Toen was het best wel mooi weer. En toen kwamen hier 3 pros om hun fiets even af te zetten, over de boarding te springen en hier in het weiland even hun behoefte te doen. En de eerste keer dat gebeurde stonden we wel even te kijken. Ze vertrouwden zij hun dure fiets eventjes aan ons toe. En dan gingen ze even een plaspauze maken en dan gingen ze vrolijk weer verder en niemand had het in de gaten.
2: Hier staat al aardig wat publiek. Het is lekker weer. Is het perfect weer of is het misschien net wat te warm?
3: Nee, die wielrenners die hebben wel rijwind. Dus dit is ideaal koers weer voor die jongens. Dus lekker windje. Dus je hebt ook nog een beetje verschil in wind voor en wind tegen. Dus niet te warm. Super.
2: En je verwachtingen, wat verwacht je vandaag nog?
3: Ik verwacht hier een hele harde koers. Het zijn 2 categorieën bij elkaar in. Dus vroeg of laat zal de snelle categorie de langzame categorie wel inhalen. En vanavond bij de grote jongens wordt het natuurlijk vuurwerk.
2: Ja?
3: Ja, dat verwacht ik wel. Ja. Je hebt de Mats Pedersen en de groene truidager. Dus komt die niet voor niets, denk ik.
2: Die gaat ook met de titel er vandoor?
3: Als ik mijn geld erop moet zetten, dan zet ik hem op Mats Pedersen.
0: Een bijdrage weer dat van verslaghouder Pelle Numan.
1: Omroep Friesland. Twa en Jorgen tot punt. Twa FM. Simmer in Friesland.
4: Het is weer zover. In Ori naar de 123ste PC komen wij weer 3 keer live vanuit de bocht van Guinea en Frenscher bij PC Café. Sneur 24, snij 26 en Tuesday 28 juli. PC Café, met hilarische verhalen, prachtige anekdotes, scherpe columns en live muziek van de Bluesbusters, de Suskus en Wiebe van Dijk. In het weekend van Alphen en Tal van Maas en op de Tuesday jongens van Sijzen en Zon. Kom naar de bocht van Guinea of stem al op PC Café.
5: Ajo, lekker slecht. Benelie de Boer, goed wat en het joer.
6: Watersportonline.nl. Alles voor de wettersporter. Zielglingen, subs, rubberboten, boordaccessoires, surfartikelen en nog volle meer. 1250 kantemeter wettersportwinkel op een Jouwer. Of shop het grootste assortiment wettersportartikelen online op watersportonline.nl.
7: Stinstra Casino, zieke dij als casinomonteur. Kom del voor een kop koffie en wordt uw snije collega.
8: Stinstra.

0: stap ervoor.
1: Voor stoorrieden in de bietencampagne? Kom op de meet and greet en shop op werftalent.nl voor de data en locaties.
2: De Wijnloods zijn de eco-keuken aan de Pompbakker 5 op het Jerenveen. Het is juist de mooiste meubels en keukensysteem. De broeren van Holtrop voor een meubel op maat. Echt voor een keuken van idee en resultaat.
3: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantum Fit, thuis in de regio.
4: Dit is Omroep Friesland.
5: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
6: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Amsterdam-Osdorp is een grote politieactie aan de gang rond een gecrashte auto. Zeer waarschijnlijk zitten er explosieven in. De EOD doet onderzoek. Woningen in de omgeving zijn ontruimd, ook een verzorgingshuis. Volgens de Amsterdamse politie was de auto vannacht betrokken bij een plofkraak in Beieren in Duitsland. In Nederland zette de politie de achtervolging in. Die eindigde vanmiddag met een botsing in Osdorp. De vermoedelijk 4 inzittenden zijn op de vlucht. De natuurbrand in het zuidwesten van Frankrijk lijkt zich toch weer uit te breiden. Vanmorgen leek die redelijk onder controle. Maar vlak aan de kust, ten westen van Bordeaux, is de brand toch weer opgelaaid. De autoriteiten van Lège-Cap-Ferret nemen maatregelen. Een brandgang die was aangelegd wordt verlengd tot aan zee. En de brand wordt nu ook bestreden vanuit de lucht. De Franse autoriteiten weten nog niet wanneer de tienduizenden geëvacueerde mensen terug kunnen. De man die in april in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken, liep derde graads brandwonden op. Dat bleek vandaag bij de rechtszaak tegen de twee verdachten. Justitie beschuldigt hen van poging tot moord. Ze moeten voor observatie naar het Pieter Baans Centrum. Bij de zware aardbeving in het zuiden van Japan zijn doden gevallen, zegt de regering. Nog niet bekend is hoeveel. Door een krachtige schok van 7,1 stortte op het eiland Kyushu een deel van een winkelcentrum in. 20 tot 30 mensen worden vermist. Robert Mancini is de nieuwe bondscoach van Italië. Hij volgt Gennaro Gattuso op. Mancini was eerder al bondscoach en werd in 2021 nog Europees kampioen met Italië. Italië wist zich daarna 2 keer niet te plaatsen voor het WK. Het weer, veel zon, aan de kust 25 graden, landinwaarts maximaal 30. Morgen op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
7: We weten de nummers 1, 2 en 3, Grauw, De Lemmer en Akkerum van de SKS Sillerijenhoed. Dadelijk de gevolgen voor het klassement.
8: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
9: Easyset.nl, dan zit hij al goed.
10: Doe hast een hoes aan het wetter en worst dit verkeerpje. Dan zie ik eens de makelder die wijnen aan het wetter op weer de witte schatten. En dat binnen wij, de experts van wonenaanwater.nl. De keerper van uw hoes had u zo voen. Nou dan nog, wonenaanwater.nl.
9: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit hij al goed.
11: Ze hebben alles jongen. Us ouden. Ze dragen de tiet. En wat bloot is wat een minor bewaarje. Steun, Stichting Oude Friese Kerk.
12: Die lekkere ijsjes uit jouw supermarkt, die maken wij bij Holiday Ice in Sint-Nicolaasga. Help jij mee bij het maken van de lekkerste ijsjes van Nederland? Bekijk onze vacatures op werkenbijholidayice.nl.
13: Ah, goeie, op het wetter ben ik gek op wien. En Rijn, toch maar net zo volle.
14: We beginnen kijpen!
13: Nu zit ik lekker warm en droog. Terug kun je een stofje zien. Van KKV op het Jerenveen. Verdikke me dat hier ik wel wat minder kind.
15: Kunststofjes zien van KKFH. Een Friesk product. Dat is wel zijn hoffelijk.
16: Bouwgroep Dijkstra Draaisma. De Friske Rabobanken. FB Oranje Woord. Grutske haatsponsors van het SKS Koetsjesielen. Lokweesje de skipper en de bemanning van het winnende scootje. Maar het is een sportieve prestatie.
17: Ajo, lekker slecht. Benelie de Boer. Goed wat en het joer.
18: Onderwijs.
19: Maar Jacob Stelwagen.

0: het lijst naar Zuid-Friesland.
1: En wie bent daar voor in?
2: Ja, tweede sport.
3: Ja, zeker.
4: De beste muziek.
0: Beslist.
5: En ik vaar.
6: Ja, voor de gezelligheid.
0: Dat is toch onder op Friesland?
7: Naar mijn mening wel.
8: Je hebt alles wat te spelen.
9: Dat is mijn mening. Misschien dat jou er ook zo tegen, dat weet ik.
0: Dus plak die knop vast op 92.2 FM.
10: Die moet je nooit wegdoen.
5: Ik was met Frieske Pjaal de Greenzoekjes.
10: Voor een Groninger is dat niet te begrijpen.

0: Dit is de muziek in de taalroeren van onderwijs. Too Hard, zie dat, van Phil Collins.
1: Van Fjouwer Onderwijs.
2: Onderwijs.
1: Maar Jacob Stelwagen.
0: Het is 8 minuten of 4. Welkom bij de Twarroeren van onderwijs van TC 28 juli. De rij dat Vlechteling in Leid bij Lankoeren een doelsworkshop. En dat kon ze wel even broeken.
3: Het betekent voor de band dat ze even een band mij wijzen. En dat ze ook een leuke sim in mij hebben. We krijgen van ouders waarom dat het hun heel volle rust jouwt. Dat het ook een vorm van veiligheid is. En ja, heel volle plezier.
0: En het is ook een dij van de profronde in Serustaveen. Net een soort vrijwilligers om mij, weet je. En die meisjes is om die een heel onnuffere ding mee.
4: Er kwamen hier drie profs om hun fiets even af te zetten, over de boarding te springen en hier in het weiland even hun behoefte te doen. En ja, de eerste keer dat dat gebeurde stonden we wel even te kijken.
0: En het is dus zelfs rij door het scootje van Grauwe en Hedrick Hellens, want het wint de wedstrijd bij Illusion.
5: Ja, dat is drie. En ook nog drie te gaan of zo. Ja. Nee, maar het schip rent geweldig goed met deze win. En ik denk dat we een hele goede bemanning hebben deze win.
0: En dan hebben we er nog een uur lang met Nijs, muziek en Eftegoem. En dadelijk onder woorden sportdeputeerde Abel Kooistra. Hij mocht het start zijn Jan voor een echte WK in zijn eigen provinciehoes. Nog is het Waberjocht in het kwad. Tjitske Wiebenga, een goeie metje.
6: Een hele goeie metje. Nou, in het maat eerst binnen nog enkele stapelwolken, wielst op oren plakkende zinnen om je te skiend. Je hebt eerst een graad of 26 en stiet er een meest matige west-zuidwestenwien. Jong jou te wien hem Boppelaan Del en is het je mij echt dan nog noffelijk waar? Vannacht binnen de wolken veel en leidt de minimumtemperatuur op zijn zontje graden. Morgen wordt het zimmerwaar op alle vlakken nog wat bijplust. Het kwik rint op ont maximaal 32 graden. Er stiet maar amper wien en is het in de midje volop zinneskiend.
0: Hij is dus Boswiers bij sportdeputeerde Abel Kooistra. Dat is de ziel van de provincie Hoes in Leeuwen. Het toneel is van de eerste wedstrijd van het WK Friesk Damien. Titelverdediger Matten Walinga neemt in een trakkamp op zijn Friese kampioen tegen Kooistra. De deputeerde Kooistra is wakker enthousiast over het typisch Friese spul. Jij de verslaghouder Onno Valkena.
7: Ja, de eerste set die in Abel Kooistra. Doe je dat wel vaker, Friesk Damien?
8: Nee, het twaalf ben ik er echt in kennis maken met deze prachtige sport. Want ik vind het wel echt een prachtige sport. Toen werd het WK in Haas en Joortje provincie was de eerste partij.
7: Ja, en je zei erbij van ik ben grutsk op deze sport.
8: Ja, want Fries Damien, dan denk je oh, dat is een mooie variant van Dammen in het Friesk. Maar als je er een goede verdiepje en ik met deze organisatie is om tafel zitten en dan binnen wel miljoen mensen die online of digitaal Fries Damje. Dus dat is best wel indrukwekkend en dan ben je wel grutsk op dat zo'n variant zo vol spelen wordt wereldwijd.
7: Ja, nu is het beleid bij de provincie Friesland dat de provincie de Friese sport een graag promotie wil. Dat hield ik voor het Fries Damje.
8: Jazeker, wij stiepen het Fries Damje nek en de organisatie hierachter. Dus ik met dit kampioenschap krijg ik provinciaal stiepje. Waar ik inderdaad in de sport beleid mijn om dat we inderdaad Friese sporten. Het scootje zielen, vier jaar keertsen. Maar ik het Fries Damje stiepje willen. En nou, zoals je het door wat dat ik fysiek terug de eerste partij hier in het provincie hoe ze te faciliteren.
7: Is het dan niet de bedoeling dat allebei Friesk Damje leren?
8: Nee, dat is wel een hele grote ambitie. Maar het is wel de bedoeling dat mensen wat meer in kennis komen met wat het Friesk Damje. Maar ik maar de denksporten in de algemene zin. We zullen zeker ik bij de jonge Rijn dat de denksport maar een revival doen is. Dus we hebben een opkomst. En dat Friesk Damje kende er mooie varianten in wijzen. Ja, zeker.
7: Ik voel me eens kijkt de sfeer in de Steterzeel wel bijzonder. Want ja, je bent wens dat er debatteerd wordt, dat er interrumpeerd wordt, dat steterleden waar een beetje in het hier zitten. En nou, serene rest.
8: Ja, als debatteerder vond ik dat ook wel noffelijk lekker rustig. En serene rust en stilte. Dus dat is wel, dus inderdaad wel zoals. Dat ken ik wel zoals een tag in. Maar ik denk op dit stuit van deze sport, waar je toch wel een mooie locatie waar je uitdenken mate is de Steterzeel een prachtplak om zo'n partij te faciliteren. Dus dat je daar je sport in beoefening kan. En dan is er vaak door zijn tikken in gemeente, bij de gemeente Haas in het prachtige stadshuis. Ze gaan ook nog naar Warkum. Nou, hier is de Steterzeel het iconische hal waar ze de partij Verdamje kennen.
7: Ja, want volgens mij bad het net vaak dat er sportmanifestaties binnen in de Steterzeel.
8: Bij mijn weten is dit de eerste keer dat er een wereldkampioenschap, dat de provincie daar, of de provincie daar een speelplak is. Dus dat is denk ik wel vrij uniek. En dan ik nog in de sport waar ik nog Friese Linke is. Dus daarom heb ik besloten om gastheer te wijzen voor dit kampioenschap, om de eerste partij te Damje lid neer.
7: We zitten natuurlijk een week en een periode met heel veel sport. Hè. De scootje shield, PC komt erom, vierleppen, hysteriden, neem maar op. En dan in hier een wereldkampioenschap.
8: Nou, dat is het mooie van de Friese sportzimmer. Want volgens mij kun je wel drie vrouwenweken te keur en te kust. Inderdaad, keertsen, het scootje shield, drie weken lang, SKS, IFKS. Het keertsen, nou, morgen de PC, de volgende week de Vreulen. Oudroen Sneun, hier hebben we de Altmaaierspartij. Het vierleppen is er ook de maanden. Een Fries kampioenschap komt er aan. En dan inderdaad, ik het Friese Damje, ja, mooi, haast wel in je zuchten. Daar ik benieuwd. Het is misschien wat relatief lietsere sport. Maar ik toch zorg wel dat het meesten lukt. Ik digitaal online. Misschien had het soms nog wel een grote bereik als de Friese sporten wereldwijd. Door misschien nog wat te stellen.

0: Olivia Dean en Man I Need.
1: Onder op Friesland.
2: Simmer in Friesland.
0: Ja, het is Simmer in Friesland. En dan gaat het net alleen voor SKS Koetjesil. Het gaat net alleen voor de PC. We zitten het even over de profronde van Suze Veen. Die is al hier een vriend met in Suze Veen voor zelfs. Pelle Newman, die is al in dat plak. Pelle, een goeie middje.
3: Goeie middje, Jacob.
0: Ja, is er wel wat volk op de been?
3: Nou ja, al heel wat. Hè. Vanmiddag is weer al een heel groot programma van 1 uur oor. Begonnen met de dikke bandenrace in de leeftijdscategorie van 12 jaar. Lietse Bern, elke keer mocht mij van. Ik praat kijk met de organisatie dat we een hast 1200 deelnemers, 1200 Bern die het onder start verschijnen. En dat we een echt loopfietsjes, want Bern van 12 jaar die het echt wel het fietsen kennen. En niets krijgt is de elite en belofte. Die categorie is hier finish. Hè. En daar is niets krijgt de winnaar van bekend worden. Dus staan er gewoon druppen die fietsers hier al. En nou, de hele middag is hier ook al aardig wat publiek onwijzig. Vanzelfs komen nou echt het kloft een publiek. Ik zeg niet, ze krijgt al wat meestal mij stoeltjes erin, coolboxen. Dus ze verwachten hier al heel wat. En volgens mij is de tap ik al liep. Want er weer aardig wat meestal mijn bierke in horen. Het is je echt wel gezellig. Ik zal eens zien dat ik weer wat meestal in ontspreken. Meneer, hoi. Welkom voor de profronde?
4: Nee.
3: U komt voor de profronde?
4: Ja, ik. Maar de had zeker ook een omloop best van de junior in de klas 1 en daar die is gewoon mee.
3: En hoe vol is deze zoon eindigen?
4: Ja, die is afstapt, krijgt voor de finish. Daar hebben we alleen tegen.
3: En zo'n nog wel wacht je onze profronde begint?
4: We willen alleen maar zien, ja. De prof wil heel even de start zien en daarna gaan we naar huis.
3: Ja. En de dochter Rutte nam mij, heb je een favoriet?
4: Nee, maar je kan ja, dat Carapaz juist gewoon had. Dus het zou je wel een oor niet worden, denk ik.
3: Hartstikke mooi, soort plezier.
4: Ja, goed.
3: Mooi. Maar ik heb nog wel wat meesten. Hier zit een man die het krijgt fietst. Meneer? Hoi, u hebt net gefietst?
5: Nee.
3: Oh shit. Nou, wie is de Nijnoors? Die had er net je zin in. Die is zo, misschien wel net een hele goede red, Horna. Nou, dan krijgt hij wat beziekjes in waar, Jacob. Maar het wordt je druk. De eerste speaker hier achter mij. Ik hoop dat is mij nog goed, Jest. Maar hier nog gezellig. Hier in zijn rustveer.
0: Hartstikke mooi. En dan is het luid en duidelijk. Pelle Newman, wie dat? Onder de vijanders van de profronde van Surus de Veen.

0: muziek van Daffy, dat is wie Mercy. Dadelijk in het programma Onderwijs, het regionaal Nijmegens van dissertatie op een liedje met Jantine Weideraar.
1: Sneuntemintje, live bij Omroep Friesloon neemt SC Heerenveen het op in het ambitieuze Folos uit Griekenloon. Het is de laatste oefenwedstrijd voordat de Eredivisie het aanzet. De Supervriezen tegen Folos. Sneuntemintje, om 3 uur op omroepfriesloon.nl, YouTube, radio en televisie.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.
3: Elke

0: Ziggo.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
1: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
4: Dit is Omroep Friesland.
5: 92.2 FM. Het is haast Jelle Seizen. Het regionale nieuws ziet kwad Meertine Weidenaar uit even een wetsiemat. Zodat ik de microfoon wedstrijd terugpraat. Ik daadwerkelijk. Iepen zet ik in. En dat is nou het geval, Jantine. Goeiemiddag.
6: Goeiemiddag. De 163ste PC krijgt morgen geen finale tussen de treien toppetoeren. Dat is de uitkomst van de lotting in de koornbeurs van French Series Triomphe. De treien toppetoeren van Menno van Swieten, Johan Sipma en Maarten Bergsma die zitten in de bovenste helft van het schema. Van Swieten pakte lot nummer 3 uit de glazen kom. En dat betekent dat er morgen al betiert het veld op mat. Hij werd er net warm of koud van.
7: Ten al is het wel vrij lang dat ze een wasje mast. Dus dat is wel weer een voordeel van de tweede helft. Hè. Dus als de onderin de list is, dat is dan al relatief trokkeert zijn kist. Ach jongen, elk plak heeft zijn voordeel, heeft zijn nadeel. Het maakt het al niks uit.
6: Het is een bijzonder beeld, Arune Wico. Een 8 jonge wasbeerhoen in de groeide bij Dokkemenijsiel. De wisten die het gewoon wij schuw binnen, lieten haar een geduldig fotografieren. Maar hoe leer wat ze eruit zoggen? Het beest is een invasieve exoot en dat betekent dat er hier van nature net vaak komt. Toch verwacht het zaakkundige Harry Bosma dat de wasbeerhoen in Friesland bloot. Want die provincie is tegen geschikt voor de wisten.
8: Zij horen toch wel van moeras naar vierde gebieden. Het zijn kikkersfredders, het zijn fredders slak. En natuurlijk kadavers. En vandaar dat ze toch geregeld ik deer in de wereld zijn. Omdat ze vlak bij de Rijkswei trekken. Vooral jonge beesten die nou zelfstandig beginnen te worden. En die gaan heel makkelijk snel litten. En de wereld wat ontdekken willen.
6: Red de Akkermer Jol. Dat roept een stichting van Akkermer enthousiastelingen op. De Akkermer Jol is een houten zielskip dat haast 100 jaar verlien ontworpen is. Het is een vrij platte brede boot en is geschikt voor ondiep wetter. Ooit wienen er honderden van. Maar de vraag is, werd die bedarren binnen? Vertelt Ton Gerritsen van de stichting tot behoud van de Akkermer Jol.
9: 550 jollen zijn er ooit gemaakt, is het verhaal. We hebben er op dit moment zelf in de vloot dus 9. Maar er liggen in bij een aantal mensen die nog mee varen nog denk ik een stuk of 20. Maar het zou me niks verbazen als er nog meer dan 100 jollen ergens in een loods liggen en waar nog een bestemming voor gezocht wordt.
6: Het centrum van Snits en het startuilon in de Snitsemar. We deze dagen klaarmaken voor de 89ste editie van de Snitswieken. Het jaarlijkse evenement om de geruste zielcompetitie op Europees binnenwetter heen. In de stad worden podia en de Merkel bouwd. En op het startuilon wordt alles tarred voor de wedstrijden. Er zijn een tal van partijen belutsen bij de organisatie. Hoe die dit malker oppakken, daar is directeur Sander van ten Bos van de Snitswieken goed uit te spreken.
10: Vooral de samenwerking is echt fantastisch. Wordt elk jaar beter. We hebben een hartstikke mooi beeldmerk. We trekken gelijk gezamenlijk op. En daar ben ik heel erg blij mee. En we hebben ook een prachtig programma natuurlijk.
6: In de steertestil van het provinciehuis in Leeuwarden is het wereldkampioenschap Fries-Damien begonnen. Het gaat om een twaakamp tussen zittend wereldkampioen Batten Walinga en Fries-kampioen Teek Kooistra. Kooistra hield als uitdager van Walinga. Hij is vol lof hoe de regerend wereldkampioen.
11: Ja, ik vind Batten eigenlijk een van de creatiefste dames in ons peloton. Dampeloton. En Matten is een, ik vind het een hele mooie damer. En met name heel creatief in het spul.
6: Ja, van alles is er dus gebeurd. Heeft hij toch nog een acromiool in een scorensteen?
5: Nee, ik wil een damtrauma.
6: Wil een damtrauma?
5: Ja.
6: Wil we het erover hebben?
5: Ja, ik kan het alleen vertellen. Ik damde, maar dat weer dan al in de 84, maar je spraak wil. En ik heb nooit won. En dan die er op een gegeven moment zeggen, dan dammen we nou om waar het eerst alles kwiet is.
6: En dan woont er alsnog.
5: Ik denk, nou, dat mag ik wel kennen, want ja. Ik reed ze ziel dit kwiet. Maar ik dat wonder. Dus.
6: Oh, dat wie, ik weet net of dat nou aardig van paken wie of net. Maar hij wel een goede les leert.
5: Ja.
6: Het leven kan hard wezen.
5: Ja, nou ja, dat komt eigenlijk wel tel. Ja, inderdaad. Dat inderdaad kan wel. Meer nieuws op omroepfriesland.nl en in de Omroep-app.
12: Vries een steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
13: EasyZit.nl, dan zit hij al goed.
14: Wat lezen met die docht? Het literatje, zonder die te verpleetsen. Sa, hup, van die makkelijke bank al. Of van die luchtbedje. Dat kind vanzelf zei ik. Als leest, just meer van de verhaal. Want waar het leest, had een goed verhaal. Die viewer van lezen dealen? Sjog op frieslezenoffensief.frl.
13: Kom naar EasyZit in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZit.nl. Dan zit hij al goed.
15: Shoppen?
16: Dit is geen winkel. Dit is Rinsma Modeplein. Zoveel merken, zoveel keuze. Persoonlijk advies, ook voor jou. En daarna samen lunchen.
15: Oké, dit is wel next level.
17: Rinsma Modeplein in Gorredijk. Zo is er maar één.
18: Welkom bij Hotel ETV De Hoe in het pittoreske centrum van Wurm. Als vijfde generatie van De Hoe nodig je van harte uit om de gemoedelijke sfeer te komen prillen in ons 100-jarige familiebedrijf. Wij ontvangen jou graag in ons gezellig café, uw sfeervolle hotel of voor een arrangement in een van uw sociaal. Wij zien jou graag bij u in Wurm.
17: Rinsma, het modeplein van Nederland. Kijk ook op rinsmamodeplein.nl.
19: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
20: Bouwgroep Dijkstra Druisma. De Friske Rabobanken. FB Oranje Woord. Grutske haatsponsors van het SKS Koetsjesielen. Lokweeske de skipper en de bemanning van het winnende scootje. Maar dit is een sportieve prestatie.
21: Valerie de Boer, goed wat en het joer.
22: Onderwijs.
23: Maar Jacob Stelwagen.
5: Witte de nummers 1, 2 en 3, Grauwen, Lemmen en Akrum van de SKS-Siederij. Visser en Visser, zullen we maar zeggen. Dadelijk hebben we de gevolgen voor het klassement. Nu is dat waarbeeld, hier is Tjitske Wiebenga.
24: Nou, die temperatuur die zakket ik maar heel stadig, gewoon zeker in het binnenland, want daar zal de wien de komende oren stadig gewoon deljaan. En nou ja, uiteindelijk hebben we dan wel een minimum temperatuur te pakken van zo'n zandje graden. En dat komt omdat we uiteindelijk wel wat wolkenvelden hebben en tussen de wolkenvelden terug er nog wel wat opklaringen binnen.
5: Ja, en dan morgen, want juster hier er nog misschien wel over 14 graden stijn eraf zijn.
24: Ja, ja.
5: Maar morgen hebben we een heel verhaal.
24: Ja, zeker. Morgen hebben we een heel oorverhaal. En het heb ik alles te krijgen. Maar die warmte die we juist eigenlijk ik al in het zuiden van Europa zeggen. Van een beetje in het centrum van Spanje. 39 graden zeg ik steen. Maar ik in het centrale part van Frankrijk. En in het zuiden van Frankrijk 34, 36 graden. Nou, morgen hebben we een zuidelijke streming. Nou, die warmte die leidt er kleer om transporteerd te worden. Uw kant op. En nou ja, dat zullen we dan ook merken aan de lucht. Morgen die is warm en droeg van karakter, dus die litte ik vlug opwarm je. En nou, morgen hier hebben we wat wolkenvelden, maar die willen heel vlug oprommen. En dan merken we ook dat het Sahel bij de mand die dags al vlug zo'n 24, misschien wel 24 graden is. En uiteindelijk zal dat morgen midden uitkomen op, nou ja, toch wel echt op een heel soort plakken dat we de tropische 30 graden helly. 32 heb ik als maximum temperatuur steen, maar ik sluit net uit dat als je hielendal in een lijn te zitten, maar wel vol in de zinnen, dat het voor het gevoel, maar ik dat de thermometer dan ik echt nog wel wat meer onder jou. Dus ja, qua warmte is het morgen toch wel weer even flink puffen, om ik wel sissen. Het is een droege warmte en geen vochtige warmte en dat maakt het er krek nog weer een wat ongenamer qua temperatuur. natuur. Ja.
5: En de dagen daarna, is dat ik puffen of valt dat daar?
24: Nou, dat valt eigenlijk wel daar. We zeggen dat ze gaan wij op tongetje de wien wat meer draait. We komen eigenlijk wat tussen hege drukke bieten in te lezen. En nou, dat jouwt wat zwakke steurings de rondte om ik even voorbij te scoren. Dat levert op tongetje en vreet wat meer bewolking op. Plus dat die wien wat meer noordelijk component krijgt. Nou, op tongetje hebben we dan nog een maximum temperatuur van zo'n 20 graden. Maar wat hege sloeken bewolking. En op vreet, ja, dan hebben we toch wat meer bewolking. Spotje Rijnwetter is dan ik net heel uitsletten. En nou ja, wat ontmaat de eerstelijke wien, die zwak ontmatig is, hebben we dan zijn 21 tot 24 graden. Nou, die noordelijke wien, die bloedt er ik in de nacht in. Dat zullen we onder temperatuur richting de snij, want dan is het in de nacht een graad als 10. Dus kwalt het ik weer noffelijk aan. En dan hebben we op sneeuw maar een heel soort rond te verzinnen. En maar een zwakke wat eerstelijke wien, best van 22 tot 24 graden te pakken. En dan zeg ik dat de dagen daarna de temperatuur wel bestadig aan weer wordt oprint, maar de volle 30 graden heb ik voor onze regio nog net.
0: Het slotstuk van onderwijs.
5: Dit is weer op mijn tabriost. Ja, het slotstuk voor onderwijs is altijd mee met de laatste plaat. Hier zit draaien in onderwijs. Heeft het verhaal misschien mij gehoord? Een automobilist had mijn succes een verkeersboete van 439 euro ontvochten bij de rechter. De persoon werd op 10 maart 2024 onder de kant van de dikzeppen naar dat politiestation heerde, dat de man een telefoon in de hand hier. Maar de bestuurder verkeerde dat ik een telefoon mij hier. Al doet er steenhouden waard, zei hij dat er koekjes onder het eten weer in de auto. En de lezing houdt in de doos heel vol en heeft de rechtbank kon net bewezen worden dat de persoon mijn telefoon in de auto ziet. En dat is gewoon opvallend, want meestal die rug van stoffel op de waarneming van plissjes. Zeker, dat er twaar binnen. De boet is verwittigen en het OM maakt nou voor 100 euro proceskosten vergoedje. Nou, daar zie ik dus een linkplaat bij, een slotplaat bij. Ik heb er autorieten in, over koekjes of over boetes of over, ja, straf. Telefoons, zo eventueel ik nog kennen. Dit is de creativiteit de vrije loop 0620 4 9 9 9 9 of stuur je suggestie met de app van Omroep Friesland.

0: Jeroen Baba en ik joeg die alles.
1: De hier bij de Radio Oer.
2: SKS Scoetjesiel.
1: Omroep Friesland.
0: Ja, we weten de uitslag van Joert, Visser, Visser en Visser, Ian, Twa en Treien. Dan gaat het om Grauw, Snits en Akkerm, even zo te hollen, Ander Faber. En goeiemiddag.
3: Goeiemiddag.
0: Wat voor gevolgen had dit alweer voor het klassement?
3: Nou ja, juist daar voelen we dat klassement misschien al natuurlijk oegrieselijk spannend. Want er waren vier scootjes die het best wel dicht bij elkaar kosteerden. Alleen van die vier scootjes kunnen we er naar Joert toch wel twaalf potleerd voortstreekje. En dan hebben we door Akkerm en Oejenne Waard. Want die verliezen Joert zoveel het terrein dat de Efterstorm op de klassementsleader op Grauw. Ja, best wel grut wordt. En dat we voorzichtig de conclusie loeken kennen dat de titel van dit SKS kampioenschap tussen Grauw en de Lemmer geen zil, waarin Grauw de beste papieren had. Want die had meer dan 100 punten voorsprong. 100 punten 2 om kijk te wijzen op de Lemmer. Dus dat is best een riante voorsprong. Maar nog 3 wedstrijden te gaan. Tagliek zei Douwe Visser. Ja, je kan één keer een zie in de plak helen. En dan is die voorsprong ik weer voort. Ja, zij zit natuurlijk ik weer. Alleen nog had je net echt onleiding om te denken dat Douwe Visser een keer een zie in de plak zield. Want hij is ontnota de stabiliteit hemzelfs. En had dus de beste papieren voor de titel. De Lemmer dus nummer 2. Dan steert vier punten efter de Lemmer Akkerm. Maar je 30.9. Pieter Meter mij dus nog wel altijd hoopje op een podiumplak. En dan op het vierde plak Sybren van Ter Wisch gaat mij 34.9. En dan kroept heel stiekem de jouwer, Marinus de Jong, die Joert een goede wedstrijd zielde, toch weer een beetje richting dat podium. Die mij misschien heel stiekem nog hoopje op een derde plak. En datzelfde zoen je nog sinds kennen van Snits. Dat zegt de Stiet. En dan is er best wel een heel groot gat met de regerend kampioen. Maar het Jerveen. Ja, want Sietse Brouwer, die had het dit kampioenskeer beslist nog net. En datzelfde keer ik sinds van Jouwert, dat op het elfde plak stiet. Want die zielen ik meer Efteroon als Faroon. En dat is wel opvallend. Want Vlin hier wien dat natuurlijk de nummers 1 en 2. En nou bongelen ze wat in de middenmoord van het kampioenskip. Dus ja, daar moet wel wat gebeuren.
0: Ja, want in de trein wist je erin. En het is natuurlijk wel weer wat Douwe Visser zei. Het kan een keer gruwelijk misgaan op een dij.
3: Ja, dat is exa. Alleen had je zorgen dat het minste resultaat van Douwe Visser onnota een zonde plak is. Daar kreeg hij dan ook nog 3 extra punten vanwege de grieën en vlagen. Jochie Flater daar. Dus 10 all-look-punten ben dat. Maar zie mensen, klassering is dus een zonde plak. Ja, dan ben je wel gewoon heel stabiel. Als je alles in het linker richtje ziet, ja, dan is er net een heel soort onleiding om te denken dat ze er in één keer heel vier uitzakjes zillen. Juster lijn ze Biggelie zo naar begin 12e. Maar dan wil ze toch weer zegden. Dus ze hebben het ook gewoon heel goed onder praat. En ja, ik snap dat Douwe Visser dat zei vanuit zien. Hij wil natuurlijk een beetje die favoriete rol bij hem voortdrukken. Maar je kan er net omheen dat hij de torenhege favoriet is voor zijn jochende SKS-titel.
0: Nou, dan let het erop hard. Ik ben benieuwd of die beslissing uitkomt. Ander Faber, dank u wel voor nou het schoetje zielen. Dat is morgen is het best schoetje zielen bij de SKS. Dan zielen ze op de Lemmer.

0: Muziek van Toto in het programma Onderwijs. Dat we Stop Loving You van het album The Seventh One. Had ik niet net verzin en volgens mij is dat net het geval.
1: Het slotsteek van Onderwijs.
0: En hij heeft nog hier plaats van uw Troede Vassels. Nou, het verhaal nog even. Een autobestuurder had mijn succes een verkeersboete van 429 euro onvochten bij de rechter. De persoon had op 4 maart 2024 verliezen dus om de constante dik zetten. Het twaalfpolitiestation hier dat de automobilist een telefoon in de hand hier. Maar de bestuurder verkende dat er geen telefoon mij hier, sterker nog, ondersteunde houdmaar zei hij, ja, ik wil koekjes opeten in de auto. En die lezing houdt er in de rechter vol. Net de rechtbank koer net bewezen worden dat is de persoon mijn telefoon in de auto ziet. En dat is best wel opmerkelijk, want meestal tijdens kun je rechters al op de waarneming van de plisje. In dit geval dient er echt nog zwaar, maar de rechter loopt natuurlijk toch dat het een koekje weer en net een telefoon. Nou, de boer is vernietigen, het OM met 500 euro om proceskosten, waarom het zei hij. Ik ga hem vragen om suggesties en die binnen inderdaad binnenkwam. Lick of Stick van Duo Verbeen, zei het Ellie. Money for Nothing van de Dire Straits, zei het Mariet. Cookie Monster, Cookie Disco van Sesamstraat, zei John Jaap. Cookie Monster komt nog een keer binnen van René. Oh, leuk trouwens. It's a good day for paying the bills. Nou, dit is hoe het net betaald te worden van Peggy Lee. Ilo, mijn telefoonlijn. Good morning, Judge van TenCC. Het OM biedt in de stof, zei Melle. Dus another one bites the dust van Queen. Melle uit Hand om Huizen. The Beatles, mijn not guilty, zei Gerrit. En here comes the Judge van Shorty Long. En de plusje toch, zei Jelle uit Magum nog. Don't let him go van REO Speedwagon. Nou, we hebben keuze mensen, maar want ik heb maar niet een draait worden. En het is weer de Dire Straits, mijn Money for Nothing. Al dit alleen maar vanwege dat prachtige intro. Dat is hier Onderwijs met editie van deze TSD die 28 juli 2026. Zo twillen dadelijk bij PC Café en onder een keer van de Hond of Kion. Dag.
1: Het slotsteek van Onderwijs.

0: Robinson.
1: In Engeland hebben ze Wimbledon.
0: In Frankrijk de Tour de France.
1: Wij
0: hadden PC.
2: Hij brengt hem achterin bij. Kijk, hij brengt hem op de
1: weg. Gewoon op het Sjoekeloon Adventures.
0: Omroep Friesland is erbij.
1: De hele dag op radio, de Omroep app en omroepfriesland.nl.
0: Simmery Friesland.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
7: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
9: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
10: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Amsterdam-Osdorp is een grote politieactie aan de gang rond een gecrashte auto. Zeer waarschijnlijk zitten daar explosieven in.
11: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
12: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De politie heeft in Amsterdam-West meerdere gebouwen ontruimd vanwege mogelijk explosief materiaal. Dat zou liggen in een auto die na een politieachtervolging crashte bij de Nierkerkerstraat. Woningen en een verzorgingstehuis zijn binnen een straal van 100 meter ontruimd. De explosieve opruimingsdienst doet onderzoek. De inzittenden van de auto zijn gevlucht en worden gezocht. Het neerslagtekort in Nederland is verder toegenomen. Volgens Rijkswaterstaat ligt het tekort ver boven het gemiddelde voor deze tijd van het jaar. Ook staan de grondwaterstanden op veel plaatsen laag tot zeer laag. De droogte zorgt voor problemen in de landbouw en natuur. Ook de scheepvaart ondervindt steeds meer hinder door lage waterstanden. In Oeganda zou de ebola-uitbraak voorbij zijn, dat zegt de minister van Gezondheid daar. In totaal raakten 20 mensen besmet, van wie er 2 zijn overleden. De laatste besmetting werd ruim een maand geleden vastgesteld. In buurland Congo verspreidt het virus zich nog altijd. Daar zijn meer dan 3000 mensen besmet en ruim 1300 mensen overleden. In Zuid-Frankrijk is een 23-jarige man aangeklaagd voor brandstichting. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een natuurbrand in het Cospe-Sion-gebergte ten noordoosten van Marseille. De man zit vast. In het betreffende departement woeden al een week grote natuurbranden. Het vuur is nog altijd niet onder controle. En dan het weer. Vannacht daalt het kwik naar waarden tussen 16 en 19 graden. Morgen zonnig en warm met tropische temperaturen. Lokaal kan het dan 35 graden worden. En tot zover het nieuws.
13: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst AutoCinico u een prachtige 173ste PC toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen.
14: Waar Link en Co. Gianna Cinico.
15: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
16: Hey Pieter.
17: Hey Johan.
16: Hier is het al yet?
17: Nee, wat is er aan de hand?
16: We hebben wat nijs in Bitkum op de sneus. We hebben nu de wielder van Ijsmanpartij, maar zachte balkeertje.
17: Prachtig, man. Ik moet dus maar gauw op ziek naar Maarten. Dan steen ik weer eens op de Ijsmandagen.
16: Ja, wist, al je komen op sneus 22 augustus, zowel Malië, Australië. En we hebben een prijzenpot van 3.500 euro.
17: Meesken, net stinnen, maar erheen.
14: Dus jouw je hem gauw op.
11: Dit is Omroep Zeelt non-stop.

0: dinsdag is het weer zover. De dij van de PC. De hele dag zijn we erbij, van de toespraak in de Korenbeurs tot de laatste slagen en het bekendmaken van de koning. Luister woensdag vanaf 7 uur 's ochtends live naar de PC op radio, omroepzeelt.nl en natuurlijk in onze Omroep Zeelt app.
1: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
2: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
4: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft in het Witte Huis met de Amerikaanse president Donald Trump gesproken over de productie van Patriot-raketten in Oekraïne. Trump opperde eerder deze maand tijdens de NAVO-top dat Kiev daarvoor mogelijk een licentie krijgt. Volgens Zelensky spraken de leiders ook over diplomatie, mogelijk in relatie tot nieuwe sancties tegen Rusland. De 20-jarige bestuurder die wordt verdacht van het dodelijke ongeval in Vogelwaarde blijft 60 dagen langer vastzitten. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en een volwassene om het leven en raakten meerdere mensen gewond. De groep was op schoolkamp. Het onderzoek naar de toedracht loopt nog. Nabestaanden noemen de beslissing van de rechtbank terecht. De Amsterdamse beurs herstelde dinsdag, ondanks aanhoudende druk op chipaandelen door zorgen over Chinese concurrentie. De AEX sloot 1,1% hoger, terwijl Philips bijna 5% verloor na kwartaalcijfers. Unilever won bijna 8% dankzij sterke resultaten. Basic Fit steeg na winstherstel, Theon daalde 2% en Mercedes-Benz boekte koerswinst na hogere kwartaalwinst. De politie heeft in Amsterdam-West meerdere gebouwen ontruimd vanwege mogelijk explosief materiaal. Dat zou liggen in een auto die na een politieachtervolging crashte bij de Nierkerkenstraat. Woningen en een verzorgingstehuis zijn binnen een straal van 100 meter ontruimd. De explosieve opruimingsdienst doet onderzoek. De inzittenden van de auto zijn gevlucht en worden gezocht. En dan het weer nog? In de loop van de avond verdwijnen de stapelwolken en wordt de wind zwak tot matig van kracht. De zon schijnt nog een tijd met vooral in het noorden nog wat sluierbewolking. Vannacht zijn er heldere perioden en velden hoge bewolking. De temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden, in de grote steden een graadje warmer. En tot zover het nieuws.
5: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
6: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
3: Op Shuffle.

0: that?
1: Nobody.
0: I said, who's that?
1: I said nobody.
2: Ja, we zijn deze zomersavond weer met Op Shuffle ingeluid met natuurlijk Summer of 69 van Bryan Adams. Het is 28 juli 2026, week 31 en dit is de 17e uitzending van Op Shuffle. Mijn naam is Mino Hoogveen en ik neem je deze uitzending weer mee met leuke weetjes, feitjes en natuurlijk wat niet kan ontbreken, goede muziek. Maar ja, wat zeg ik nou altijd? Oh ja, we beginnen met Achter de Noten.
3: Op Shuffle. Achter de Noten.
2: In Achter de Noten neem ik je mee in de verhalen achter de nummers. Denk aan bijvoorbeeld hoe is het ontstaan, wie schreef het en natuurlijk waar gaat het nummer eigenlijk over. We duiken nu in Steppin' Out van Joe Jackson, geschreven door hemzelf en uitgebracht in augustus 1982. Het nummer gaat over de spanning en het enthousiasme van een avondje uit. Twee mensen stappen samen de bruisende nacht van New York in, waar alles mogelijk lijkt. Een simpele taxirit door Manhattan verandert zo in een romantische avontuur. Joe Jackson schreef het nummer voor zijn album Night and Day, dat hij maakte nadat hij naar New York was verhuisd. Op die plaat laat hij de verschillende kanten van de stad horen, met invloed uit jazz, pop, R&B en zelfs salsa. In de videoclip zie je Joe Jackson vooral als een rustige toeschouwer achter de piano, terwijl het verhaal zich om hem heen afspeelt. De hoofdrol is voor een hotelmedewerkster die even droomt van een leven vol glamour en een knipoog naar het verhaal van Assepoester. Steppin' Out groeide uit tot Joe Jackson's grootste hit in de Verenigde Staten en is ruim 40 jaar later nog altijd de klassieker die perfect de magie van een avond in de stad weet te vangen. Dit is Joe Jackson met Steppin' Out.

Dat was Joe Jackson met Steppin' Out. En de laatste tijd is Bruno Mars weer helemaal in. En ik vind zijn laatste album, The Romantic, uit februari dit jaar een keigoed album. Bijna alle nummers van het album doen het gewoon goed. En dus je kan wel raden waar we heen gaan. Hoe ver zou jij gaan voor de liefde? Dat is de vraag die Bruno Mars centraal zet in Risk It All. Het nummer draait om iemand voor wie jij alles over heeft. De beelden van naar de maan vliegen, bergen beklimmen en door het vuur gaan zijn metaforen voor onvoorwaardelijke liefde. De kern zit in de regel. I'd risk it all for you. Liefde betekent volgens Bruno Mars dat je bereid bent alles op het spel te zetten. Ook zonder te weten of het goed afloopt. Met de regel Ain't no mountain you could point to, I wouldn't climb, lijkt Bruno Mars bovendien te knipogen naar de Motown klassieker. Van Marvin Gaye en Tammy Terrell, waarin geen enkele afstand te groot is voor de liefde. Met Risk It All laat Bruno Mars zien dat de grootste risico's niet in het leven, maar in de liefde liggen. Want wie zijn hart geeft, loopt altijd het risico dat het gebroken wordt. Dit is Bruno Mars met Risk It All.

0: Piece of Action van de Babies. En dat werd niet geschreven door de leden van de Babies, maar door Michael Jepp en Chess Sanford. Ze schreven het nummer speciaal voor de Britse rockband en het verscheen in 1978 als single. De titel betekent zoiets als een graantje meepikken of een deel van een buit krijgen. Het nummer gaat over iemand die niet langer aan de zijlijn wil staan, maar ook zijn kans wil grijpen. De hoofdpersoon wil erbij horen, zichzelf bewijzen en zijn deel van het succes opeisen. De tekst laat zien hoe frustrerend het kan zijn om anderen succes te zien hebben, terwijl je zelf wacht op een kans. En de boodschap is duidelijk. Wees niet bang voor jezelf op te komen en je een plek op te eisen. En opvallend is dat A Piece of Action vooral in Nederland en België een hit werd. In het Verenigd Koninkrijk, het thuisland van de baby's, wist het nummer de hitlijsten niet te halen. En het is nu tijd voor Sealed Actueel.
1: Op Shuffle. Sealed Actueel.

eigen UNESCO werelderfgoed. Als de natuur te veel onder druk komt te staan, kan het gebied die status in het uiterste geval verliezen. Tijdens de inspectie spreken internationale deskundigen met experts over de staat van de Waddenzee. Wanneer de missie plaatsvindt, is nog niet bekend.

Hoor je Tech. Dit is toch van Amy Wijnhout. En dat klopt. Straks beginnen we met Raam en Waar, het wekelijkse rubriek waarin je de leukste weetjes en feitjes verteld wordt. Maar eerst een plaatje van, zoals ik al zei, The Rolling Stones met You Know I'm No Good.

0: Shuffle met Menno Hogeveen. Raar, maar waar.
1: En dat waren de Rolling Stones met een cover van Amy Winehouse, You Know I'm No Good. En dat vond ik wel even grappig om te laten horen. Echt compleet anders is het ook. En dit staat trouwens op een nieuwe album Foreign Tongues dat dit jaar is uitgebracht. Maar we zijn weer aangekomen op rond 3, want dit is alweer het derde rubriek bij Op Shuffle, namelijk... Zoals Kinderen voor Kinderen zegt. En we gaan van start. Dit is eigenlijk een raar maar waar en een muziekgeschiedenis in één, want op 27 juli 1958 waarschuwde Esso Oil dat rock'n'roll luisteren in de auto je meer brandstof zou kosten. Niet omdat de motor harder moest werken, maar omdat de opzweppende beat ervoor zou zorgen dat bestuurders onbewust met hun gaspedaal gingen meedansen. Blijkbaar was niet de V8 de grootste benzineslurper, maar Elvis uit de autoradio. Dus mocht je ooit klagen over een hoog brandstofverbruik, geef dan niet de schuld aan je rechtervoet, maar aan de gitaarsolo. Gaat je voet ook zo op en neer met Dire Straits, Sultans of Swings? Dat gaan we nu testen.

Dire Straits met Sultans of Swing. En wist je dat Cher vroeger de babysit was van Anthony Kiedis? De frontman van de Red Hot Chili Peppers was 12 toen de popster bij hem thuis op de stoep stond. Zijn vader werkte in Hollywood en kende Cher via. Kiedis gaf later toe dat hij als puber behoorlijk onder de indruk was van zijn tijdelijke oppas. Of Cher destijds ook zijn huiswerk heeft gecontroleerd, is de vraag. Maar die flinke dosis rock'n'roll op jonge leeftijd heeft hem duidelijk geen windeieren gelegd. We gaan luisteren naar de Red Hot Chili Peppers. Dit is Scar Tissue. En daarna gaan we door naar de muziekgeschiedenis.

0: deze week in de muziekgeschiedenis.
1: Ja, deze week in de muziekgeschiedenis. Wat gebeurde er deze week in de muziekwereld? Op 1 augustus 2026 is het precies 51 jaar geleden dat One of These Nights van de Eagles de nummer 1 positie bereikt in de Amerikaanse Billboard Hot 100. Dat gebeurde op vrijdag 1 augustus 1975, waarna de single een week lang de Amerikaanse hitlijst aanvoerde. Met zijn kenmerkende mix van rock, soul en funk groeide One of These Nights uit tot een van de grootste hits van de Eagles. De single betekende een belangrijke doorbraak voor de band en legde de basis voor hun latere wereldsuccessen, waaronder Hotel California. Dit zijn de Eagles met One of These Nights.

One of These Nights. Van natuurlijk de Eagles en Op Shuffles muziekgeschiedenis. En met bijna nog een kwartiertje op de klok gaan we langzaam naar het einde van het uur. Dus op naar het volgende nummer. Op 27 juli 1968 bracht mama Cass Elliot haar inmiddels tijdloze klassieker Dream a Little Dream of Me uit. Met haar warme, herkenbare stem gaf ze het nummer een eigen dromerige sfeer die uitgroeide tot een van de meest geliefde nummers uit de popgeschiedenis. Maar deze week herinnert ons ook aan een verdrietig moment. Op 29 juli 1974 overleed Cass Elliot op slechts 32-jarige leeftijd tijdens een solotour in Londen. Kort na haar overlijden ontstond het hardnekkige verhaal dat ze zou zijn gestikt in een hamsandwich. En dat bleek niet waar. Uit onderzoek bleek dat ze overleden is aan een hartaanval. Toch bleef die mythe jarenlang bestaan. Juist daarom is het mooi om deze week niet stil te staan bij de misverstanden, maar bij haar indrukwekkende muzikale nalatenschap. Met Dream a Little Dream of Me eren we een unieke artieste wier stem nog altijd generaties weet te raken. Mama Cass Elliot.

0: three hit bomb balls banana from your mama, Bebop Banana Bird Bank.
1: Continuing news of the big news breakthrough. California's well-beloved San Andreas Fault and North Los Angeles into the sea. Thousands were reported depressed in this news.
2: Ja, dat was Dream, A Little Dream of Me van Cash Elliot. En niet te vergeten wat ik net vergat te zeggen, zat ze natuurlijk bij de Mama's en de Papa's. Bekend van onder andere California Dreaming en Monday Monday. Morgen is het een bijzondere dag voor liefhebbers van de echte klassieke soul. Op deze dag in 1987 riep de gouverneur van Michigan, James Blanchard, deze datum officieel uit tot Four Tops Day. Een prachtige eerbetoon aan een van de meest iconische groepen uit de rijke Motown-geschiedenis. Met een onweerstaanbare harmonie en de krachtige stem van de leadzanger Levi Stubbs veroverden de Four Tops de wereld en zetten zij Detroit definitief op de muzikale kaart. Hier zijn ze met hun gigantische wereldhit, The Four Tops, Reach Out, I'll Be There.

0: De Four Tops met Reach Out, I'll Be There. En een fijne Four Tops Day morgen natuurlijk. Donderdag is zangeres en muzikant Kate Bush jarig. De Britse artiesten, geboren als Catherine Bush in Bexley Heath, een wijk in Londen, groeide uit tot een van de meest bijzondere en invloedrijke stemmen uit de muziekgeschiedenis. Met haar unieke stem, eigenzinnige stijl en fantasierijke nummers wist ze wereldwijd miljoenen fans te raken. Kate Bush had al op jonge leeftijd een groot muzikaal talent. Op haar 16e kreeg ze dankzij David Gilmour van Pink Floyd de kans om een platencontract bij AMI te tekenen. In 1978 verscheen haar debuutalbum The Kick Inside, waarmee de toen 19-jarige zangeres meteen indruk maakte. Sindsdien blijft haar muziek generaties inspireren. En gefeliciteerd, Kate. Dit is The Man with His Child, with the Child in His Eyes, Kate Bush.
1: He's here. He's here. He's here. He's here. He's here.

Dat was Kate Bush met The Man With A Child In His Eyes. In 1996 bracht de Amerikaanse band Sublime hun gelijknamige album Sublime uit. Dit was hun eerste album bij een groot platenlabel en bevatte bekende nummers zoals What I Got, Santeria en Wrong Way. Het album werd een groot succes en groeide uit tot een belangrijk album binnen de alternatieve rock en ska-punk scene van de jaren 90. Helaas werd de release overschaduwd door het overlijden van zanger en gitarist Brad Noel. Hij overleed op 25 mei 1996 en aan een overdosis heroïne, slechts 2 maanden voordat het album uitkwam. Hierdoor werd Sublime het laatste album met Noel als frontman. Na zijn dood kreeg het album steeds meer aandacht en werd het wereldwijd populair. Uiteindelijk verkocht Sublime meer dan 5 miljoen exemplaren in de Verenigde Staten. Maar ja, dit is het einde van dit korte uurtje op deze dinsdag van Op Shuffle. Volgende week zijn we er weer. Volg me op Instagram onder de naam Op Shuffle. En als je me wil mailen, kan het ook nog op m.hogeveen@omroepzeel.nl. En zoals NSYNC altijd zegt... We gaan eruit met Sublime, Santeria en tot volgende week.

0: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
1: Hey Pieter.
2: Hey Johan.
1: Hier is het al yet?
2: Nee, wat is er aan de hand?
1: We hebben wat nijs in Bitgen op de sneus. We hebben nu de wielde van IJsmerpartij, maar zachte balkeertsen.
2: Prachtig man, ik moet dus maar gauw op ziek naar Maarten. Dan steen ik weer eens op de van IJsmerdagen.
1: Ja wist, al je komen op sneeuw 22 augustus, zowel Malië, Australië. En we hebben een prijzenpot van 3.500 euro.
2: Meesken, net stinnen, maar erhinnen.
3: Dus jouw je hem gauw op.
4: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
5: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Het reisadvies voor Spanje is sinds dinsdag geel vanwege de natuurbranden. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken blijft reizen mogelijk, maar moeten vakantiegangers rekening houden met wegafsluitingen, slechte luchtkwaliteit, evacuaties en verkeershinder. Reizigers wordt geadviseerd het lokale nieuws en de weersverwachting te volgen. De branden hebben dit jaar al ruim 170.000 hectare natuur verwoest. Chiptoeleverancier ASML heeft in het tweede kwartaal opnieuw geprofiteerd van de grote investeringen in AI-infrastructuur. De omzet steeg met 20% tot ruim 1 miljard euro en de netto-winst nam toe tot 285 miljoen euro. Het bedrijf verwacht verdere omzetgroei, blijft investeren in onderzoek en ontwikkeling en rekent voor het lopende kwartaal op een omzet van 1,1 miljard euro. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft in het Witte Huis met de Amerikaanse president Donald Trump gesproken over de productie van Patriot-raketten in Oekraïne. Trump opperde eerder deze maand tijdens de NAVO-top dat Kiev daarvoor mogelijk een licentie krijgt. Volgens Zelensky spraken de leiders ook over diplomatie, mogelijk in relatie tot nieuwe sancties tegen Rusland. De Amsterdamse beurs herstelde dinsdag, ondanks aanhoudende druk op chipaandelen door zorgen over Chinese concurrentie. De AEX sloot 1,1% hoger, terwijl Philips bijna 5% verloor na kwartaalcijfers. Unilever won bijna 8% dankzij sterke resultaten. Basic Fit steeg na winstherstel, Theon daalde 2% en Mercedes-Benz boekte koerswinst na hogere kwartaalwinst. En dan het weer nog? In de loop van de avond verdwijnen de stapelwolken en wordt de wind zwak tot matig van kracht. De zon schijnt nog een tijd met vooral in het noorden nog wat sluierbewolking. Vannacht zijn er heldere perioden en velden hoge bewolking. De temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden, in de grote steden een graadje warmer. En tot zover het nieuws.
6: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst AutoCinico u een prachtige 173ste PC toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen...
7: Para Link & Co, Guiana Cinico.
8: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: de leukste muziek uit je eigen regio.
1: Woensdag is het weer zover, de dij van de PC. De hele dag zijn we erbij, van de toespraak in de Korenbeurs tot de laatste slagen en het bekendmaken van de koning. Luister woensdag vanaf 7 uur 's ochtends live naar de PC op radio, omroepzeelt.nl en natuurlijk in onze Omroep Zeelt app.
2: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
3: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
0: Dit is Omroep Zeelt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zeelt app en omroepzeelt.nl.
4: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft in het Witte Huis achter gesloten deuren gesproken met Amerikaanse president Donald Trump. Volgens het Witte Huis verliepen de gesprekken positief. Met de Israëlische verkiezingen op 27 oktober in aantocht wil Netanyahu zijn band met Trump benadrukken, terwijl de relatie onder druk staat door meningsverschillen over Iran, Libanon en Gaza. FIFA-voorzitter Gianni Infantino onderzoekt de verkoop van aandelen in de commerciële rechten van WK-toernooien aan private investeerders, meldt de Times. Daarvoor zou het nieuwe bedrijf FIFA Forward Enterprise worden opgericht. Volgens de krant zijn ook personen uit de omgeving van Amerikaanse president Donald Trump benaderd. Het gaat om een miljardendeal. Het reisadvies voor Spanje is sinds dinsdag geel vanwege de natuurbranden. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken blijft reizen mogelijk, maar moeten vakantiegangers rekening houden met wegafsluitingen, slechte luchtkwaliteit, evacuaties en verkeershinder. Reizigers wordt geadviseerd het lokale nieuws en de weersverwachting te volgen. De branden hebben dit jaar al ruim 170.000 hectare natuur verwoest. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft in het Witte Huis met de Amerikaanse president Donald Trump gesproken over de productie van Patriot-raketten in Oekraïne. Trump opperde eerder deze maand tijdens de NAVO-top dat Kiev daarvoor mogelijk een licentie krijgt. Volgens Zelensky spraken de leiders ook over diplomatie, mogelijk in relatie tot nieuwe sancties tegen Rusland. En dan het weer nog? In de loop van de avond verdwijnen de stapelwolken en wordt de wind zwak tot matig van kracht. De zon schijnt nog een tijd met vooral in het noorden nog wat sluierbewolking. Vannacht zijn er heldere perioden en velden hoge bewolking. De temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden, in de grote steden een graadje warmer. En tot zover het nieuws.

De leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Omroep Zeelt non-stop. Omroep Zeelt. Oh, yeah.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: Tien uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij het homomonument in Amsterdam is vanavond de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Zaterdag viel daar een dode, tientallen mensen raakten gewond. Bij de herdenking in Amsterdam waren duizenden mensen. Onder de sprekers waren COC-voorzitter Dansen en burgemeester Halsema.
4: In the past days I've seen the courage of the LGBTI plus community. People are sad, but firm in their determination. I can only imagine how exhausting it must be to keep proving that resilience.
3: In Utrecht is morgenavond een bijeenkomst op het Domplein. Een flat in Ridderkerk is vanavond ontruimd omdat er hoge concentraties koolmonoxide werden gemeten. Meer dan 100 mensen moesten hun huis uit. In het complex wonen veel ouderen. In mei was daar ook al koolmonoxide in de flat. Verschillende mensen raakten toen onwel. Meerdere verdiepingen werden ontruimd. De politie is in Amsterdam-Osdorp woningen binnengevallen op zoek naar verdachten van een plofkraak. Vanmiddag crashte een auto waarin explosieven werden gevonden. De auto was vannacht gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Deze buurtbewoner zag de auto voorbij komen.
5: Die kwam als een maloot, kwam hier de straat in, rijden hier de drempel overheen. En die vloog hier gemeten de lucht in. En toen gingen die kant op en daar zijn ze gecrashed.
3: Na de crash sloegen de inzittenden op de vlucht. Ze zijn nog niet gepakt. Vanwege het ontploffingsgevaar moesten mensen in de omgeving van de auto in Osdorp hun huis uit. De Nederlandse staat handelde onrechtmatig tegenover de familie van Nabil B., zegt de rechter. Toen bekend werd dat Nabil B. kroongetuige was in het Marengo-proces tegen Ridouan Taghi, werd zijn broer vermoord. De staat had op tijd moeten zorgen voor beveiliging, zegt de rechter. De familie krijgt geen extra schadevergoeding en gaat daartegen in beroep. Het weer, een heldere avond en nacht. Morgen zonnig en droog en 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De dij voorbij.
1: De beste interviews en reportages van

0: Traaien, die oefening en Varendouwen, Visser, het scootje van Grauw is krek door de finish kwam en is de nummer 1 van de wedstrijd bij Ela Huizen. Nee, dat er de Oranje 2 net zielt voor een koe dat joert wil. En schreeuwt Douwe Visser de wedstrijd op zijn namme. Het wie een prachtige strijd, vooral in de eerste cruisraking bij Snits, waarin uiteindelijk het scootje van Grauw de leading oerneemt. En uiteindelijk ook de vlugste is Snits voorbeeld, want Snits, dat is nou op wij naar het finishcot en op wij naar het tweede plak. En dan zult de lemmer aansen op wij naar het tweede plak. Maar dit is echt een boppenslag voor Douwe Visser. Net alleen nog voor de overwinning, maar ook voor het klassement. Arjen.
1: Douwe Visser, ik zou haast deze goed volk. Het is een goed teken. Hè? Dat ik vaak bij die op het achterdek steen.
2: Hek helemaal geen hekel, want dat wij worden finishcot maak direct daar. Nee, hele pad.
1: Nee. Heeft er überhaupt erin zitten, Joert? Want het was een vlekkeloze race.
2: Het schipper ongeweldig goed, maar Snits die had ik goed vind natuurlijk. Die kon niet twee keer het cruiserak maar een slagje minder doen. Eén keer kwam er voor ons. Maar ja, wij willen Snits Rick heel graag tussen houden natuurlijk. Dat vond ik wel handig, dus die hebben wel wat plegen, maar ik ben net te vallen. Want die kon er mooi tussen. Ja.
1: Ja, maar op een gegeven moment lees je hem op het eerste plak. Ja, en dan werd die afstand wel, hield hij tot Grutte, mooi Snits. Je bent natuurlijk ook wat lemmer, Lloyd. Hij is vaak achterom, jongen.
2: Nee.
1: Het hoort een beetje voor was deze.
2: Ja, dat ik, maar de wind komt van voren, nou, dus daar moet ik op letten. En dan die horen die zeugen achterom. Ja.
1: Maar goed, de hattrick is een feit.
2: Ja, dat is 3. En ook nog 3 te gaan of zo.
1: Ja, nog draaien. Ja.
2: Wedstrijden, dus nee, maar het schip rent geweldig goed met deze win. En ik denk dat we een hele goede bemanning hebben voor deze win. Dus, ja.
1: Maar we kunnen toch haast wel zeggen van dit kind haast net meer misdouwen.
2: Dat kan makkelijk.
1: Nog maar 3 wedstrijden. Het gaat maar de lemmer is zo'n punt. En meer dan zo'n punt.
2: Ja, maar dat is, wat is zo'n punt nou? Wij één keer het zien en lemmer in, dan staan ze voor ons. Dus,
1: ja, maar dat gebeurt net. Toch?
2: Dat is net ons doel. Maar ken wel. Dan zien we weer Jan de Woord luid. Zien we weer Heerenveen luid. Dus ken alle gasten. Staan we die andere kant uit, jongens, trouwens. Want we hebben 4 te lang aan het varen. Want ik wil naar de lemmer.
1: Ja. Ja, natuurlijk naar die intocht. Maar dat was nog net steeds. Even zakken. We moeten even zakken. Ja, want anders dan krijgen we de geek in de hazenzone. En dat willen we niet. Maar dat was toch geen voorschot te nemen op de titel?
2: Nee. Dat zou ik heel erg dom vinden. Dat slaat nog nergens op. Maar de waarsverspelling is wel goed voor ons. En wij vinden dit leuk. Vlagerig. Dus we vielen ons wel contenter mij, maar we kennen nog eerst de volgende gebeuren. En Lemmer nou, Joert, ik ben hartstikke goed zield. Snits goed zield. Alleen nog Akeren mee en de Woord. Ja, die let het oude wieten. Daar kennen wij niks van dan. Dus die hebben nou wel een mooi soortje punt achter ons. Maar Lemmer kennen nog makkelijk.
1: Maar de hattrick is een feit. Lokwens gedouwen.
2: Ja, heerlijk jong, heerlijk. En zo'n mooie dag. Nou, het ligt het wel Costa del Sol en dan maar een scootje des Ziel. Het is fantastisch. Ja. Geweldig.
0: Maar Grauw op IM dus en Snits op 2 en het finishcot had hij klonken voor de Lemmer. Dat is het podium van de wedstrijd bij Ele Huizen.
3: Alles wat je op die mist hadden, jongens, dus kunt zien en over.
4: Dit is de dag voorbij.
5: Ja, en dat SKS Koetsersiel wie hoort verzelfs bij Ele Huizen. Noemen ze 1-2-3 HWT. Dat wie in Grauw, Snits en de Lemmer. Visser en Visser. Dus Andor, ben er nog meer skippen binnen?
0: Ja, ondertussen is de hele vloot binnenkwam. We weten dat de jouwe vierde worden is. Echt knap ziel door Rinus de Jong. Want die leiden heel in het begin ze op het laatste plak. Had dus echt goede zaken die in. Op plak 4 de Zuidwesthoeken. Dan op 6 Woordzijn. Op Zoon Drachten. En op 8 Akrum. Ja, Akrum is voor zelfs dan weer interessant voor het klassement. Die door Joert Jing goede zaken zou vallen. Is wel duidelijk. Dat keer we excessen van Jenne Woord. De correcte finish volgen van het Rjochterrichtje, om het samen te zeggen. De scootjes tussen Njoggen en Viertjen ken ik nog net, Jan, want wij lijden er iets te vier bij wij om dat Sjent te kennen. Maar wist is dat Jenne Woord er in ieder geval bij ziet. Dus dat die flinke punten op erin joert en oorjekje in de titelstriet. We kunnen concluderen dat die titelstriet git tussen Douwe Visser en het Grauwste scootje en Jasper Visser en het Lemste scootje en collega Arjen de Boer die Sprutsnies kijkt met die laatste.
1: Jasper.
6: Hallo,
1: nou, ik zou het bril lekker aanzetten.
6: Goeie.
1: Kunnen we die rug in eigen zetten.
6: Dankjewel.
1: Jasper, allereerst Lokwens, in derde plak. En volle belangrijke misschien wel. Ja, ik zorg vooral naar het algemeen klassement, doe ik?
4: Nou, heel stiekem een hele wietje, maar daar hebben we nog net volle bak mee bezig. Nee, ik woon hartstikke lekker varen. En,
1: maar dan wist ook wel een leuke plek, dat is de Noostjist, ook mijn klassement.
4: Nou, ik denk, we stonden gelijk met Akkeren mee in een woord. Dus ik denk dat we er een beetje voor staan, ja. Maar goed, er zijn nog 3 wedstrijden. En het gaat tot nu toe hartstikke mooi. Het skipje rint mooi, de ploeg is goed. En nou ja, we zitten alle keer lekker in ons vel. Dus dan gaat het doffelijk, nou.
1: Ja, ja, zeker. Zit je hem lekker in je vel? Wat vernimst dat, hoor?
4: Nou, gewoon de vibe is gewoon goed, hè. Dat, we zijn gewoon lekker bij je hand fut. En het is prachtig waar, hè. Mooi zielen. Nou, mooi is het toch net. Ik zei van de morgen, jongens. Het is potverdikken me nog 4 dagen. En dan hebben we er een hele uur op wachten. Dus geniet je van. Want ja, mooie waren, Sjoerd, dat wordt het net.
1: En Douwe Visser, Nies Kijk, de winnaar, die hier door bezielen op de Costa del Sol.
4: Nou, heerlijk toch? Ja, prachtig. Het mooi zat nog warmer worden en dan ben je wel blemmen. Dus hoe mooi zat dat wel net worden?
1: Nou ja, dat is heel mooi. Natuurlijk op de eigen lemst erbij. Want had je nou joggen naar het algemeen klassement, Jim stond op het 2e plak. Iets van ja, een dikke zonpunt naar achter Grauw. Maar ja, nou 2 keer op het eigen thuiswetter. Vertel mij eens, wat is er mogelijk?
4: Nou, er is van alles mogelijk, maar Grauw het goede papier. Dat is 100%. En die zult ik er heel soort op hebben. Dus die weet ik zeker weer erin met. En die rent ik goeie en die maatje weinig fouten. Dus maar ja, ze kennen eens een keer een foutje maatje. En dan hebben wij de kleur voor wijs om van profiteren. Maar dat is nog 4 fut.
1: Maar is dat het een beetje, Jasper? Je moet een beetje hopen op een fout van Grauw?
4: Ja, zeker. Zeker. Wat is die voor? Dus ja, dan had hij geen fout, maatje. Dan, dan komt het net voorbij. Zo simpel is het.
1: Ja. Ja. En wat is daar, Onjan, wat is nou het grootste verschil in vergelijking met vorig jaar? Want vorig jaar was er natuurlijk debutant skipper. Wist als zonde eindigen. Hij steekt mooi voorin, hield hij. In de 2e week heeft misschien een beetje lezen litten. Maar nou echt een podiumplak. En dat was gewoon, nou litten we net omheen en draaien. Dat was mooi voor de titel.
4: Ja, maar de 2e week is er net voorbij. Dus er komen nog 3 potjes. En daar willen we nog heel scherp wijzen. Maar nee, het gaat hartstikke best. Dat ik zei, ik hier dit zelf bij de podcast zei ik had 2 hier, dat wordt waarschijnlijk heel moeilijk hier. Nou, dat valt tot nou te reuze mij, dus ja, ik ben een gelukkig man.
1: Ik zorg het hoor niet.
4: Ja, nou, dat is mooi.
1: Lokwees.
4: Ja, dankjewel. Alles wat je hoort.

0: beste interviews en reportages van Joert.
1: Alles wat er speelt.
2: Dit is de dag voorbij.
1: Omroep.
3: Nog 3 dagen en dan barst een van de grootste simmer-evenementen van Friesland wel los, de Snitswieken. Het is dit jaar de 89ste editie en overal in de stad. En op het starteiland zijn de mensen druk in aan het werk om alles in kan en krukken te krijgen. Verslagjouwer Geke Leenstra praat in het centrum van Snits met de directeur van de Snitswieken.
4: Sander ten Bos, we staan hier in de binnenstad van Streek. En achter u zijn ze druk bezig met bouwen. Wat zijn ze hier achter u aan het doen?
5: Ja, hier wordt het podium gebouwd wat op de Marktstraat staat. Hè. Superleuk. En ja, vandaag is de dag. Hè. De afgelopen dagen ook al. Hoor. Maar ja, vandaag wordt hier het podium gebouwd.
4: Hoeveel moet er nog gebeuren de komende dagen?
5: Oh, heel veel. Echt, natuurlijk. Weet je, het is nu podia bouwen. De, zeg maar de grove dingen. En dan morgen meer de aankleding, de bar, al dat soort dingen. Dus er is nog werk genoeg, maar we zijn er klaar voor.
4: 89ste editie. Wat maakt deze editie bijzonder?
5: Ja, vooral de samenwerking is echt fantastisch. Wordt elk jaar beter. We hebben een hartstikke mooi beeldmerk. We trekken gelijk gezamenlijk op. En ja, daar ben ik heel erg blij mee. En ja, we hebben ook een prachtig programma natuurlijk.
4: Welke samenwerkingen heeft u het dan over?
5: Nou ja, alle samenwerkingen met iedereen die erbij betrokken is binnen de Sneekweken, of het naar de KWS is, de stichting, maar ook de ondernemers, de sponsoren. Ja, dat is echt super tof. Ja.
4: Jullie focussen dit jaar extra op de connectie tussen het Snekereiland of het Starteiland en hier in de binnenstad. Hoe gaat dat zich uiten?
5: Nou, we hebben gezamenlijk nu een landingspagina. Hè? Dus eerder waren er natuurlijk heel veel versnipperde berichtgeving over de Sneekweek. En dat zijn we echt aan het centraliseren. Dus we hebben nu www.sneekweek.nl. En daar kom je samen, kun je kiezen tussen zeilen. Dus of je op het Starteiland wil of naar het centrum wil. En dan krijg je daarna de informatie over de beide grote evenementen natuurlijk. Hè?
4: Hoeveel mensen verwachten jullie?
5: Ja, ik ga er wel van uit dat we over die 7 dagen heen, dat we daar 300.000 mensen bij elkaar gaan krijgen. Ja, het is natuurlijk altijd afhankelijk van weer, maar dat ziet er fantastisch mooi uit. Dus wij gaan ervoor. Maar het wordt, ik hoop, heel gezellig druk.
4: Wat kunnen we gaan verwachten?
5: Ja, een prachtig programma natuurlijk. Vrijdag de opening van de Sneekweek op de Kolk. Hartstikke leuk. Weer allerlei dingetjes, gekkigheid. Dus dat is altijd fijn om mee te starten. Hè? En dan zijn we op stoom. En daarna hebben we gewoon een fantastisch dagprogramma. Waarbij we allerlei leuke activiteiten hebben. Op het water, om het water heen. Maar ook beachvolleybal. Van allerlei toffe dingen. En we hebben natuurlijk, ja, als ik het muziekprogramma moet gaan noemen, dan ben ik heel even bezig, want dat is echt heel erg uitgebreid. Maar we hebben elke avond een fantastisch muziekprogramma, waarbij iedereen aan zijn trekken kan komen op de verschillende pleinen.
4: Volgend jaar de 90ste editie. Hou je dan dit jaar een beetje in of niet?
5: Nee, dit is de opmaak om volgend jaar nog groter verder te gaan. En daar zijn we nu al mee bezig. Kijk, de voorbereidende gesprekken zijn al gestart. We zijn ons echt aan het oriënteren waar we hier in het centrum nog verder kunnen gaan. En dat wordt gewoon, als het aan ons ligt, nog mooier.
3: Bewacht je het al. De Snitswieken dus. Git vreed van start. En door het de hele week Den Hoijver zelfs nog.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: De dij voorbij.
2: Omroep Friesland.
6: De Akkermariool, een houten zielskip, dat dreigt te verdwijnen. Het is een vrij platte, brede boot die haast 100 jaar in ontworpen is om in ondiep wetter te varen. Doet iets binnen zo'n 450 van die Jan bouwt. De stichting tot behoud van de Akkermariool die neemt het cultureel erfgoed van Akkerm en is dwande om de vloot zo vol mogelijk op het wetter te houden. Ton Gerritsen van de stichting die vertelt hoe zo'n Akkermariool krijgt uitzoek.
7: Het is een heel mooi houten scheepje met een fraaie lijn. Hij is 5 meter lang. De breedte weet ik niet precies, 1,30 meter 30 of zo, 1,35. Hij weegt met kiel, dacht ik, ongeveer 300 kilo. Het zeiloppervlak is iets van 12 vierkante meter. En een kuip waar je makkelijk met ook 4 volwassenen nog wel een dagje in kan zitten.
8: Je hebt daar nog een lukje? Kun je daar maar de boeien zien?
7: Ja.
8: Dit is voor de onderkant als?
7: Dat is al de onderkant, dus je kan zien dat het een heel diep scheepje is.
8: Hij leidt net in het wetter, maar op het wetter.
7: Ja.
8: Jo Steno, in een jol zelf, hoe zie je dat dit een Akkermariool is? Wat is er zo speciaal aan een Akkermariool?
7: Het is een knikspandje met een vlakke bodem. En dan heeft hij overnaadse zijkanten die ook genageld zijn. En dat is eigenlijk redelijk uniek.
8: En hoeveel denk je dat er binnen nog?
7: We hebben er op dit moment zelf in de vloot dus 9. Maar er liggen in, bij een aantal mensen die nog mee varen, nog denk ik een stuk of 20. Maar het zou me niks verbazen als er nog meer dan 100 jollen ergens in een loods liggen en waar nog een bestemming voor gezocht wordt.
8: We hebben het onder 124 en ja, hoeveel binnen makken doet hij iets?
7: 550 jollen zijn er ooit gemaakt, is het verhaal. Rond 1930 heeft Albert Wetman daar verderop, hier aan de Mijnensloot, in een werf, is hij begonnen met de bouw van deze boten. Eerst met allemaal verschillende maten, maar rond 1950 kwam er een behoefte aan standaardisatie. En toen hebben ze een 4 en een 5 meter, en dit is de 5 meter boot. En de 4 meter is bedoeld voor de jeugd. Die hebben ze toen ontwikkeld en die werden op mallen gebouwd. Dus toen werden ze meer hetzelfde en was ook het wedstrijdzeilen meteen veel eerlijker.
8: Het is tijd om op te tjoegen, denk ik.
7: Jazeker, mooi weer. Lekker windje. En daar zijn die boten voor.
8: Oh, denk hebben. Ik geef die weer wel los.
9: Ik ga achter in mijn jekje.
8: Dit shit hoe het wetter, hè?
7: Ja, het scheepje loopt echt heel erg makkelijk en licht. En het is ook heel wendbaar. En een oude rot aan het roer, dan helemaal geweldig.
8: En moet ik kijken, uit zijn voor de geek of komt hij nog net?
7: Nee, die komt nog niet.
9: We houden het helemaal in de gaten, de Christen net in de holle. Dan wees we eens de gast. En gasten mij passen. Als het dan zo is, we willen graag een medaille ter hen om de polen heen, dan ben ik er wat aan bereid.
8: Ja, maar een radioreportage duurt het vaak maar een minuut als vijouwen.
9: Ja, nee, dat is duidelijk. Ja, nou, we gaan nou even scheven de wind, hè? Twintje, dat draait nou wat, Joet.
8: Nou, één keer steken, denk ik.
9: Ja, we moeten één keer steken en dan hebben we rommelslag, hebben we de haven in.
8: En daar is die Tom Kleer, hè?
9: Wat zei?
8: En daar is die Tom Kleer. Is dat een leuke kerel?
9: Tom is een geweldige man. Hij is zeer enthousiast. En hij zet al zijn tijd in voor de vereniging. En dat vind ik zo mooi.
8: Tom Intema, waarom moet de Akkermajool behouden worden?
10: Nou ja, de Akkermajool is echt een stukje Akkermacultuurgoed. Dat is in 2030, of in 1930, ik ben de eerste makker. Al je terug houtje van de houthandel. En terug Oost en Sivargongers als je naar de werf. Dus het is echt iets wat in Akkerm maken in ons tien is.
8: En hoe wil je hem dat behouden? Hoe doe je hem dat?
10: Wij willen eigenlijk proberen om een aantal Akkermajolen, dat we die behouden om hiermee te zien door Akkermus of mensen die hier in de omgeving wijden.
8: Maar ben je ook bang dat als je hem niks doet, dat hij helemaal verdwijnt?
10: Nou, ik denk dat er bijna verdwijnt weer, want er waren bijen net bij mijn zield. En nu ben ik in ieder geval weer erop praten en is er zichtbaar hier in Akkerm.
8: Maar komt elke keer dan ook maar, ik heb nog wel een jol voor je?
10: Nou ja, we hier, op een gegeven moment hier we er zo vol of zijn we stopje er normaal. We hebben nog een jochen, grote jolen van 4 meter, hè, die jol die hier achter zuggen. En we hebben 12 liter jolen. En dat is even op dit moment genoeg. Maar het is nou zien dat ik mijn vat word.
8: Ik heb er nooit genoeg geweest.
10: Als het net bevaard wordt, dan heeft het net volle zin. Want dan doen we dat in feite voor, net om hem uit te varen, maar dan doen we dat gewoon voor de winterberging, zeg precies. En dat is net dus de bedoeling.
8: Waar moet je er al je maar varen?
10: Nou, als je zielen kennen, dan kan je er maar varen. We hebben op dit moment de mogelijkheid om voor €124 in het jaar maar die al te varen. Zolang de voorraad strekt, zeg precies. Hè. Dus als er meer belasting is, heb ik meer jol in het wetter dan. En de meeste jolen hebben over het onderhoud nodig. Dus wij moeten ik nog onder bak als je naar het onderhoud van die jolen.
2: Alles wat je daar mist hebben, jongens tussen 10 en 11.
0: Dit is de dij voorbij.

0: Dit is de dag voorbij.
1: Voor een Lietse oorke, dan begint in de steertesil van het provinciehoes in Ljouwert. De finale van het WK Friesk Damjen. Het gaat om krijg te wezen om een twakamp tussen de zittend wereldkampioen Maarten Walinga en Friesk kampioen Teke Kooistra. De malje, die hebben de zin om. Zo vertelt ze niet krijgt om verslagjouwer Onno Valkena.
2: Ik ben Maarten Walinga uit Waagses, 59 hier.
3: Ik ben Teke Kooistra uit Hartwert en ik ben 72.
4: Als ik het goed heb, dan ben je vlakbij een waar.
3: Ja, we zijn hier vlakbij elkaar. Dus ja, dat is zo. Dus,
4: En je komt waar ik wel eens vaker zie.
2: Ja, maar jij had een hele lange tijd op een clubkampioenschap, een persoonlijke kampioenschap, maar je hoort het toernooi in wel. Dus we kennen elkaar spul van ambitie.
4: Het Kooistra, dat liep mij een gevaarlijke zinstander. Heel vaak Fries kampioen West.
2: Ja, het is een ervaren rot, om het samen te zeggen. Dan was hij 18 keer Fries kampioen. En hij staat nu hier, dus hij is nog steeds op het top.
4: En hoe zie je naar Maarten Walinga? Ja, is wereldkampioen al?
3: Ja, hij is al heel skoft wereldkampioen. Dus dat is ik een knaap. En daar maak ik met zijn jongen. Dus ik zit mijn best wel.
4: En hij is natuurlijk wel bekend als iemand die wel eens wat nijs beziekert, een nije iepening.
3: Ja, ik vind Maarten eigenlijk een van de creatiefste dames in ons peloton, dampeloton. En Maarten is een, ik vind het een hele mooie dammer en met name heel creatief in het spul.
4: Wat ben je beleefd, Oerno?
3: Ja, maar waarom zei je daar oors in oorsteen, dat ik hem oors zou.
4: Een psychologische oorlog bij het WK Friesdamje.
3: Nee, dat maakt me net nog. Dat doet me net.
4: We staan hier wel op een bijzonder plak. Ja, in de steertesil. Dat is volgens mij, ik voor het eerst. Hè, dat is een wedstrijd voor het wereldkampioenschap Friesk Damjen in de provincie. Hoe spelen we het?
2: Ja, het is eigenlijk hartstikke uniek. Provincie Friesland, steertesil en dan een Friese sport hierin. Ja, dus ik maar één Friese sport waarbij ik dat ken. Ze ken je moeilijk veel, je hebt een scootsiesil. Maar dit ken dan wel. En Keertse ken je al heel dol net hier. Dus, nee, heel uniek en fantastisch dat de provincie Friesland dus hier graag hebben.
4: Het wordt een beetje een roenreis in het circus. Want eerst hier in Ljouwert, dan ga je naar Varkum, dan ga je naar Haars.
3: Ja, dat klopt. Wij spelen hier onze eerste partij. En dan hebben we morgen een vrije dag. En dan geven we tongensje, vreed, snijn, geven we naar Varkum. Dan hebben we eigenlijk een bandje, weer een vrije dag. En dan tiesje tot en met snijn. Dan zitten we op een Noorderhaven in Haars. Dus het zijn al hier prachtige, unieke locaties.
4: Ja, dat is een pittig programma. Hoe rieden je taal op soks?
2: Ja, dat begint. Je bent eigenlijk je hele leven, dat deel van je bouw niet, ben je met Damien on the gong, we vinden nieuwe dingen uit en je speelt wedstrijden. Ja, dit is dan in de zomer, dus dat is eigenlijk, het is wat een wintersport. Dus je moet nou van tevoren, wel een paar maanden van tevoren, een beetje trainen en alles weer even opscherpen. En wat nieuwe dingen probeer je te vinden. Dus ja, nou, bereid je voor, ja, zo trainen.

0: doe je dat?
1: Ja, eigenlijk een beetje op dezelfde manier. Hè. Dat ben gisteren, ja, ik denk dat maten mij bellen in mei, dat binnen datums. En ja, dan ben je wordt heen naar dat Libië. Ik ben een week of vier alleen, trek nog even een toernooi gedampt in Grijs. Hè. Daar heb ik een damclub Friespul. En ik heb een club, mooi een clubgenoot van mij, heb ik... ja, twee keer een partij dampt in Hartford even. Gewoon ik om het zicht even ja, wat te krijgen. Hè. En Maarten zei het al, het is niet eigenlijk een wintersport. En als je dan voor het eerst weer na april weer achter de boot komen, ja, dan kap je de stikking hier wel wat op hattelen.
0: Het Fries Damien, ja, het komt erop aan. Het is heel dynamisch, want je kan alle kanten opslaan, oer alles. Dus het is dynamischer dan het Oren Damien.
2: Ja, dat is wel zo. Ja, ja. Het is een verschrikkelijk ingewikkeld spul. Het is het toch het rug uitslaan en tot west slaan en skeen slaan, alle kanten uit. Is de iepeningstheorie is riek, zoolslag zetten erin. Maar ik in het eindspul, een dame heeft een heel soort kracht, is ongristig sterk. En een heel iets verschil in het eindspul maakt ik al dat dan in je winst is maar. Dus, het is,
0: dus de consumpremise is net zo heel groot?
1: Nou, die is net zo groot. Hè? Die kans op kampen is net zo groot. Nee, dat hebben we direct net. Nee.
3: Er is krekt Lotte om de kleur. Teke Kooistra, die mooi zou beginnen mooi wiet. De officiële opening van dit WK. We dadelijk die in terug sportdeputaire Abel Kooistra.
4: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joert.
5: Ont aanvoeren.
4: De dag voorbij.
6: Hij is dus Bos Wiersmeijs, sportdeputaire Abel Kooistra. Dat is de ziel van de provincie Hoes in Leeuwen. Het toneel is van de eerste wedstrijd van het WK Friesk Damien. Titelverdediger Matten Walinga neemt in een trakkamp op zijn Friese kampioen tegen Kooistra. En deputaire Kooistra is wakker enthousiast over het typisch Friese spul. Jij de verslaghouder Onno Valkena.
0: Ja, de eerste set die in Abel Kooistra. Doe je dat wel vaker, Friesk Damien?
7: Nee, het twaalf ben ik er echt in kennis maken met deze prachtige sport. Want ik vind het wel echt een prachtige sport. Toen werd het WK in Haas en Joert hier provincie was de eerste partij.
0: Ja, en je zei erbij van ik ben grutsk op deze sport.
7: Ja, want Friesk Damien, dan denk je oh, dat is een mooie variant van dammen in het Friesk. Maar als je er een goede verdiepje en ik met deze organisatie om tafel zit, en dan binnen wel miljoen mensen die online of digitaal Friesk Damien. Dus dat is best wel indrukwekkend. En dan ben je wel grutsk op dat zo'n variant zo vol spelen wordt wereldwijd.
0: Ja. Nu is het beleid bij de provincie Friesland dat de provincie de Friese sport een graag promotie wil. Dat hield ik voor het Friesk Damien.
7: Jazeker. Wij stiepen het Friesk Damien en de organisatie hierachter. Dus ik met dit kampioenschap krijg ik provinciaal stiepen. Waar had ik inderdaad in de sport beleid mijn om. Dat we inderdaad Friese sporten. Het scootje ziel, vier jaar keertsen. Maar ik het Friesk Damien stiepen willen. En nou, zoals je het doordat ik fysiek terug de eerste partij hier in het provincie hoe ze te faciliteren.
0: Ja, is het dan niet de bedoeling dat allebei een Friesk Damien leren?
7: Nee, dat is wel een hele grote ambitie. Maar het is wel de bedoeling dat mensen wat meer in kennis komen met wat het Friesk Damien. Maar ik maak de denksporten in de algemene zin. We zullen zeker ik bij de jonge Rijn dat de tanksport met een revival gedaan is. Dus we hebben een opkomst. En dat Friesk Damien kende er een mooie variant in wijze. Ja, zeker.
0: Ik voel nu eens kijkt de sfeer in de Steterzeel wel bijzonder. Want ja, je bent wens dat er debatteerd wordt, dat er interrumpeerd wordt, dat steterleden er waar een beetje in het hier zitten. En nou, serene rest.
7: Ja, als debutier vond ik dat ook wel noffelijk lekker rustig. En sirene rust en stilte. Dus dat is wel is inderdaad wel zoals. Dat ken ik wel zoals een tag in. Maar ik denk op dit site van deze sport, waar je toch wel een mooie locatie waar je uitdenken maten, is de Steterzeel een prachtplak om zo'n partij te faciliteren. Dus dat je daar je sport in beoefening kan. En dan is er vaak door zijn tikken in gemeente bij de gemeente Haas in het prachtige stadshuis. Ze gaan ook nog naar Warkum. Nou, Joet is de Steterzeel, het iconische hal waar ze de partij Verdamje kennen.
0: Ja, want volgens mij past het net vaak dat er sportmanifestaties binnen in de Steterzeel.
7: Bij mijn weten is dit de eerste keer dat er een wereldkampioenschap, dat de provincie daar, of de provincie's daar een speelplak is. Dus dat is denk ik wel vrij uniek. En dan ik nog in de sport waar ik nog Friese Link is. Dus daarom heb ik besloten om gastheer te wijzen voor dit kampioenschap, om de eerste partij te damjelitten hier.
0: Nu is het natuurlijk een week en een periode mijn heel soort sports. Hè. De Scootsie Shield, PC komt erom, Vierleppen, Hysteride, neem maar op. En dan in hier een wereldkampioenschap.
7: Nou, dat is het mooie onder de Friese sportzimmer. Want volgens mij kun je wel drie vrouwenweken te keur en te kust. Inderdaad, keertsen, het Scootsie Shield, drie weken lang, SKS, IFKS. Het keertsen, nou, morgen de PC, de volgende week de Vreulen. Oudroen Sneun, hier we de Altmaaierspartij. Het Vierleppen is er ook. Maanden, het Fries kampioenschap komt er aan. En dan inderdaad, ik het Fries Damien, ja, mooi, haast wel in je zucht, dat ik benieuwd. Het is misschien wat relatief lietsere sport, maar ik dacht je wel dat het meesten lukt, ik digitaal online. Misschien had het soms nog wel een grote bereik als de Friese sporten wereldwijd, door misschien nog wat te stellen.

0: spiel het.
1: Yes, hier.
2: Alles wat te spelen.
0: De dij voorbij.
2: Omroep Friesland.
3: Solidair Friesland en het COA organiseerden met help van onze organisatie simactiviteiten voor de asielzoekers die het in Helikon staten in Leiland verblijven. Het is al voor het vierde jaar bregen dat Solidair Friesland een simmerprogramma opzet net voor nijkomers en inwoners van de gemeente Leiland. Jut is er een doelsworkshop voor famkes van 12 uur en ouder.
4: Geeske de Vries, jou bent de projectleader bij Solidair Friesland en je hebt van simmer alle keer activiteiten op de planning. Kan je me daar wat meer over vertellen?
5: Ja, we gaan 6 weken lang doen we alle keer activiteiten voor de mensen die wenen op de COA-locaties en de Oekraïense locaties. En ja, we doen van alles, sport, kunst, cultuur, muziek, alles zit erbij.
4: En we zitten nu in de neushoorn. Wat zit er hier op het programma?
5: We gaan hier een dansworkshop voor de tieners. We gaan vrouwenavond. We hebben hier make-up en meisjes aan en we gaan een taalcafé.
4: En de dansworkshop die gaat direct los. Wat voor famkes binnen daarbij aanwezig?
5: Nou, het zijn famkes die heel enthousiast binnen heel graag willen doen. Ze zeggen er heel erg naar uit. Het is een mix van famkes die op de Oekraïense locaties dus wenen en op de COA-locaties. En die altijd ontbewegen binnen. Dus dit is perfect voor ze.
4: En hoe ben je op het idee gekomen om dit te organiseren?
5: We hier, 4 ben we eigenlijk met COA en gemeente Lauwet samenkamen van joh, wat moeten we voor deze jongeren en voor deze band wan? En daar is heel mooi neushoorn ek bij ons sluiten. En zij is het eigenlijk heel spontaan tot stoorn kwam en hebben we zo van ja, we gaan het gewoon dwan. En we gaan het gewoon echt zo'n weken lang dwan. Dus net maar een week in de simvakantie. En zij is dat groeit en groeit en door het eigenlijk nog steeds.
4: Wat betekent het voor de meesten?
5: Het betekent, vind ik, voor de band dat ze even een band met je wezen en dat ze ook een leuke simmer met je hebben. We krijgen van ouders waarom dat het hun heel volle rust jouwt, dat het ook een vorm van veiligheid is en ja, heel volle plezier vooral.
4: Is je het meest naar uit?
5: Ik denk naar het eindfeest, die is ik voor iedereen iepen. Dus de mij mensen die geïnteresseerd binnen in dit werk mij daar ook komen. En dat is op 15 augustus in Neushoorn. En dan gaan we echt van alles. Dan gaan we optredens voor de jongeren. We gaan eten. We gaan expositie. Dus daar komt echt alles samen van wat we gaan doen.
6: Ik ga vandaag een dansles geven. En ja, met de kinderen. Dus dat is 10 jaar en ouder. Dus we gaan vandaag even lekker dansen. Zeg.
4: Wat voor soort dansles ga je geven?
6: Hip-hop. Ja.
4: En hebben deze meiden al eerder gedanst of weet je dat niet?
6: We dansen wel veel op locatie, maar dat zijn vaak gewoon korte dansjes, vaak een beetje kinderachtig. Dus dit is wel ietsjes ouder, ook echt moest iets kunnen leren, zeg maar. Maar zelf dansen hun graag, heel graag, zeg maar. En zingen ook. Dus,
4: En hoe ben je er zo bij gekomen om dit te gaan doen?
6: Ik loop al een jaar stage bij Solidair. En ik heb hem net afgerond. Dus nu ben ik een beetje vrijwilliger. En Geeske vroeg of ik een workshop wou geven. En ik zei prima. Dus, ja.
4: Heb je er zin in?
6: Ja, heel erg veel.
4: En hoe reageerden de meiden erop?
6: Ik denk dat ze er wel zin in hebben.
1: Een selectie, de beste interviews en reportages van Joert.
0: Het aanvoeren.
1: De dag voorbij.
7: 350 kilometer kuieren, dat is wat Alex Greiner de komende dagen dwaas wil. Hij zal een rondje om Friesland en docht dat net samen. Maar de tocht wil er hield op helje voor de palliatieve zorg in Friesland. De start weer van de morning Dokkum. Dit verslaggever Esther Bethlehem, vrijwilligers van de palliatieve zorg trof. Zij binnen in je van de instellings die hield krijgen van Greiner.
8: Ja, geweldig. Hartstikke mooi. En dat we ik in de aandacht komen, vinden we hartstikke mooi. Want de palliatieve zorg is best een zwaar onderwerp voor sommige mensen. En het is net iets wat het heel makkelijk naar voren brengt en in de aandacht brengt. Gisteren net snel maar een kraamkop een braderie steen bijvoorbeeld. En op deze manier is een hele mooie manier dat het toch in de aandacht komt. En dat we er toch wat, ja, dat mensen zeggen dat wij er binnen in Noordoost-Friesland.
9: En hier een mooi onthaal voor Alex van laten. Die echt zien rondje om de provincie Rinnensil. Ja. Hoe is dit initiatief zou ontstaan dat je mij zien al je op asiel stenen?
8: Nou, ik lees het toevallig op Facebook dat hij er maar bezig was. En ik lees ik in eerste instantie dus dat we 1000 euro kregen hier. En dat ik toch van, 1000 euro van Noordoost-Friesland. Dus dat heb ik eerst even check bij de penningmeester. En die zei ik van ja, inderdaad, er zit 1000 euro op. Dus toen heb ik contact zocht. Ik heb hem eerst bedankt en toen contact zocht. En toen begon ik hoe dat rondje Friesland. En dat ze vanuit Dokkum starten. En toen hie ik ze iets van, ja, daar mag we nog bij wezen. Dat is nog leuker natuurlijk. Dan kunnen we hem even echt even uitzwaaien. En dan kunnen we nog even kan hij ons die check overhandigen. Dus we maken er even een feestje van.
7: Janneke Rijinga, vrijwilliger palliatieve terminale zorg in Noord Eerst Friesland, wie dat. Alex Schreiner is van de Moon dus het inzet in Dokkum. Hij vertelt hoe de reden waarom er deze meustertocht dwaasil.
0: Veel mensen weten niet wat palliatief betekent. En daarom loop ik voor de palliatieve zorg, voor de VPTZ, voor de vrijwilligers.
9: Ja. En u heeft geld ingezameld. U overhandigt straks een cheque van 1000 euro. Hoe heeft u dat geld bij elkaar gesprokkeld?
0: Via GoFundMe heb ik een crowdfunding gestart 13 april. En er zijn allemaal mensen uit mijn omgeving die dus geld hebben gedoneerd. En dat gaat tot 10 oktober, mijn crowdfunding, ja.
9: En vandaag in Dokkum, het eindpunt van de tocht is in Drachten. Zou je misschien uit kunnen leggen waarom de start in Dokkum en het eindpunt in Drachten is?
0: Ik heb 5 jaar geleden een vriend verloren aan alvleesklierkanker. Die heette toevallig ook Alex. En die is geboren in Dokkum en die is overleden in Drachten. En ik wil eigenlijk zijn manier van leven eigenlijk een beetje nabootsen. Van in Dokkum geboren in Friesland, omdat hij gewoon echt een Fries is. En in Drachten wil ik stoppen, omdat hij daar is overleden.
9: En dan overhandigt u ook in Drachten weer een cheque van 1000 euro. Is het ook nog mogelijk om tijdens de route, want u heeft ook een shirt met QR-code volgens mij aan, kunnen mensen nu ook nog doneren?
0: Ja, er kan de hele tijd gedoneerd worden. Dat vind ik ook leuk als mensen dat doen. Nee. Maar ik heb in Drachten heb ik al 1000 euro betaald. Dus de cheque is al in principe al betaald. Dus ik wil aan zoveel mogelijk VPDZ-locaties in Friesland doneren. Dus Heerenveen moet er nog bij, Sneek moet er nog bij en Leeuwarden moet er nog bij. Dat zijn 5 locaties waar ik aan wil betalen. Ja.
9: En een rondje om de provincie, wat moet ik me daarbij voorstellen? Hoe lang is dat?
0: Het is 350 kilometer mijn route. En dat is echt langs de grens van Friesland. Echt op de grens van Friesland. De buitengrens, ja.
9: En dat moet allemaal in één dag gebeuren?
0: Nee,
9: of?
0: Nee. Dat zijn meerdere etappes die ik ga doen. Ik probeer rond de 40, 50 kilometer op een dag te lopen. Het is ook een beetje afhankelijk van het weer. Want morgen wordt het ook heel warm. En ik wil het wel op een goede manier doen. Wel een zorgvuldige manier. Dus ik moet even kijken van hoe lang ik daar echt daadwerkelijk over doe. Ja.
9: En vandaag het startmoment hier dus in Dokkum. Wat betekent dat voor u persoonlijk?
0: Nou, ik moet wel zeggen, ik ben heel zenuwachtig. Het was dagen van tevoren was ik al gespannen hierover. Want het is wel een dingetje natuurlijk. Al die mensen die voor mij komen kijken, vind ik leuk. Maar die aandacht, daar vroeg ik om. Maar het is ook wel even heftig, zeg maar, om die aandacht allemaal te krijgen. Maar ja, ik heb er zin in. Dat, ja.
7: Gelukkig wel. Hij met een tocht van 350 kilometer al is van Dokkum naar Drachten. En daarvoor gaat er helemaal bij de kant van Friesland om deel voor het goede doel. En dat is palliatieve zorg.
1: Alles wat je thuis mist.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.

0: Morgen is er weer.
1: De dag
0: is
1: voorbij.
0: Nou dadelijk hier.
1: Met het oog op morgen.
2: Alles wat er speelt.
3: 11 uur. Ismael de Bruin met het NOS Journaal.
4: De grote politie.
5: De zuilen binnen trillen. Ga je een tipje vangen bij, jongens?
6: Er daar een auto met explosieven. Die auto was eerder betrokken bij een plofkraak in Duitsland. Het explosieve materiaal is weggehaald. Het zal later worden vernietigd door de explosieve opruimingsdienst. De bewoners uit de buurt in Amsterdam die werden geëvacueerd, kunnen nu weer terug naar huis. De politie viel meerdere woningen binnen, maar de inzittenden van de auto zijn nog niet gevonden. Op het zuidelijke Japanse eiland Kyushu is opnieuw een aardbeving geweest. Die had een kracht van 3. Bewoners waren gewaarschuwd en dus konden mensen zich daarop voorbereiden. Of er veel schade is, is nog onduidelijk. Op hetzelfde eiland was eerder vandaag een zware aardbeving met een kracht van 7,1 en die richtte veel schade aan. Door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in en daardoor vielen er meerdere doden. 10 mensen worden nog vermist in Japan. De ministers van Buitenlandse Zaken van Oekraïne en Iran hebben vanavond met elkaar gebeld vanwege de spanningen tussen beide landen. Zaterdag viel Oekraïne een Iraans schip aan op de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam 1 bemanningslid om het leven en raakten meerdere mensen gewond. De Oekraïnse minister noemde het gesprek openhartig. Hij benadrukte dat alle acties van Oekraïne bedoeld zijn om zich te verdedigen tegen Rusland. Volgens hem was het niet de bedoeling om civiele schepen of mensen aan te vallen. En ook Iran zegt dat het geen escalatie wil. Bij het Homo-monument in Amsterdam is vanavond de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Zaterdag viel daar 1 dode, 10 mensen raakten gewond. Bij de herdenking in Amsterdam waren 1000 mensen. De sfeer was rustig. Sommige mensen droegen een regenboogvlag. Onder de sprekers in Amsterdam waren burgemeester Halsema en voorzitter Dansen van het COC. En ook in andere steden werd vanavond de aanslag in Berlijn herdacht, onder meer in Arnhem. In Utrecht is morgenavond een bijeenkomst op het Domplein. De brand in het Franse Gironde is nog altijd stabiel, maar niet onder controle. Het vuur is vandaag zeker 14 keer opgelaaid, meldt het departement. Opnieuw raakte in het gebied een brandweerman gewond. Het aantal gewonde brandweermensen is daarmee opgelopen tot 110. De inwoners van 3 plaatsen bij Bordeaux mogen weer naar huis. Wel moeten ze hun tas klaarzetten voor als ze mogelijk weer weg moeten. Mensen die naar het gebied willen ten noorden van de rivier Garonne zijn welkom, zegt het departement. Maar vakantiegangers mogen niet naar de getroffen gebieden, verder naar het zuiden. Een flat in Ridderkerk is vanavond ontruimd omdat er hoge concentraties koolmonoxide werden gemeten. Meer dan 100 mensen moesten hun huis uit. In het complex wonen veel ouderen. In mei kwam er ook al koolmonoxide vrij in diezelfde flat. Dan het weer. Het is een heldere avond en het wordt een heldere nacht bij een graad of 18. Morgen een zonnige en droge dag. Het wordt warm, 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de wervelende wereld van Wagner met het Royal Swedish Orchestra. Van Tannhäuser tot Der Ring des Nibelungen met Wagnerster Nina Stemme op 17 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
8: Bij

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 22 graden. Binnen zit Pieter van der Wielen.
2: De zomer van 26, droogte, bosbranden, hittedoden. Op de radio zei vanmiddag een wetenschapper dat het door klimaatverandering komt. Klimaatverandering, komt die nou mee? Nooit iemand over gehoord. Had ons dan gewaarschuwd? Als die wetenschappers zich 10 jaar geleden gewoon aan de bel hadden getrokken, nou dan weet ik zeker dat politici maatregelen hadden genomen. Goedenavond en welkom bij Het Oog. We hebben het al vaak gezegd, we blijven er ook blij mee en trots op. Het Oog bestaat dit jaar 50 jaar. 1976 begon het allemaal. En ook toen was het een hete zomer met lange periodes van droogte en lage waterstanden. Lager nog dan nu. Hydroloog Nico Wanders komt straks op bezoek en vertelt ons wat de lessen waren van 1976 in het watermanagement. Ook 1976, die geweldige hit The Boys Are Back in Town van Tin Lizzy. Gitarist Ad van den Berg deed ooit auditie voor die band. En hij werd ook aangenomen, maar hij zei nee. Daar komt hij straks over vertellen in de uitzending. En dan hebben we het ook over de aanstekelijkheid van dat nummer. Droogte, opwarming, pyromanen, maar er is nog een reden voor de bosbranden. De leegloop van het platteland en het vertrek van boeren. We gaan het uitleggen aan de hand van Spanje. Maar laten we beginnen met het nieuws van
1: dinsdag 28 juli.
2: De natuurbranden in Frankrijk en Spanje zorgen nog altijd voor veel problemen. Niet alleen op de grond, maar ook in de lucht.
3: Net of je onder een vulkaan zit, zeg maar, die uitbarst.
2: De rook kan honderden kilometers door de lucht trekken en veroorzaakt talloze gezondheidsklachten.
4: If you inhale, you can start to have like headache, vomiting, abdocramp. And after the next step is just to be like unconscious.
2: Apothekers in Frankrijk hebben daarom extra mondkapjes op voorraad.
5: The state government sent us a lot of masks in boxes like this. And we are allowed to give 2 masks per customer at risk.
2: Een hulpmiddel voor nu, maar longartsen waarschuwen dat de rook ook op de lange termijn gevaarlijk blijft.
6: Mensen die in omgeving van bosbranden wonen, uiteindelijk meer kans hebben om te overlijden aan een longziekte.
2: Een grote politieactie in Amsterdam-Nieuw-West.
7: Het was wel een spannend iets. Dit is Nieuw-West, maar dit leek wel Wild-West.
2: Zwaar bewapende agenten achtervolgden een auto die afgelopen nacht mogelijk betrokken was bij een plofkraak in Duitsland.
8: Die kwam als maloot, kwam hier de straat in, hij ging hier de drempel overheen. En die vloog hier een gemeente lucht in.
2: De auto crashte en bleek vol met explosieven te liggen.
9: En dat betekent dat er wel een grote knal vrijkomt met mogelijke schade aan gebouwen en ramen. Vandaar dat we ruim hebben afgezet en ruim hebben ontruimd.
2: De politie is toch op zoek naar de inzittende van de auto. Bij het Homo-monument in Amsterdam is de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht.
10: Toen wij zondag het nieuws zagen, toen dachten wij dat de community de behoefte zou hebben om samen te komen. Dus daar wilden we graag een moment voor organiseren en ruimte voor maken.
2: Honderden mensen hebben bloemen gelegd, maar de herdenking is tegelijkertijd een soort protest.
11: Terrorisme is bedoeld om bang te maken. Het maakt me ook strijdbaar. Ik wil niet toegeven aan angst. Echt niet.
2: In Amsterdam is het deze week Pride. De aanslag in Berlijn is voor deze man geen reden om niet te gaan.
11: Je hebt gewoon een aantal gekke mensen op de wereld. En daar moeten we elkaar tegen beschermen. Zoals de koningin zei, elkaar vast blijven houden.
2: Iets heel anders. Voor een aantal mensen is de vakantie dit jaar slecht begonnen.
12: We kwamen hier nietsvermoedend rustig aanrijden en toen zat die klem.
2: In ampere weektijd zijn al meer dan 10 caravans vast komen te zitten op een nieuwe brug in het Gelderse Groesbeek.
12: En de volgende zijn wij die weg worden gesleept.
2: De schuld van de gemeente, want de nieuwe brug is een stuk smaller.
12: Al zoveel van dit soort ongelukken is gebeurd, moet je als gemeente toch gaan nadenken van is dit wel een goede situatie.
2: Aan de automobilisten ligt het dus niet, blijkt ook uit een rondje over de campingvelden.
13: Het is gewoon rustig aanrijden en zorgen dat je een beetje een normale bocht maakt en niet te krap.
14: Want ik heb wel een lang ding achter me hangen.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
13: Iedereen kan het, maar ze moeten wel durven.
2: De krant van morgen die is alvast gelezen en samengevat door Jan van der Putten.
15: Het gaat nog niet echt lekker met het nieuwe EU-migratiepact, lezen we in de Telegraaf. Italië blijft weigeren om asielzoekers uit andere EU-landen terug te nemen als die via Italië Europa zijn binnengekomen.
2: Een valse start zou je zeggen, maar de Europese Commissie noemt het normaal dat niet alles vanaf de eerste dag meteen goed gaat. Brussel komt in oktober met een eerste rapportage.
15: Als Nederland echt een succesvol techland wil worden, moet er beter worden samengewerkt. Te beginnen met belangrijke techregio's Amsterdam en Eindhoven. Dat is de boodschap van techfilosoof Haroun Scheik in het Parool.
2: Links en rechts hoor je dat we minder afhankelijk moeten worden van de VS en China, maar dan moet er nog veel gebeuren.
15: Haroun Scheik constateert, we halen er nu niet voldoende uit. Stop met langs elkaar heen werken en sla de handen ineen.
2: Het Nederlands Dagblad schrijft over vernielingen in een bedevaartsoord in Bosnië en Herzegovina. Op de heuvel der verschijningen in het pelgrimsoord Medjugorje is een Mariabeeld beklad met zwarte verf.
15: Op de heuvel zou Maria, de moeder van Jezus, 50.000 keer zijn verschenen. Een Poolse man noemt dat oplichting en stichtte uit woede brand in een kapel. Hij riskeert een celstraf van 5 jaar.
2: Eind vorige maand vielen er fikse hagelbuien, vooral in de regio Hilversum. Schadeherstelbedrijven hebben er nog altijd de handen vol aan. Trouw ging kijken bij een bedrijf met een hagelscanner.
15: Een man uit Blaricum komt langs met zijn groene Mini. 880 deuken telt de scanner. Die zitten niet alleen bovenop, maar ook opzij.
2: Klanten moeten wel even geduld hebben voor de zaak gerepareerd is, want dat kan pas in september.
15: En het Haagse Historisch Museum mag in zijn handjes knijpen. De erfgenamen van verzamelaar Kees van Rutten hebben het museum een aantal Golden Earring objecten geschonken. Haags erfgoed, schrijft de Volkskrant.
2: Het zijn spullen als een gesigneerde gitaar van George Kooijmans, een spijkerjack van Barry Hay en een gouden plaat voor het album Naked Truth.
15: Kees van Rutten was een groot Earring-fan, maar vooral een groot verzamelaar. Het Haagse Historisch Museum wordt op dit moment gerenoveerd. Het publiek kan de spullen over 2 jaar komen bewonderen.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Mika Millar was dat. A little more time for love. De Spaanse bosbranden zijn enerzijds het gevolg van klimaatverandering. Maar er spelen ook andere factoren. Bijvoorbeeld de leegloop van het platteland. Door grote demografische verschuivingen in Spanje kan het vuur op het platteland meer dan ooit goed om zich heen slaan. Journalist en Spanje-kenner Samuel Wittevijn Gómez. Goedenavond. Leuk dat je er bent.
1: Goedenavond.
0: Dank dat je bent gekomen. Het is wel heel heftig om te zien wat er nu aan de hand is in Spanje.
1: Het is heftig, het is ook pijnlijk. Spanje heeft een lange geschiedenis van grote natuurbranden. Maar met name de natuurbrand in de omgeving van Ávila, in de buurt van Madrid, die nu gaande is. Het is de grootste natuurbrand ooit in Spanje. Mensen zijn hun huis kwijt. Vee en wilde dieren zijn omgekomen in het vuur. En er zijn stukken prachtige natuur tot as gereduceerd. Dus het is pijnlijk om te zien.
0: Ik zag ook beelden dat op sommige plekken de brandweer gewoon niet meer de apparatuur en de manschappen had om op te komen dagen.
1: Ja, ik luisterde vandaag naar een ervaren brandweerman. En hij zei dat hij nooit zulke grote of zulke woeste en onvoorspelbare vlammen had gezien. Het leek dat deze natuurbrand een eigen wetten hadden. Ze konden niet voorspellen wat er ging gebeuren. En het enige wat ze konden doen is de randen proberen te blussen en hopen dat het weer beter werd. En het is pas vandaag dat het wind gestopt is met waaien, dat de uitbreiding gestopt is van het vuur. Dus eigenlijk hebben we nu te maken met vuren die niet meer te blussen zijn. Het is vooral hopen dat het weer gunstig is. Anders blijft het vuur zich verspreiden.
0: Het waren voor het vuur optimale condities. Aanhoudende droogte, harde winden, et cetera.
1: Het was ook een natte lente, waardoor er veel vegetatie is ontstaan. En de zomer is vroeg begonnen en meteen heel heet, met hoge temperaturen, waardoor al die vegetatie in één keer opgedroogd is. En zo is een heleboel brandstof ontstaan.
0: Nou, er zijn meerdere factoren, maar één daarvan is ook de leegloop van het platteland. Dat is eigenlijk iets waar je niet meteen aan denkt. Hoe werkt dat?
1: Kijk, we hebben nu te maken natuurlijk met klimaatverandering, maar Spanje heeft altijd heel hete zomers gehad. Dus nu is het erger. Maar de reden dat de natuurbranden zo historisch groot is, is dat het land compleet veranderd is. Spanje was een agrarisch land. En in een paar decennia is het een stedelijk land geworden. En dat begon eigenlijk in de jaren 60. Toen was Spanje nog heel arm. En het regime van generaal Franco heeft besloten dat Spanje snel moest moderniseren. En wat ze toen gedaan hebben, is veel investeren in de steden, in de industrie. En het platteland werd verwaarloosd. Waardoor miljoenen mensen, gedwongen of niet, in de steden werk moesten gaan zoeken.
0: En hoe heeft dat factoren gecreëerd die gunstig zijn voor bosbranden?
1: Kijk, als ik het heb over leeg Spanje, moeten om de omvang te begrijpen. Er zijn plekken waar de gemiddelde dichte bevolking 1 persoon per vierkante meter is. En er zijn 3000 dorpen die officieel leeg zijn verklaard. Dus dorpen met huizen en kerken waar niemand meer woont. Er zijn ook heel veel dorpen waar wel een handvol mensen wonen. Maar ze zijn meestal oud en ze kunnen het land niet meer bewerken. Waardoor wat er gebeurt is dat grote stukken land dicht gegroeid raken. Er is geen vee om te laten grazen. De bossen worden niet onderhouden. Dus er is een grote ophoping van dorre takken, van struik. En die gebieden zijn verwaarloosd. Dus als effect keert de natuur terug, wat positief is. Maar we hebben nu met de natuur te maken waar als er een brand ontstaat, zoals in dit geval door een menselijke handeling, kan die brand zich heel snel verspreiden door grote, dichtgegroeide stukken land.
0: Want normaal kan zo'n brand zich verspreiden tot het onderbroken wordt door bijvoorbeeld bebouwing of een weg waar even niets is, waar wat makkelijk vlam vat. Of landbouwgrond waar dan een soort afrastering zit. Of misschien water ergens tussenin kan stromen, dat soort dingen. Maar jij zegt woekerend land,
1: ja,
0: wat niet meer wordt beheerd, is ideaal voor vlammen.
1: Ja, gek genoeg wel. Je zou denken, het is goed voor de natuur. En dat is zeker zo. Maar mensen hebben dat land eeuwenlang bewerkt. En in één keer, binnen een paar decennia, is het leeg gelopen. En dat gebeurde door beleid. Waardoor het gebeurde heel snel. Het land heeft zich Er is een grote accumulatie geweest van vegetatie. En niemand die dat land bewerkt en onderhoudt. Waardoor, ja, dan krijg je met zulke grote branden te maken.
2: Wat zijn dat dan voor gebieden als iedereen in relatief korte tijd is weggetrokken, het een beetje overwoekerd raakt en ja, er dan nog een paar mensen achterblijven?
1: Het zijn bijzondere plekken. Het zijn bijzondere
2: plekken. Kan je dat schetsen? Ben je daar geweest?
1: Zeker. Je hoeft gewoon vanuit een van de grote steden, Bilbao, Madrid, Valencia of Barcelona, te rijden. 1 uurtje of 2. En dan kom je bij prachtige kleine wegetjes langs de bergen. Het wordt steeds, het is bosachtig. En je vindt snel allemaal dorpjes met een paar huizen. Er wonen meestal mensen, maar heel weinig. Oude mensen, veel, soms katten op straat, soms een beetje vee. Maar een grote stuk land waar er helemaal niks gebeurt. Er gebeurt heel veel, maar er zijn geen mensen. Het zijn heel magische plekken. Vaak zonder internet of telefoonverbinding.
2: Maar niet sneu, het is niet naargeestig.
1: Het heeft ook iets tragisch natuurlijk. Ik ben in een grote stad opgegroeid. Dus ik kijk het, misschien romantiseer ik die toestand.
2: Ja, dat snap
1: maar voor
2: ik
1: de
2: ook.
1: Mensen die moesten weggaan was het wel een tragische en ook een heel snelle omwenteling. Want die plekken werden eeuwenlang bewoond en nu zijn ze helemaal leeg geraakt.
2: Ja, je gaat de boeren ook nog wel missen als ze er niet meer zijn.
1: Zeker.
2: En het is natuurlijk ook een functie van boeren, is dat ze land beheren en daarmee misschien letten op vuur bestrijden.
1: Boeren zijn heel belangrijk, maar we moeten erbij zeggen dat het gaat om extensieve veehouderij. Dus aan de bio-industrie heb je helemaal niks. Het moet gaan om vee dat vrij loopt.
2: Dat een weiland begraast.
1: Precies, om de vegetatie in toom te houden. Het is ook belangrijk dat men er meer gebruik gaat maken van het land, zoals dat eeuwenlang gebeurd is, door de vruchten uit het bos en uit het land te gebruiken. Er is heel veel te doen, maar we wonen allemaal in grote steden, of in een land zoals Spanje wonen de meeste mensen in steden. Het land is verwaarloosd. En dan krijg je deze, eigenlijk sneeuw toestanden met weinig mensen en vooral verwoestende natuurbranden.
2: Is er ook nu discussie over?
1: Zeker.
2: Over hoe dat in de toekomst anders moet?
1: Het is wel een onderwerp. In de zomer komt het steeds terug. Boswachters en deskundigen zeggen het echte werk moet in het voorjaar beginnen. Nu is het te laat. We moeten meer investeren in het binnenland. Dus het wordt elke keer gezegd. Maar op die plekken wonen weinig mensen. Die stemmen niet. Na de zomer wordt er weer gesproken voor de zaken van altijd. En het platteland raakt vergeten.
2: Dus die mensen kunnen zich best wel in de steek gelaten voelen.
1: Zeker. Ja. En er is zelfs een partij geweest, of het bestaat nog steeds. Ze hebben ooit 1 Kamerlid gekregen voor leeg Spanje. En ze pleiten bijvoorbeeld voor internetverbinding en betere wegen. Dat soort zaken zijn belangrijk. Maar ook ziekenhuizen. Want niemand wil 200 kilometer van een ziekenhuis vandaan wonen. Het is gewoon niet verstandig.
2: En brandweerkazernes, want die bleken vaak ook nog op best afstand te liggen.
1: Ja, het wordt wel veel geïnvesteerd in het blussen. Daar is Spanje heel goed in. Maar weinig in andere activiteiten. Dus je ziet wel dat er veel windparken en zonenergieparken worden neergezet op dat soort plekken. Maar dat trekt geen mensen aan. En vooral geen mensen die het land kunnen bewerken en op een natuurlijke manier kunnen onderhouden.
2: Doet het jou pijn als Spanje-kenner en liefhebber?
1: Ja, zeker. Want ik ken ook veel van de plekken die nu rondom Madrid en ook in Castellón. Heel mooie plekken. Ook een beetje magisch, want je rijdt weg uit de stad en je belandt heel snel op dat soort gebieden met riviertjes en een enorme uitgestrektheid. Dat is vooral heel, heel bijzonder om mee te maken. En het doet pijn om te zien hoe eigenlijk zo'n schitterend land leidt onder deze...
2: In vlammen opgaat, als je het kort door de bocht zegt.
1: Ja, niet. Gelukkig is er veel meer land. Maar het duurt heel lang voor zo'n gebied om weer normaal te worden, zeg maar. Voor ons 5 jaar is veel tijd, maar voor de natuur is heel weinig. Dus het gaat misschien 50 jaar duren of decennia lang om het weer op die manier te zien. Het groeit allemaal langzaam. Kom weer eerst struikgewassen enzovoort. Dus er is wel een proces. Na een paar jaar kan je al zien dat het beter gaat, maar de gevolgen zullen decennia lang duren.
2: Dankjewel, Samuel Witteveen-Gomez. Dank je hartelijk.

0: John Mayer in the Blood. Ja, we beginnen het volgende onderwerp met een fragment uit de jaren 1970... dat oudere radioluisteraars misschien mild nostalgisch zal maken. De waterstanden.
1: Mainz, 282, plus 9. Bingen, 150, plus 2.
0: We hadden het eerder over Spanje, maar klimaatverandering heeft uiteraard ook in Nederland de nodige gevolgen. De waterstand van de Rijn is nu buitengewoon laag. Nog niet een record, want dat was 50 jaar geleden, in 1976. Toen stond het water nog lager. Terug in de tijd met hydroloog Nico Wanders van de Universiteit Utrecht. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Het was ook een uitzonderlijk hete zomer, hè, 1976.
2: Uitzonderlijk heet, en zeker als je bedenkt dat dat 50 jaar geleden voorkwam, toen klimaatverandering nog minder gevolgen had, in elk geval voor het weer, dan dat op dit moment het geval is.
0: En de droogte, hoe erg was dat in 76?
2: Ja, dat was eigenlijk nog een verrassender event, omdat het relatief nog wat koeler was. En wat je eigenlijk ziet in dat jaar, is dat het heel lang duurde. Dus we hebben hele lange tijd, eigenlijk vanaf het begin van het voorjaar, denk aan maart, tot en met eind augustus, bijna geen of bij heel weinig regen gezien. En dus eigenlijk heel langzame, ernstige opbouw ook. Want als je de archiefbeelden bekijkt, ja, dan zie je wat voor impact dat had op het landschap. Impact van die droogte gehad.
0: Maar toen werd het gezien als een speling van de natuur. Als iets dat gewoon af en toe kon gebeuren en toevallig een keer aan het gebeuren was.
2: Ja, en in zekere zin is dat natuurlijk ook zo. Want we hebben daarna eigenlijk 30 jaar lang bijna geen droogte gezien. We hebben ernstige overstromingen gezien in de jaren 90. En pas in 2003, toen kwam er weer een droogte waarvan Nederland dacht, Oké, we moeten hier iets aan gaan doen. En toen eigenlijk de volgende was in 2018. Nou ja, nu de laatste paar jaren zien we er veel te veel. Dus nu zien we wel echt een verandering daarin. Maar eigenlijk was het ook een geïsoleerd event in een vrij lange geschiedenis.
0: Zijn er dan toen wel maatregelen genomen? Of zijn er lessen uitgetrokken? Hoe zijn ze daarmee omgegaan?
2: Ja, eigenlijk relatief beperkt. Maar dan moet je ook voorstellen, dat is een ander landschap. Een landschap waar veel kleinschaliger is. Dus je denkt ook boerenbedrijven zijn kleinschaliger. Er was veel minder nationale coördinatie op het gebied van hoe gaan we het water verdelen. En eigenlijk hebben we dat met name opgepakt na 2003. Waarbij we kregen weer heel veel ernstige gevolgen. En toen heeft de overheid ook maatregelen genomen als een landelijke commissie waterverdeling. Dus die kijkt door het hele land hoe erg is die droogte. En waar moet dat water dan heen? En we hebben ook reeksen opgesteld, verdringingsreeks heet dat dan. Want wat is dan, vinden we het allerbelangrijkste? Wat vinden we dan iets minder belangrijk? Enzovoort, enzovoort. Maar dat was in 1976 nog niet. En mensen waren eigenlijk veel meer op zichzelf aangewezen.

0: is wat dat betreft.
1: Wat waren de gevolgen toen?
0: Ja, je ziet enorme gevolgen in de landbouw. Gewoon minder. De waterschappen waren nog niet zo sophisticated, voor het Nederlands te woord. Maar geavanceerd als dat ze nu zijn. En je ziet eigenlijk dat mensen veel meer hun eigen watervoorziening deden. En dat betekent dus ook dat als boeren op een gegeven moment op, als het op was. Het was ook echt een uitzonderlijk lange tijd. Je moet denken aan 200 mm minder aan neerslag. Dat is ongeveer een kwart van het jaar totaal. Dus dat is best wel aanzienlijk. Hadden ze opeens niet. En dan moesten ze dus uit de grond gaan trekken. En op een gegeven moment zijn die voorraden ook op. Plus dat de pompen ook nog niet zo goed waren als dat ze nu zijn. We kunnen niet zo diep pompen. Konden toen niet zo diep pompen.
1: Dus die konden gewoon niet sproeien?
0: Die konden gewoon niet sproeien op een gegeven moment. En dan zie je echt, als je de oude foto's bekijkt, zie je echt akkers die compleet verdroogd en verdord zijn. Ja.
1: En de oogsten die mislukken van fruit en dat soort dingen.
0: Ja, dan gaan die fruitbomen ook dood op een gegeven moment. En dat is een gevoelbaardige klap.
1: Maar er was toen niet een gedachte van hier gaan we ons op voorbereiden voor de volgende keer. Want ze dachten dit is gewoon een eenmalige gebeurtenis. De dikke pech. Hoe is dat nu? Want nu beginnen we langzaamaan toch wel ons te realiseren dat het structureel is. Nederland is een droogteland aan het worden.
0: Ja, van waterland naar droogteland kun je eigenlijk zeggen hier. En wat we nu zien is dat er ook een omschakeling is van we moeten niet alleen maar water zo snel mogelijk naar de zee brengen. We moeten in sommige tijden ook juist kijken hoe kunnen we dat water beter bij ons houden. Dit soort droge situaties dat we op dit moment zien, de baas te kunnen zijn.
1: Want het meeste water komt met een tamelijke rotvaart via de rivieren het land binnen.
0: Ja.
1: En het wordt met even grote rotvaart de zee weer ingedumpt. Want wij dachten altijd vroeger, we hebben heel veel water, daar moeten we snel vanaf.
0: Ja, en dat heeft ook wel een doel. Want dat water wat ons land binnenkomt, daar houden we bijvoorbeeld ook de scheepvaart mee mogelijk richting Rotterdam. Nou, dat is een behoorlijke economische activiteit. Maar dat betekent wel dat die schepen liefst zonder sluizen richting Duitsland kunnen. En dat doen ze op dit moment ook. Maar ja, daarvoor hebben we heel veel water nodig. Omdat anders de zee ons land binnendringt via die mooie opening die we in Rotterdam hebben. Dus we moeten dat water eigenlijk naar buiten duwen met heel veel zoetwater. Tegelijkertijd vullen we ook ons IJsselmeer daarmee. Maar dat verdampt ook weer deels. Dus je ziet dat we dat water ook echt nodig hebben. We zijn wel een beetje verwend wat dat betreft. Dat water komt altijd naar ons toe. En ja, we zijn ook gewend geraakt aan het te gebruiken.
1: Maar we hebben er ook te veel van. Dat is het complexe. Het ene seizoen heb je te veel water en het andere seizoen te weinig water.
0: Nou, en dat maakt het vakgebied hydrologie nu ook uit zo uitdagend. En ook voor de watermanagers en de waterschappen. Het is een hele grote uitdaging. Want zelfs in de zomer heb je de ene periode helemaal niks. En dan krijg je zoals dit weekend een paar heftige buien. Ja, stel dat je dan al die slootjes, nu kon het wel, maar al die slootjes helemaal vol hebt staan. Ja, dan gaan ze op een gegeven moment overstromen. Of gaan ze buiten hun oevers treden. En dan krijg je weer een natschade staan, een kelder onder water of dat soort situaties. Maar de waterbeheerders van de toekomst, en nu eigenlijk ook al, krijgen steeds te maken met extreem aan beide kanten. Extreme buien aan de ene kant in de zomer, maar ook langere droge periodes. Dus het water dat valt, komt in kortere, intensere periodes. En dat maakt het heel uitdagend. En dat zeker in de zomer. Als je in de winter gaat kijken, is het iets makkelijker. Want dan is dat afvoeren nog steeds wel een van de dingen die we merendeel moeten doen. Maar ook dan moeten we kijken, waar kunnen we het proberen op te slaan nu alvast voor de zomer. Zodat we alvast een buffertje hebben.
1: Dus meer ruimte voor de rivieren zou dan het motto toch weer zijn.
0: Ja, ruimte voor het water eigenlijk. Want ook buiten de rivieren hebben we het echt nodig. Want de rivier is maar een klein stukje. Maar ook echt dat het water dat onder onze voeten zit, dat is het grondwater. Daar zit heel veel water. Onder de Veluwe bijvoorbeeld zit heen. Daar moeten we het ook vasthouden, buiten de rivieren. Want ja, daar zitten die boerenbedrijven, daar zit de industrie die dat grondwater gebruikt. Maar er zit ook de natuur bijvoorbeeld die anders te lijden krijgt van schade.
1: Dus je hebt te maken met gebrek aan ruimte. Waar ga je dat water laten? Maar ook een zekere risicoafweging. Want ja, water toestaan betekent ook overstromingsrisico en eventueel natte kelders.
0: Ja.
1: En dat zou ook weer tot woede leiden.
0: Nou, ik hoop geen woede, maar dat vraagt wel iets van ons. Het hangt een beetje van af waar het gebeurt, maar het vraagt ook iets van ons burgers. Wij zijn altijd gewend om het zo snel mogelijk af te voeren. En dat zorgt voor hele droge stukken. Maar tegelijkertijd zorgt dat bijvoorbeeld ook voor dat bodemdaling in het Groene Hart sneller gaat. Want hoe droger die veenbodems maakt, hoe sneller ze in elkaar zakken. Dat is ook iets wat we niet willen. Dus het zal af en toe af. Ja, als burger moeten wij ook accepteren, die waterschappen doen heel hard hun werk en doen heel hard hun best. Maar het kan niet altijd perfect zijn. En als het nou in 99% van de gevallen heel goed gaat, dan moeten we af en toe accepteren misschien dat ik met mijn auto door een paar plassen moet rijden, omdat er tijdelijk even wat water op de straat gebufferd staat voor een paar uur. Maar dat het later wel weer weg is. En dat ten goede van die droge periodes. Om bijvoorbeeld ook te kunnen zorgen dat we altijd drinkwater goed kunnen blijven produceren. Dat onze industrie kan blijven lopen. Dat onze landbouwbedrijven het water kunnen tappen. En dat de natuur blijft voortbestaan.
1: We hebben nu best wel draconische maatregelen. Kanalen die dicht blijven, sluizen die niet open gaan. Dat zijn al best ongeziene maatregelen.
0: Ja.
1: Hoe ver kan dat gaan? Als de droogte echt heel erg lang gaat aanhouden. Als we het record van 76 breken. En misschien nog wel een paar records daarna.
0: Ja. Ja, dan krijg je,
1: wat krijg je dan?
0: Ja, dan krijg je in eerste instantie onttrekkingsverboden natuurlijk. Die zien we al opduiken voor grond- en oppervlaktewater. Dat betekent dat je dat niet meer mag gebruiken om grasvelden of akkers te bevloeien. Tegelijkertijd zullen we ook zien dat het zoute water steeds verder in Nederland indringt. Want ja, we zeiden net wel, er komt heel veel water onze kant op. Maar we hebben ook echt heel veel nodig daar. Dat betekent dat het moeilijker wordt om drinkwater te maken richting in de regio Rotterdam bijvoorbeeld. Dat wordt uit oppervlaktewater gedaan. Maar dat heeft ook andere gevolgen voor inlaatpunten. We willen ook met dat zoete water spoelen we het zoute water uit het Groene Hart weer weg. Nou, dat zal ook lastig zijn. Dan krijg je een plek als Boskoop. Krijg je bijvoorbeeld te zien dat er steeds meer zout in het water komt. Dat is niet goed voor de fruitbomen daar. De natuur, dat zie je nu al. Als je door het bos loopt of gewoon door een stuk, dan zie je eigenlijk al dat sommige bomen hun bladeren nu al aan het verliezen zijn. Of in elk geval geelig worden. Ja, mijn gazon bijvoorbeeld is ook compleet geel. Dat soort natuur heeft ook tijd nodig om te herstellen. Je ziet dat bijvoorbeeld een heideveld, wat over een paar weken in bloei zou moeten staan, heeft gewoon 5 jaar nodig minimaal voordat het weer hersteld is van zo'n klap. Dan heb ik het nog niet eens over de echt extreme dingen. Je kan ook zien in industrie, onttrekkingsverboden, maar dan gaan we al op die verdringingsreeks die ik aan het begin benoemde, naar de steeds ernstige categorieën.
1: Tot je op een dag de kraan niet meer, maar dat is dan het uiterste geval.
0: Ja, dan. En de scheepvaart, laten we die ook. Want dan zie je dat ook dat het steeds lastiger wordt om onze goederen te transporteren richting Duitsland en vice versa.
1: Ik hoor best wel doemscenario's. Nou, laten we hopen dat het zo vaart niet loopt en het water toch wel weer terugkomt. Dank je hartelijk, hydroloog Nico Wanders, naar aanleiding van de huidige droogte, maar ook die van 50 jaar geleden, het record 1976.

Donder in een pries. Ik heb nodig wat ik niet heb. Word wanhopig als ik lief heb. Durf de mensen niet te groeten, terwijl ze liggen aan mijn voeten. Het leven, hoe doen jullie dat toch? Ik stel wat uit, ik stel me aan.

0: Vrouwtje, we hebben de tijd. Elon Musk, Brad Pitt en nu dus ook Tom Cruise hebben iets met elkaar gemeen. Ze hebben kinderen die niet langer hun achternaam willen dragen. Ze willen niet meer met hun beroemde vader geassocieerd worden. En zo'n naam draag je iedere dag van je leven met je mee. Getroubleerde familiebanden zijn niet de enige reden waarom mensen van achternaam willen veranderen, weet GZ-psycholoog Françoise van Gerwen van Psychologiepraktijk Tilburg. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Komen mensen vaak bij jou in de praktijk terecht omdat ze een naamverandering willen of dat ze daarop uitkomen? Is het iets wat je veel meemaakt?
1: Ja, inmiddels maak ik dat heel veel mee. 14 jaar geleden ben ik er ongeveer mee begonnen. En inmiddels denk ik dat ik 5 of 6 onderzoeken per week doe. Omdat mensen inderdaad tegen de hinder aanlopen, de psychische hinder die ze ervaren, bij hun achternaam of bij hun voornaam. Maar in dit geval hebben we het over de achternaam. Ja.
0: Kan dat eigenlijk makkelijk van achternaam veranderen? Wat is de procedure daarvoor?
1: Het is niet heel makkelijk. Dus er zijn vanuit justitie best wel wat regels. Dus er zijn heel wat procedures voor. En mensen kunnen daar doorheen lopen. Bijvoorbeeld om te kijken van als ik tot mijn 18e bij mijn ouders heb gewoond. Of wat daarna. Of er zitten heel wat haken en ogen aan. Maar dat zijn eigenlijk allemaal feitelijke regelprocedures. En op het moment dat ze daar eigenlijk niet doorheen komen, of ze hebben al dat proberen af te vinken, en ze komen daar nog steeds niet uit, maar ze blijven toch nog steeds hinder hebben van die achternaam, dan kan het onder de procedure van psychische hinder worden aangevraagd. En dan kunnen ze bij mij uitkomen om zich te laten onderzoeken op basis van die psychische hinder. En dan gaan we eigenlijk in gesprek om te kijken van wat is nou die hinder die daarbij zit. Dus toch een belangrijk punt is daarvan, wat is de emotionele of psychologische diepere betekenis die die achternaam heeft of wat ze met zich meedragen.
0: Ja, op welke manier kan je daar last van hebben? Wat zijn de oorzaken dat je hinder hebt van je achternaam?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Er zijn heel veel redenen waar mensen mee komen. U vraagt naar de oorzaken. Als ik echt daaronder kijk, dus echt de onderliggende thema's, want daar hebben we het dan over. Dat is dan vooral echt wel een stukje identiteit. Ben ik verbonden met mijn naam? Voel ik daar iets bij? Maar wat ik ook echt heel vaak zie is een stukje autonomie. Voel ik me veilig bij die naam? Wat ik heel erg vaak terughoor, is er erkenning, waardigheid. Heel vaak komt het ook voort uit trauma. Dus dan geeft de naam ook soms recht op herstel, authenticiteit.
0: Dus dat gaat dan over getroubleerde familiegeschiedenissen, waardoor je uiteindelijk niet meer met die naam geassocieerd wil worden?
1: Nou, in de voorbeelden waar u het gesprek mee begon, is dat inderdaad zo. Hè? Dus dan heb je vaak een verstoorde ouder-kindrelatie. Dus dat is inderdaad, dan zit het veel meer in een relatie- en gezinssfeer. Waarbij ouder-kindbanden verbroken zijn of getroubleerd inderdaad. Waar iemand niet meer geïdentificeerd wil worden met een ouder of dat soort ingewikkelde situaties.
0: En zeker als die vader dan zo beroemd is en iedereen bij die achternaam meteen denkt aan die beroemde vader, Musk, Pitt, Cruise, dat soort namen.
1: Ja.
0: Dat is voorstelbaar. Ja. Zijn er ook andere voorbeelden van mensen die misschien met migratiegeschiedenissen zeggen van nou, ik wil een andere naam?
1: Absoluut. Met beroemde mensen is dat invoelbaar om dat voor te stellen. Maar er zijn zeker ook mensen met een migratieachtergrond. Waarbij ofwel een heel simpel, maar ook lastig iets is dat als ze bijvoorbeeld aan de voordeur staan van zich aanmelden hier, de taal niet spreken, moeite hebben met spellen, de naam verkeerd doorgeven, geen papieren hebben. En uiteindelijk een naam verkeerd op papier komt. Ze zijn dan al lang blij dat ze adem kunnen halen en veilig zijn. En denken, och, laat die naam maar zitten. Maar na een paar jaar wel denken van, ik heb eigenlijk geen familie meer. Ik heb helemaal niets meer van het land van herkomst. En ik wil eigenlijk terug naar mijn authentieke naam. En dan is eigenlijk na al die procedures gelopen te hebben soms echt de enige manier om met een psycholoog te praten om hun eigen authentieke naam terug in de goede spelling te krijgen bijvoorbeeld. beeld. Maar ook...
0: Ja, ik vroeg me af, heeft het veel gevolgen als je van naam... Heeft dat op zich ook weer psychologische impact als je van achternaam verandert? Is dat eigenlijk iets waar je makkelijk aan kan aanpassen? Want je moet dan iedereen vertellen, ik heet geen Jansen meer, maar ik heet tegenwoordig anders.
1: Ja, er zitten best wel wat gevolgen aan. Maar de mensen die echt lijden, dus die echt zeggen van het gaat voor mij zo diep en dat raakt mij zo in mijn identiteit of ik voel me zo ontzettend gevangen of beklemd in mijn naam, die hebben ook daar echt wel voor over dat ze ofwel die kosten maken of al die gevolgen daar graag voor dragen. Want het heeft best wel impact, want het heeft natuurlijk veel te maken met heel die identiteit eigenlijk omgooien. Mensen vermijden heel vaak al een lange tijd hun naam. Dus de mensen die ik spreek, die spreken hun achternaam vaak al niet meer uit. Die gebruiken hem vaak al niet. Of die proberen hun wensnaam al in te voeren. En dat proberen ze vaak al op een milde manier te doen. Bijvoorbeeld bij reserveringen, bij pakjes afhalen. Laatst sprak ik iemand die had het op het werk al voor elkaar gekregen om hem daar al in te voeren. Dus mensen zijn vaak al toch al bezig om die nieuwe of wensnaam al te integreren. En dan is het vaak, sommige mensen spreek ik die zeggen al, ik gebruik al 10 jaar lang mijn wensnaam.
0: En dan af en toe met een paspoort, vliegticket, dan wordt het ineens een probleem. En dan denk je, nou, laat ik het maar helemaal officieel doen. Ja, het is ook een definitieve tong uitsteken naar de vader die je niet meer wil kennen. In het geval van Elon Musk, Brad Pitt of Tom Cruise natuurlijk. Dankjewel. GZ-psycholoog Françoise van Gerwen van psychologiepraktijk Tilburg over het veranderen van de achternaam naar aanleiding van de kinderen van beroemde vaders die de beroemde vader niet meer willen kennen.

0: The Boys Are Back in Town van Thin Lizzy. Een hit uit 1976, het geboortejaar van Met het Oog op Morgen. Deze zomer praten we regelmatig over de hits van 50 jaar geleden. De succesnummers. Eerder vanavond sprak ik gitarist Ad van den Berg. En ik vroeg hem wat dit nummer toch zo sterk maakt.
1: Het is een combinatie. Sowieso, Phil Lynott had iets, had een soort streetwise bravoure in zijn hele performances ook, maar ook in veel van zijn teksten. En The Boys Are Back in Town is er één van. En plus de titel en het daaraan gekoppelde refrein natuurlijk, dat spreekt enorm tot de verbeelding. Dat heeft gewoon iets heel stoers. En een beetje suggereert een beetje gevaar, weet je wel. En dat past natuurlijk heel erg bij rock.
0: Ja, if the boys want to fight, you better let them.
1: Ja, exactly. Ja. Uiteindelijk is Linda natuurlijk opgegroeid in Ierland. Iedere Ierse pub wordt gewoon iedere avond rollen ze over de grond en slaat elkaar voor de kop. Dus hij kende dat gewoon natuurlijk van zijn jeugd af aan. Plus, wat hem ook heel erg heeft gevormd, hij had een Ierse moeder, maar een gekleurde vader, zoals je goed kan zien. Dat vond men over het algemeen gewoon. Ja, een beetje. Dat werd niet zo heel makkelijk gepikt daar zo. Natuurlijk een hele conservatieve samenleving daar in die tijd ook geweest.
0: Dus hij viel er een beetje buiten, bedoel je?
1: Ja, zeker. Ja, net zoals Eddie en Alex van Halen eigenlijk. Die toch half Indonesisch en half Nederlands zijn. Nou, had Phil Lynott een enorme stijl. En dan kun je op al die foto's zien uit die tijd. Het was toch een beetje een. Hij had altijd iets gentlemansachtigs over zich. Hij trok er graag iets aan waarmee je normaal gesproken naar een diner gaat. Maar dat combineer je wel met een leren broek. Er bleef natuurlijk wel een rock-element in zitten.
0: Maar, ja, het was een rock'n'roll gentleman was het eigenlijk. Een keurige rocker. Maar jij hebt ooit, dat wist ik eigenlijk helemaal niet, in 1981, dus 5 jaar na die grote hit, auditie gedaan om gitarist bij Thin Lizzy te worden. Hoe ging dat?
1: Nou ja, het was eigenlijk niet eens een auditie, want ik werd gebeld door de manager van Thin Lizzy. En dat was naar aanleiding van het feit dat ik had in 1978, had ik een band bij elkaar gezet. Die band heette Teaser en dat was heel erg gebaseerd, ja, een bluesrock band. En we zaten op het Vertigo label en daar zat Thin Lizzy ook. En die manager, een van die managers van Thin Lizzy, die zag die plaat te hangen. Ik had nog een opvallende hoes ervoor geschilderd. Ik heb eigenlijk van al mijn platen zelf de schilderijen voor de hoes gemaakt. En die trok nogal de aandacht, blijkbaar. Dus die gast zei, wat is dit eigenlijk? En ze doen ze, ja, dat is een band uit Nederland en van een gitarist en die heet ze zo. En toen is die gast gaan luisteren en die dacht, hey, misschien is dat wel een goede vervanger voor, ik dacht dat Gary Moore was die net weg was. En zodoende werd mijn moeder midden in de nacht gebeld door een gast uit Engeland, een van die managers, tourmanagers. En die vroeg, is Adrian ook thuis? En mijn moeder zei, nou ja, hij is op de stad in of ligt boven in bed. Ik weet het niet precies, maar dan kun je het beste morgen even overdag terugbellen. Zo groot is het tijdsverschil niet. Dus dat gebeurde. En de volgende dag toen stelde die gast voor, heb je zin om naar Londen te komen om een dag of wat met de band mee te spelen en te kijken hoe je erbij voelt. En te kijken hoe het klikt.
0: En dat heb je gedaan?
1: Dat heb ik dus gedaan. Dus hij stuurde een ticket op. En dat was de eerste keer dat ik in een vliegtuig had gezeten ook. Ik was meteen de stad in gegaan om een leren broek te kopen. Ik dacht, ik moet er toch een beetje stoer uitzien. Inderdaad, de volgende dag, of de dag dat hij gebeld heeft en de ticket had gestuurd, naar Schiphol gegaan met de trein. En in Londen gevlogen, waar ik af werd gehaald door een van die managers. En die heeft mij vanuit de luchthaven heeft hij mij naar het theater gereden waar ze repeteerden. Toen voelde hij me een beetje aan de tand. Hij zegt, wat vind je eigenlijk van? Je bent net aan je kunstacademie studie begonnen. Wil je die eigenlijk wel opgeven? Precies als dit. Want,
0: hij vroeg je eigenlijk, is het wel zo'n goed idee? Dus die auditie moest nog beginnen en hij gaf je eigenlijk al een soort twijfel. Hoe ging de auditie zelf? Heb je gewoon met Phil Lynott daar staan spelen en even deel van die band uitgemaakt?
1: Ja, met de hele band, een paar dagen. En ik had me heel goed voorbereid. Want ik wist niet wie van de twee gitaristen welke stem speelde, zeg maar. Van het,
0: want ze deden altijd die twin solo's, hè? Dat was het handelsmerk.
1: Ja. Ja, dus ik wist niet wie welk gedeelte deed. Ik dacht, weet je wat, ik leer ze gewoon allebei. En dan kan ik gewoon zeggen, nou, welke wil je dat ik speel? Dus ik was hartstikke goed voorbereid. En ik was een behoorlijke Thin Lizzy-fan wel. Dus ik kende al je nummers wel.
0: Ben je aangenomen? Is het goed geëindigd, die auditie?
1: Ja, zeker. Want wat er eigenlijk gebeurde, want dat was eigenlijk het moment dat ik dacht, ja, misschien had die manager wel gelijk. Phil vierde zijn verjaardag. Ik weet niet het hoeveelste jaar het was. En hij nodigde me uit om naar zijn huis te komen. En er kwamen een hoop van die lui onder de bandleden en een hoop lui uit de Londense scene. En het duurde niet lang of iedereen was gestoond als een ui. En ik heb nooit dat gebruikt. Ook in die tijd niet. Ik dronk niet en ik deed geen drugs.
0: En Thin Lizzy was berucht om het drank- en drugsgebruik.
1: Ja, zeker. Dat was zeker het geval. En dat had die manager me ook wel ingefluisterd. Dus ja, weet je wel, doe je dat soort dingen? Ik zei, nee, eigenlijk niet. Dan ga je hier op bij thuis voelen. In ieder geval, ik was in een hoekje gedoken met een boek over Jimi Hendrix. Wat ik had gevonden. Ik dacht, ja, ik weet niet wat ik allemaal met die stoonde lui moet. Dus ik dacht, ik trek me even terug. Dan ga ik niet proberen om mee te lullen met die lui. Terwijl iedereen gewoon dronken of stoond was. En toen kwam dus die manager naar me toe. Die vroeg, waar zit erin? Weet je, oh, die zit daar ergens in die kamer. En hij zei, ja, wat vind je ervan? Ik zei, ja, ik weet inderdaad niet of dat wat van mij is. Want ik had ondertussen ook even met mijn pa gebeld. En die zei, ja, ik zou zelf het liefste zien dat je je kunstacademie afmaakt. Want dan kan je wat. Dan kan je lesgeven. Of weet ik veel wat als het niet goed gaat in de muziek. En dat heb ik me aan vastgehouden. Ik zei, dat heb ik tegen die gast ook gezegd. Hij bracht me terug naar het station. Ondertussen was ik dan wel even blijven hangen op die jaardagsparty. En de volgende dag werd ik met een limo naar de luchthaven gebracht. En daar zat die manager ook bij in. En toen heb ik hem uitvoerig uitgelegd. Ik dacht, ja, ik zou het ontzettend graag willen doen, maar ik kan het gewoon niet doen. Ik moet gewoon die academie afmaken. Hij had me ook van tevoren al gezegd, en dat was ook wel belangrijk. Hij zei, allereerst zit de band niet in een hele goede fase en veel qua gezondheid al helemaal niet.
0: Het was, The Boys Are Back in Town blijft hun beste nummers. Ze hebben veel moois gemaakt, maar deze klassieker staat vier overeind. En prachtig,
1: ja,
0: gitaarwerk ook. Ja. Dankjewel dat je even aan de telefoon wilde komen. En leuk om je te spreken. Dank je hartelijk.
1: Ja, insgelijks bedankt. En ik trek nog even een glaasje in.
0: Gezellig.
1: Mooie zomeravond. Dus dank je. Nog even van.
0: Dag.
1: Hey, bedankt hè. Dag.
0: Ad van den Berg over Thin Lizzy. Was dat The Boys Are Back in Town uit 1976. Dit was het oog voor vanavond. Morgen zit hier niemand minder dan Mieke van der Bij. Een hele goede nacht.
2: Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
0: In de podcast Kunststof. Musicalster en actrice Carolina Dijkhuizen over haar rol als Hermelien in de voorstelling Harry Potter en het vervloekte kind.
2: Ik denk dat het heel erg gaat over anders zijn. Als ik hierbij nog had moeten zingen, dan had ik het niet overleefd. Dat zeg ik je heel eerlijk.
0: En rechter in rusten Ibo Buruma over de podcast Goliath.
3: Ik vond rechten zo verschrikkelijk saai.
0: Waarin hij schijnbaar ongelijke juridische zaken duidt.
3: Wat is er nou aan de hand voor deze burger in de verhouding tot dat grote geheel?
4: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
7: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
6: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
8: Ik doe het voor gezonde nieren.
9: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
10: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
11: Evaluatie.

0: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
1: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nederman. Het beste bio...
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. De ministers van Buitenlandse Zaken van Oekraïne en Iran hebben telefonisch gesproken na de aanval van de Oekraïne op een Iraans schip op de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een bemanningslid om het leven. Oekraïne ontkent dat burgers doelwit waren en zegt escalatie te willen voorkomen. Iran eist compensatie terwijl beide landen elkaar blijven verwijten Rusland te steunen. Een 26-jarige Nederlander is dinsdag om het leven gekomen toen een boot met 6 Nederlanders en een kapitein kapseisde bij de Iguaçu-watervallen in Brazilië. 2 andere Nederlanders raakten gewond en liggen in het ziekenhuis. De boot sloeg kort na vertrek om. De Braziliaanse marine en politie onderzoeken het ongeluk. De organisator schrapte alle tochten. Enkele duizenden mensen zijn dinsdagavond samengekomen bij het Homo-monument in Amsterdam om de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn te herdenken. Na een minuut stilte spraken onder andere burgemeester Femke Halsema en COC-voorzitter Myrtille Dansen. Ook ooggetuigen Karl en Daan deden hun verhaal. Aansluitend werden bloemen gelegd en kaarsen aangestoken. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft in het Witte Huis achter gesloten deuren gesproken met Amerikaanse president Donald Trump. Volgens het Witte Huis verliepen de gesprekken positief. Met de Israëlische verkiezingen op 27 oktober in aantocht wil Netanyahu zijn band met Trump benadrukken, terwijl de relatie onder druk staat door meningsverschillen over Iran, Libanon en Gaza. En dan het weer nog? In de loop van de avond verdwijnen de stapelwolken en wordt de wind zwak tot matig van kracht. De zon schijnt nog een tijd met vooral in het noorden nog wat sluierbewolking. Vannacht zijn er heldere perioden en velden hoge bewolking. De temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden. In de grote steden een graadje warmer. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. De ministers van Buitenlandse Zaken van Oekraïne en Iran hebben telefonisch gesproken na de aanval van de Oekraïne op een Iraans schip op de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een bemanningslid om het leven. Oekraïne ontkent dat burgers doelwit waren en zegt escalatie te willen voorkomen. Iran eist compensatie terwijl beide landen elkaar blijven verwijten Rusland te steunen. Een 26-jarige Nederlander is dinsdag om het leven gekomen toen een boot met 6 Nederlanders en een kapitein kapseisde bij de Iguaçu-watervallen in Brazilië. 2 andere Nederlanders raakten gewond en liggen in het ziekenhuis. De boot sloeg kort na vertrek om. De Braziliaanse marine en politie onderzoeken het ongeluk. De organisator schrapte alle tochten. Enkele duizenden mensen zijn dinsdagavond samengekomen bij het Homo-monument in Amsterdam om de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn te herdenken. Na een minuut stilte spraken onder andere burgemeester Femke Halsema en COC-voorzitter Myrtille Dansen. Ook ooggetuigen Karl en Daan deden hun verhaal. Aansluitend werden bloemen gelegd en kaarsen aangestoken. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft in het Witte Huis achter gesloten deuren gesproken met Amerikaanse president Donald Trump. Volgens het Witte Huis verliepen de gesprekken positief. Met de Israëlische verkiezingen op 27 oktober in aantocht wil Netanyahu zijn band met Trump benadrukken, terwijl de relatie onder druk staat door meningsverschillen over Iran, Libanon en Gaza. En dan nog even het weer. Vannacht zijn er heldere perioden. De temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden. In de grote steden is het nog een graadje warmer. Woensdagochtend is het zonnig en wordt het snel warm. Halverwege de ochtend is het met 25 graden op de eerste plaatsen zomers warm. En tegen de middag stijgt de temperatuur naar 30 graden. En tot zover het nieuws.

FM.

muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. De ministers van Buitenlandse Zaken van Oekraïne en Iran hebben telefonisch gesproken na de aanval van de Oekraïne op een Iraans schip op de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een bemanningslid om het leven. Oekraïne ontkent dat burgers doelwit waren en zegt escalatie te willen voorkomen. Iran eist compensatie terwijl beide landen elkaar blijven verwijten Rusland te steunen. Een 26-jarige Nederlander is dinsdag om het leven gekomen toen een boot met 6 Nederlanders en een kapitein kapseisde bij de Iguaçu-watervallen in Brazilië.